0: krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timéo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timéo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de parken zal zijn geïnspireerd op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van de serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Die plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het is 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te maken met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan 180 renners. Wielerfans die in het hotel verbleven schrijven dat ze door het dolle heen waren dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. Ook de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer, helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking, daar een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

and you keep it just for fun, for a laugh. They say

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden wordt vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van die parken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: augustus 2026. En allereerst een groot hiep hiep hoera voor de invalkracht van vandaag, Dennis.
1: Ja!
2: Dankjewel.
1: Hoera, hoera.
0: Hoera, hoera. We gaan niet zingen. Dat vind ik altijd zo flauw van.
3: Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal...
2: Nou, je hebt het toch
1: gedaan. Dat doe je toch, ja.
0: Oké, goed, nou, met welk gevoel stond je vanochtend op?
2: Ja, toch altijd. Het is toch altijd een bijzondere dag. Als je dan op je wekker kijkt en je ziet staan 25 augustus. Dat is toch, ja, voor mij dan een bijzonder gevoel. Dat je denkt, ach, ik mag weer een jaartje ouder worden.
0: Ja.
2: En dan kom je in de woonkamer en hangen daar al heel lieve slingers.
1: Ja, hier
2: in de studio kom ik hier inderdaad. En dan hangen hier ook allemaal slingers en serpentines. Dus nee, ik voel me zeker al wel...
0: Ik vond dat ook wel heel erg leuk dat je net buiten de uitzending zei van... God, daar hangen allemaal slingers hier. Van is het speciaal voor mij gedaan.
1: Oh, zo lief, ja. Nee, dat hangt hier het hele jaar door.
2: Het hele jaar, ja. Het zit op een speciale verjaardagstoel.
0: Nou, wij gaan het later dit uur even uitgebreiden met jou vieren. En dan mag je ook het gebak uit de koelkast halen voor ons. Waar hou je eigenlijk van? Mokka, appelgebak?
1: Mokkaschuim, dat soort dingen. Ik vind zo'n slof altijd wel lekker. Ja. Een aardbeienslof.
0: Nou, dat regelt Dennis dan voor ons. Waar hou jij van, Caroline?
1: Ik hou van zoveel gebak. Daarom bak ik het ook lekker.
0: Oh ja.
1: Ja. Eergisteren heb ik pruimentaart gemaakt. Lekker joh. Echt met pruimen uit eigen tuin. Geheim Duits recept. Ik heb het eindelijk heb ik het
2: En was het een beetje te pruimen?
1: Het was heel goed te pruimen, ja. Nou, zometeen gaan we nog uitgebreid jouw verjaardag doornemen, Dennis. Maar terwijl wij gisteren druk bezig waren om jouw verjaardag voor te bereiden... toen kwam het persalarm binnen van de Afro Tros. Ja, jongens, het is wat. Dat het Eurovisie Songfestival daar dus niet wordt uitgezonden. Nou ja, ik schreeuwde eigenlijk naar jou. Bert, het gaat niet door. Het gaat niet door. Wat nu?
0: Ja, nou ja, het gaat niet door. Kijk, Afro Tros heeft zijn vingers ervan afgehaald. Zijn handen van afgetrokken. En ik denk dat zij op een gegeven moment ook dachten... na ons de zonvloed, we geven het terug aan de NPO. Die hebben een licentie voor dat Songfestival. En die zoeken het maar. Die zoeken maar een nieuwe omroep. En ik ben benieuwd of dat nu gaat gebeuren.
1: Nu heb jij natuurlijk achterhaald of Omroep Max dat gaat doen.
0: Nou, kijk, een aantal omroepen gaan het in elk geval niet doen. BNN-Vara heeft meteen gezegd van... wij staan achter het besluit van Afro Tros... dat Songfestival komt bij ons de deur ook niet in. Mm. Later die middag kwam ook nog Caro en CV met eenzelfde soort verklaring. Zij gaan het ook niet doen. Ja, en dan wordt Omroep Max natuurlijk genoemd. Het zou hartstikke mooi zijn, denk ik, als Omroep Max het zou willen doen. Maar Jan Slachter, de grote baas van Omroep Max, heeft ook al gezegd van... nou, we wachten eerst wel eens even af. We gaan eerst kijken ook wat de NPO gaat doen. Die zullen ongetwijfeld om tafel gaan. Allereerst, denk ik, met de NOS. Ja. Oh, je weet meer?
1: Nee, niet of ze met de NOS. Ze gaan eerst zelf even met elkaar overleggen, heb ik begrepen.
0: Maar wat denk jij dan? Ik denk dat het Songfestival wel door zal gaan volgend jaar. Op wat voor manier dan ook.
1: Ja. Ik denk dat het weer ouderwets Hollands polderen wordt. En net als vorig jaar eigenlijk, verwacht ik.
0: Maar goed, afgelopen jaar hadden we natuurlijk geen deelnemen. Toen
1: nee, maar het werd wel uitgezonden. Ja. Dus ja. Ja, dat is ook een dubbele boodschap, toch eigenlijk? Leg dat publiek maar uit. Nee, we doen niet mee, maar we zenden het wel uit. Ja.
0: Ja,
1: dat was natuurlijk wel een beetje vaag. Maar goed, ja, er moet natuurlijk ook dan een artiest naartoe. Misschien, Davina gonst natuurlijk hier rond. Maar ja, ik weet niet wat zij er eigenlijk van vindt om alsnog te gaan. Ja, er speelt zoveel. Het lijkt me een hele moeilijke keuze.
0: Ja, nou, deel zoveel in deze soap. En dat wordt vast en zeker nog vervolgd. Dat weet ik wel zeker. Maar eerst hebben we het nieuws van vandaag. Caroline, vertel.
1: Nou, dat oplichters volop nep-mailtjes rondsturen over de overstap van iDeal naar betaaldienst Wero. Dat gebeurt pas eind van het jaar. Maar dan wordt er gezegd, nou, je krijgt geld terug, klik op deze link. Dat moet je dus vooral niet doen. En het lijkt al wel herfst. We hebben weer een fop-herfst eigenlijk, zo noemt een boswachter het. Want ja, zodra je door de natuur loopt, dan je hebt het vast al gezien buiten.
0: Ja.
1: Nou ja, ik stuur jou straks het bos in, Bert.
0: Oké.
1: Ja.
0: Eerst gaan we onze weg banen in het alfabet. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5, je weet het, zijn nog in diepe slapen. We maken er eentje wakker op voorwaarde dat die begint met welke letter?
2: Nou, met de letter D van Dennis.
0: Ja, dat is jouw eerste cadeau. Dat jij gewoon de letter mag zijn vandaag.
2: Nou,
0: dat is mooi, hè?
2: Vereer.
0: Ja. Liedjes beginnen met de letter D van Dennis. Geef ze door via onze gratis luister-app.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is dit Adrie?
1: Ja.
0: Ja, klopt. Het staat op mijn A4 hier namelijk. Adrie van den Eijden. Uit Rotterdam.
1: Dat klopt.
0: Ja, en je klinkt zo lekker fris en fruitig in de vroege ochtend.
1: Ach, de morgenstond is goud in de mond.
0: Dat vind ik een hele mooie. Dat vind ik een hele mooie. Er hangen verschillende tegeltjes hier ook in de studio. En dit is er één van. De ochtendstond heeft goud in de mond. Daar schijnen wij ook altijd een lichtje op natuurlijk in de vroege ochtend.
1: Heel verstandig.
0: Ja, je bent een vroege vogel, Adrie.
1: Ik ben meestal wel vroeg wakker. Maar dan blijf ik nog lekker even liggen luisteren. En dan om 7:00 ga ik naar beneden. En dan gaat de dag beginnen.
0: En waar staat de radio dan? Op het nachtkastje of achter het hoofdkussen? Dat vind ik wel interessant.
1: Nee, achter mijn hoofdkussen. Ik heb daar aan de muur allemaal planken met boeken en leuke dingetjes. En daar staat ook de radio op.
0: Kijk aan, dus daar staan wij tussen.
1: En daar staan jullie tussen.
0: En naast welk boek staan wij dan? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Even kijken hoor. Nee, op die plank staan geen boeken. Er staat dan een foto van mijn kleinzoons. En op die plank staan geen boeken.
0: Nou, zou er toch een boek naast gezet kunnen worden? Ik vind het wel leuk om naast een boek te staan namelijk. Dat is altijd
1: nou,
0: wel een droom.
1: Ja? Van mij mag dat hoor.
0: Dan spreken we dat
1: af. Welk boek zou je dan willen?
0: Nou ja, welke heb je daar staan?
1: Ik heb daar natuurboeken van mijn schoonvader staan. Ik heb Franse boeken staan. Ik heb... God, wat heb ik er nog meer? Ik weet het niet eens meer. Heel veel.
0: Nou, zoek er eentje uit, dan vind ik het wel goed.
1: Helemaal goed.
0: Zeg, hoe gaat je dag eruit zien?
1: Ik ga dadelijk naar mijn zusje toe. En dan doen we onze dagelijkse loop. Althans, voor mij is het dagelijks voor haar. Zij fietst meer. Maar één keer in de week lopen we samen. 6 kilometer. En dan vanmiddag ga ik naar het Gedenkbos. En daar heb ik een boom voor Leo. En daar moet ik de plantjes verzorgen. En dan vliegt de dag weer voorbij.
0: En Leo is?
1: Is mijn man.
0: Juist. En die is daar verstrooid of zo? Of hoe zit dat?
1: Nee. Zijn af staat nog steeds thuis beneden. Maar ik heb wel een gedenkboom voor hem gekocht.
0: Oké. Okay.
1: En daar, dat is in een speciaal gedenkbos bij ons in het park. En daar heb ik plantjes neergezet. En dat verzorg ik.
2: Ja, wat lief. Wat mooi.
0: En ligt er dan ook een plaatje met zijn naam erbij?
1: Ja, daar staat een paal voor. En daar staan dan... wijze woorden op en zijn naam en geboortedatum en sterfdatum.
0: Goh. En wanneer is hij overleden?
1: Hij is 19 maart 2020 overleden.
0: Aha. Maar hij zit nog steeds in een potje bij jou thuis?
1: Ja, of hij blijft bij mij in een potje staan.
0: Nou, misschien kan het potje dan naast de radio worden gezet op die plank achter het bed.
1: Nee, het potje blijft beneden bij de foto.
0: Oké. En waarom kies je ervoor om dat niet deels te verstrooien? Of wellicht in een ketting?
1: Dat wil ik
0: niet.
1: Ik heb een gedeelte heb ik in een ring. Ik heb van zijn trouwring heb ik een ring met het eeuwigteken laten maken. En daar zit as in. Ik heb voor zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk en voor onze zoon samen een glasblok laten maken met zijn foto erin en daar ook as in. En ook voor de kleinkinderen. En die heb ik zelf ook. En de rest zit gewoon in de urn en die blijft staan totdat ik erbij kom.
0: Juist, nou.
1: En dat duurt dus nog even.
0: Nou, laten we dat in elk geval op hopen, hè. Dat dat nog even een tijdje duurt. Zeg, we gaan een liter bed halen met de letter D van Dennis, want die is vandaag jarig. Heb je hem al gefeliciteerd?
1: Oh god, dat ben ik helemaal vergeten. Gefeliciteerd, Dennis.
3: Dank je wel, Adrie. Dank je wel.
1: Sorry.
3: Geeft niks. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Die D, vaak bezongen onder meer door de Beatles in Drive My Car. Do You Wanna Hold Me van Bow Wow Wow. Kom binnen. Dancing Queen van ABBA. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Don't Forget to Remember van de Bee Gees. Maar volgens mij heb jij ook een hele mooie Adrie van den Eijden.
1: Ja, dat vind ik ook. En die hoor je veel te weinig.
0: En welke is dat dan?
1: Dat is Dreams van de Cats.

0: Mooi dromerig liedje, deze van de Kent. Heet ook niet voor niks Dreams natuurlijk. Adrie van den Einde, 80 jaar is ze, uit Rotterdam. Deze was ook een klein beetje voor haar man natuurlijk, Leo. Prachtig. Eens even kijken, het is 6:30. Snel door naar jou, Carolijn, het nieuws van vandaag.
1: Ja, goedemorgen. Oplichters sturen volop nep-mailtjes rond over de overstap van Ideal naar betaaldienst Wero. In die mailtjes staat dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraudehelpdesk krijgt elke dag zeker 100 meldingen binnen, schrijft de Telegraaf. Pas eind van het jaar wordt Ideal vervangen door Wero, maar dat kost geen geld en daar hoef je niks voor te doen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond gerukt en daken van huizen geblazen. En dat noodweer trok daarna verder naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. De gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. Jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME eraan te pas komen. In de raadzaal ging het er rustig aan toe.
2: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
3: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
4: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
1: 31 inwoners mochten hun verhaal doen bij de gemeente. Ja, de herfst is een maand te vroeg begonnen eigenlijk. Normaal loop je in oktober pas over de bladeren heen. Vanwege de droogte laten de bomen hun blad al vroeg vallen. En dat is nu al het zoveelste jaar op rij. Jordi van Natuurmonumenten loopt door het bos in Heilo en heeft er een mooi woord voor, hoort de verslaggever van NA Nieuws.
5: Een fopherfst. En als je nu onder je voeten kijkt, zie je dat er best wel wat vers gevallen blad ligt. Vrij vroeg.
6: Is dat erg?
5: Maar dat is in de zin erg dat de boom dus eigenlijk geen voedingsstoffen meer krijgt. En dus zich ook niet meer kan weren tegen allerlei ziekteplagen.
7: Dat is jammer. Maar hopen dat er genoeg naar beneden komt wat regen betreft. En
8: dat u dan nog vele mooie wandelingen door dit mooie bos kan maken.
7: Oh zeker. Dat is elke dag weer genieten.
0: Nou, dit woord maakt nu al kans op het woord van het jaar, vind ik.
1: Fopherfst.
0: Ja, het is natuurlijk ook een beetje onwennig dat al die bladeren nu al daar liggen. Maar dat komt dus door de enorme droogte waar we mee van doen hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar als het allemaal zo doorzet, dan verplaatsen de seizoenen zich dus op een gegeven moment. En dan heet straks, heet de zomer heet dan herfst? Of, nou ja, goed, daar ga ik nog even
1: over nadenken. Ja, buiten wordt het vandaag op de meeste plaatsen opnieuw zonnig. Het blijft droog en het wordt 23 tot maximaal 26 graden.

0: Wij zijn de zender met de grootste evergreens. En deze hoort daar zeker bij. Van Eagles, One of These Nights. Om 7:10.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die komt vanochtend van Rolls Royce. Die band ken je natuurlijk van de hit Car Wash. Of van RR Express. Of Best Love, ook een enorme hit. Maar deze single die ik nu aan je laat horen is nooit een hit geweest. En toch ken je het. Luister goed. Rolls Royce, Still in Love.

Loes Ewijk, dank voor jullie vrolijke reacties in de NPO Luister-app. Want die zeggen allemaal van ja, dat begin van die plaat, dat doet toch heel erg denken aan dit radio-onderdeel. Juist. En je hoort het origineel Still in Love dus van Rolls Royce. Vroeg vergeten dit van deze. Love Affair komt er nu aan.

0: Dag vol liefde, zeker als het gaat om Dennis. De vakantiekracht vandaag en notabene jarig, 32 jaar jong. Van harte gefeliciteerd.
1: Hoera!
0: Opnieuw.
1: Ja, dankjewel.
0: Ben je al flink verwend vandaag?
1: Nog niet per se verwend, maar ik voel me wel ontzettend jarig. Want thuis toen ik wakker werd, hingen de slingers al uit. Nou, toen ik hier kwam, hangen de slingers uit. Heel veel felicitaties in de app van de luisteraars. Dus dankjewel daarvoor allemaal.
0: Ja, die heb je ook allemaal persoonlijk beantwoord. Dat
1: iedereen
0: belangrijk.
1: Persoonlijk bedankt. En ja. Absoluut, ja, vind ik heel belangrijk om iedereen eventjes... te bedanken.
0: Juist, nou hartstikke mooi. En heb je al veel cadeaus gehad vandaag?
1: Nee, want ja, ik moet natuurlijk ontzettend vroeg opstaan. Altijd. Ja. Dus mijn vriend die dacht, zoek het lekker uit. Denk ik, ik geef het vanmiddag, hoop ik. Dit weekend wel al van mijn ouders gehad. Want ik ga dit weekend op vakantie. Dus mijn ouders kunnen niet bij mijn verjaardag zijn. Dus we hebben afgelopen weekend het al een beetje met mijn ouders gevierd. Dus daar heb ik al wat leuke cadeautjes van mogen ontvangen.
2: Heb je nog iets op je verlanglijstje staan?
1: Ja, ik vind het altijd lastig. Want ik ben altijd, als ik jarig ben, denk ik altijd, ja, wat heb ik eigenlijk nodig? Wat moet ik eigenlijk nog? Dan weet ik het niet. En dan ben ik klaar met mijn verjaardag. Dan denk ik, oh, ik had dat moeten vragen. Dus ik weet het nooit.
0: Kijk, jij bent nu 32. Ja. Hoe oud voel je eigenlijk?
1: Nou, ik voel me altijd wel jonger dan dat ik een werkelijkheid ben. Want ik denk nu, 32. Ik vond vroeger altijd mensen van 32 hele oude mensen. Maar hier op Radio 5 zeggen.
0: Want kijk, Dennis voelt zich jonger. Ik kijk even naar jouw kaart. Want wij vinden altijd dat jij toch wat...
2: Geestelijk af en toe toch wel een keurige 67 bent. Zoals we dat liefdevol noemen, oude ziel.
1: Een oude ziel, dat klopt wel een beetje. Maar ik probeer wel een soort beetje jong te blijven. Want met een jonge geest dan... Ik wil ook niet zo'n zuur iemand worden die met 35 allemaal niks meer leuk vindt. Of zo.
0: Nee,
1: dus ik probeer wel bij te blijven en lekker. Ja, ik voel me denk ik niet heel veel jonger, maar een jaar of 27 of zo.
0: Oh, okay. Nou, dan is het goed dat we niet hebben gekozen voor een flesje Fresh Up of Old Spice.
2: Om daar zaten we nog over te denken, om dat
0: echt overwogen
2: te geven.
0: Nee, maar we hebben iets anders.
2: We hebben een verrassing voor jou en denk je aan...

0: verrassing, dan denk je aan een goochelaar.
1: Oh.
0: Ja, een goochelaar die verrast het publiek namelijk ook altijd. En een, ja, dat is een moment waarop je eigenlijk niet zo goed weet wat er gaat gebeuren. Nou, dat gevoel willen we jou ook een beetje geven. We hebben iets achter de hand gehouden. Het is niet ja, een hoge hoed of zo.
2: Nee.
0: En ook niet iets wat...
2: Het zit hierin, dus je mag het open. Het is een mooie, kleurrijke verpakking.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, wij kregen een berichtje binnen van iemand die jij heel goed kent.
1: Oh,
2: luister.
3: Hey Dennis, Hans Kazan hier. Nou, vanochtend keek ik in mijn glazen bol en wat zag ik? Je bent jarig. Nou jongen, van harte gefeliciteerd. En ik wens je nog heel veel gezonde jaren. Leuk trouwens om te horen dat jij ook zo'n enthousiaste goochelaar bent en dat je al heel veel dingen zelf doet. Nou, wie weet kunnen we een keer samen een show geven. Lijkt me hartstikke gaaf. Maar voor nu wens ik je een hele mooie verjaardag. En hiepen de piepen de piep. Hoera!
1: Nou, wat leuk!
2: Ja, want je bent toch al Hans
1: Kazan. Ja, dat het klopt, ja. Ja, ik heb heel lang, ook gegoocheld op feesten en partijen en buurtfeesten en dingen.
2: En je hoort wat er van komt.
1: Wat leuk!
2: Binnenkort een groot optreden in het Circus Theater in Scheveningen. Samen met Hans Kazan.
1: Nou, wat super!
2: Ja, dat hebben we toch maar mooi uit de hoge goochel getogen voor jou.
1: Ontzettend bedankt!
2: Ja. En als je dan 32 jaar bent, ja, dan hoort daar natuurlijk maar één plaatje bij, hè?
1: Kijk, sinds een dag of twee.
2: Ja, wel een beetje raar, hè?

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
7: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
8: Hé, hey, wat is dat?
9: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
8: Doe maar duur.
9: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
11: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: 7 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
15: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e. En de helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dit niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. Staatssecretaris Aerts wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel weet dat de online wereld kansen biedt.
16: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvatten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
15: Er begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met hun telefoon. In het zuiden van België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar 5-jarige kleinzoon, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Over de doodsoorzaak van de jongen is nog niks bekend. De derde etappe van de Vuelta is geannuleerd. In de slotfase hagelde het gisteren in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, was te horen bij Eurosport.
17: Er is een plek waar geschuild kan worden. Hier in dit tot een uur geleden vrij onbekende restaurant waar iedereen naar binnen gaat. Kijk, die mevrouw wilde eigenlijk na de lunch de boel dichtgooien. Maar die denkt van ja, 182 gasten.
18: Dat kan ja, maar ze kopen niks.
15: En duizenden bezoekers genieten van het WK roeien op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Gisteren waren de voorrondes en de Nederlandse roeisters zijn goed van start gegaan. Het publiek komt soms van ver.
18: Ja, yeah, very excited. Yeah, we've come all the way from New Zealand.
19: Leuk de eerste keer dat ik naar het roeien kom kijken, dus ik wou het eens een keer in het echt zien.
20: Wat verwacht je ervan van deze dagen?
21: Nou, het is sowieso heel erg spannend natuurlijk dat we op thuiswater moeten roeien. Dus heel veel publiek en heel veel enthousiasme en dan gaan we gewoon ons best doen.
22: Wij zijn wel de titelverdediger. Want vorig jaar in Shanghai heeft de Nederlandse vrouwen 8 gewonnen.
20: Ik wil net zeggen, je hebt wel iets om waar te maken. Wordt het misschien goud?
22: Ja, zeker. We gaan echt voor goud.
15: En komend weekend zijn die finales en alle 20.000 kaarten daarvoor zijn uitverkocht. Voor de andere races zijn nog wel kaartjes te koop. Het weer zonnig en droog, in het zuiden wat meer bewolking. En het wordt 23 tot 26 graden.
13: Goeiedag, Haandrikman. Bert Haandrikman.

0: bij Nijmegen. Vanavond spelen ze uit de Return tegen het Noorse Bodø Glimt. En om Champions League te halen moeten er, hou je vast, meer dan 3 doelpunten verschil gescoord worden. Vanavond om 9:00 wordt er afgetrapt. Hoe kijk jij daar tegenaan, Carmen? Gaat dat lukken?
1: Ja, nou ja, het wordt een moeilijke klus, maar ik hoop het natuurlijk wel. Ja, het zou fantastisch
0: zijn. Dat zou een sensatie zijn. Ja, en dan de reis in We Zijn Er Bijna gaat natuurlijk weer verder. Deze keer gaat de tocht van Sparta naar Pylos. Ook is er een excursie naar Olympia. Daar staat het historische stadion waar de Olympische Spelen in 776 voor Christus plaatsvonden. Hebben we daar nog beelden van?
1: Ja, discuswerpen was toen al en speerwerpen en dat soort dingen.
2: Stenenbeelden.
0: Vanavond te zien om 20:30 bij Max op NPO 1. Ja, en dan het museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. Dat is een bijzonder verhaal. Dat gaat bijna ten onder aan zijn eigen succes. De vraag is...

0: tunes. And you got your troubles, I got mine. Om 14 minuten over 7 op een mooie dag. Want niet alleen Dennis is jarig. Nee, Museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek viert ook een feestje. 40 jaar jong namelijk. En iemand die er alles van weet is. André van Voorst, als vrijwilliger betrokken bij dat museum. Dag André, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen.
0: Ja, dat is een bijzonder museum waar je werkt. En neem ons even mee dat museum in. Wat treffen we daar zo al aan?
1: Ja, het is een mooi museumtje. Het ligt in Hilvarenbeek, vlak onder de molen. Een hele mooie plek. En wij bewaren alle voorwerpen van de eerste lijnzorg vanaf de 18e en 19e eeuw, 20e eeuw nog, op medisch gebied.
0: En aan wat voor dingen moeten wij dan denken? Een verlostang of zo?
1: Verlostangen, die hebben we ook. En voor de bezoekers is het ook wel eens een feest van herkenning. Een hele hoop dingen zijn eigenlijk best wel hetzelfde gebeurd, alleen de vorm is wat anders. Ik noem maar een zaag die werd gebruikt om te amputeren. Nou ja, die zou je dus eigenlijk zo bij de houtshop of zo kunnen kopen.
2: Nou.
1: En de zaag kun je moeilijk veranderen. Die is in de loop van de tijd eigenlijk altijd hetzelfde.
0: Ja, een zaag is gewoon een zaag om een been te amputeren natuurlijk. Hè?
1: Ja, en als er een been mee moet worden afgezet, is het geen probleem. Alleen het werd onverdoofd gedaan, want verdoving, dat is pas 1860 ongeveer. En we hebben een heel mooi voorwerp. Is een van de alleroudste verdovingskapjes. Die kreeg je op je gezicht en er werd dan chloroform opgedruppeld. En dan was je buiten Westen. Dat was heel bijzonder, want daarvoor moest je eigenlijk altijd worden vastgebonden. Dat was de enige verdoving die er was.
2: Het klinkt wel allemaal een beetje luguber, hoor.
3: Ja, chloroform ken ik alleen maar uit films.
1: Is dat luguber, ja. Het kon niet anders. Je hoort nog wel eens dat mensen alcohol kregen toegediend. Maar hoeveel alcohol moet je toedienen om iemand echt helemaal bewusteloos te maken? Dat is niet te doen. Dan ben je ook dood.
0: We geven eerst een borreltje en daarna wordt uw handbeen afgezaagd.
1: Of een klap voor de kop met een stuk hout. Dus je werd echt vastgelegd op een tafel met leren riemen. Dat je echt geen centimeter kon bewegen. En dan werd het mes erin gezet.
0: Ja. Hoe komen jullie aan al die, ik zou bijna willen zeggen, prehistorische dingen uit de doktershistorie?
1: Ja. Nou, het is begonnen met een huisarts hier in Hilvarenbeek. Wel meer dokters doen dat trouwens hoor in ziekenhuizen. Die hebben dan zo'n klein verzameling in de vitrine. En dat werd maar meer en meer. En toen heeft hij een schuur gehuurd achter zijn praktijk. En op een gegeven moment puilde dat ook uit. Toen is hij naar de gemeente gegaan. Mag ik een museumpje beginnen? Is wel goed voor de gemeente. Nou, dat mocht niet. Maar het was een vasthoudend type. Dus die bleef zeuren, jarenlang. Totdat de gemeente van hem af wilde. En zei van oké.
0: Nou, doe het dan maar.
1: En toen kwam dat museumpje er. En tot de dag van vandaag komen elke week komen mensen nog om met een doos met spullen, weet je, een oud verpleegster, een oud huisarts, of wij daar nog wat aan hebben.
0: Nou, wat geweldig. Ja, en wat is het pronkstuk van de collectie?
1: Ons pronkstuk, dat is ons Piet. En Piet Stams, dat was een dorpsgek, zeg ik, een beetje onherbiedig, maar een zwerver uit Tilburg. En die moest op een gegeven moment in 1912, dacht ik, naar de dokter. En hij hield nog op van een borrel, Piet. Gewoon op dagbasis. En de dokter die wist dat, iedereen kende hem. Maar die zei, dat Piet, ik wil je wel helpen, heb je geld bij je? En Piet dacht op zijn beurt, ik ben knettergek, ik ga jou geen centen geven. Die heb ik vanavond nodig. Dus die zei nee. En de dokter die zegt, subiet, nou druit, zeggen we eens, ik help je niet. Van niks gaat er zo op. Oh, en Piet die druipt af, mopperend. Maar dan komt hij terug met een grijs op zijn stoel en zegt, maar dokter, ik heb een plan. U helpt mij en dan krijgt u in ruil, als ik doodga, mijn lijf.
2: Oh.
1: En de dokter die ging naar wat aarzelen, ging die akkoord te zijn. Nou, zegt hij, deal, doen we. Nou, Piet gaat 2 jaar later dood. Of dat een gevolg was van de behandeling, dat weten we niet. Maar hij sterft en de familie begraaft hem toch. De dokter die hoort dat wat later. En des duivels stapt naar die familie toe en hij eist het lijk op. En het wordt echt opgegraven. Dat zou nou niet meer kunnen. Het wordt opgegraven en dat skelet dat staat nog steeds bij ons in het museum.
0: Het skelet van Piet Stams, de dorpsgek, die vinden we daar ook.
1: Die staat daar te pronken. Ja. Ik denk dat Bas Piet dacht dat geweest had dat hij het nog wel leuk had.
0: Ja. Nu is het zo dat, dit, dat jullie museum ongelooflijk populair is. Hè? En ja, dat is. Dat levert ook de nodige problemen op, hè?
1: Ja, want op een gegeven moment is de collectie die tijd maar uit. En het aantal bezoekers dat neemt ook toe. We ontvangen veel groepen. En die krijgen dan eerst de presentatie en dan mogen ze rondlopen. En ja, en dat neemt maar toe. Er zijn vaak groepen van 60 mensen. Dus we willen heel graag uitbreiden. Dus er ligt wel een plan bij de gemeente. We hopen dat het allemaal doorgaat. Dat we een ruimte bij kunnen bouwen. In de naaste toekomst.
0: Ja, maar goed, misschien dat de gemeente dan net als voorheen, als je gewoon blijft zeuren bij de gemeente, dat ze op een gegeven moment zeggen, nou ja, doe het dan maar. Hè? Net zoals dat ze moeilijkheden moeilijk deden bij de komst van dit museum.
1: Nou, dat mag niet. Ja, en dat zeuren vind ik ook wel leuk. Vind ik minstens zo leuk als die dokter vroeger. Dat kan ik ook wel.
2: En anders pak je gewoon zo'n zaag en dan loop je daarmee naar de gemeente.
1: Ja. Daar had ik nou niet aan gedacht.
0: Oh. Dat is een mooi dreigmiddel.
1: Ja. Oh, en we hebben nog wat meer middelen rondmee te dreigen.
0: Ja, dat zou wel. Ja. Nou, je maakt ons en velen met ons, denk ik, hartstikke nieuwsgierig. André van Voorst. Het museum, de dorpsdokter in Heelvarenbeek. Ik hoop dat het lukt dat jullie mogen uitbreiden. Maar als ik kijk naar en luister naar de bijzondere verhalen, dan zou dat toch op termijn mogelijk moeten zijn. En anders moet er maar een dokter bij komen om dat op te lossen. Hè?
1: De dorpsdokter.
0: De dorpsdokter, juist. Mooie dag.
1: En hetzelfde, dank je.

0: SOS. En dan moet ik onwillekeurig denken aan dat bizarre verhaal wat we gisteren hoorden vanuit Italië, Caroline. Hoe zat dat ook alweer met dat SOS-teken?
1: Nou, er is dus een internationaal handgebaar voor mensen die in nood zijn, maar dat niet kunnen zeggen, omdat ze gevangen worden gehouden of gekidnapt of wat dan ook. Dan doe je je hand omhoog en je duim erin en dan maak je er een vuist van, ja. En dat heeft een meisje van 14, dacht ik, gedaan. Ja. Die zat in een auto en werd gekidnapt door de partner van haar moeder. En ze kon er niet meer uit, dus werd lastiggevallen.
0: En agenten zagen dat SOS-teken.
1: Ja.
0: En hoe doe je dat dan precies met
1: je hand? Ja, je steekt je hand op, platte hand.
0: Ja?
1: Dan doe je je duim naar binnen.
0: Ja?
1: En dan vouw je de rest van je hand eromheen.
0: Oké, Nederland in beweging. Zometeen nieuws van 7:30. Waar ga je het over hebben in elk geval, Caroline?
1: Nou, ik ga even terug in de tijd. Ik ga terug naar mijn studententijd in Amsterdam. De introductieweek, intreeweek.

0: Wake Up in Reverse, zo heet zijn plaat. Het is 7:01. Kijk, daar is Carolijn. Het laatste nieuws.
1: Ja, er worden vandaag lange rijen verwacht op Schiphol. En dan vooral bij de veiligheidscontroles. Beveiligers staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
2: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
1: Morgen staken de beveiligers 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren daarvoor 5 bedrijven, nu zijn dat er nog maar 3. En volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, pauzes, verlof en de bezetting. De NS biedt vanaf vandaag goedkopere treinkaartjes aan voor mensen die drukke treinen in de spits willen vermijden. De vervoerder wil volgens nu.nl treinreizigers aanmoedigen om een trein eerder of later te nemen. En daardoor hebben meer mensen een zitplaats. In Zuid-Soedan zijn 2 Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen troepen die loyaal zijn aan de president en de militie rond de voormalige vicepresident. Er is concurrentieopkomst voor Disneyland Parijs. Als het aan de Franse president Macron ligt, komen er in de buurt van de hoofdstad 3 nieuwe pretparken. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman gaat daarin investeren. Die kroonprins en Macron ontdekten dat ze allebei een passie hebben voor de populaire Japanse manga- en animatieserie Dragon Ball Z. Nou, een van die pretparken krijgt dan ook dat thema. Volgens Macron levert dat heel veel banen op. En de vakantie is voorbij, ook voor wie gaat studeren. In heel Nederland begonnen eerstejaarsstudenten gisteren vol goede moed aan de intreeweek. Aan de Universiteit van Amsterdam stonden ruim 4000 studenten te trappelen om te beginnen. Stadszender AT5 zag lange rijen voor de campus staan.
3: Hi guys, welcome to intreeweek. Walk as much forward as you can. Thank you so much.
4: Een beetje nerveus. Er zijn echt heel veel mensen op één plek, maar ik heb er wel heel veel zin in.
5: Heel anders dan de middelbare school. Ik heb wel lichte zenuwen, maar vooral gezonde zenuwen.
4: Waar kijk je het meest naar uit deze week?
6: Denk het uitgaan, elke avond.
4: Maar het is ook nog wel studeren, hè?
6: Nou, dat is volgende week.
1: Ja. Ja, ze staan de hele week nog staat er een vol programma te wachten met activiteiten door de hele stad heen.
0: Ja, het zal jou ook meteen doen terugdenken.
1: Ik sta meteen weer in die rij. Naast een vriendin van mij die ook in Amsterdam ging studeren. En dat hadden ze door, de organisatie. Toen werden we uit elkaar gehaald. Want ja, het is de bedoeling dat je nieuwe mensen leert kennen. Ja, dus,
0: ja. Ja, voor mij speelde dat zich af in Groningen. De Keiweek, zoals het daar heette. Ik herinner me dat ik werkelijk Hecht nog steg kende in die stad. En dat ik ook van tevoren opbelde van hoe kom ik bij de universiteit? En dat zat gewoon aan de Broerstraat. Echt op steenworp afstand van de grote markt in Groningen. Maar ik wist echt
1: dus jij veel.
0: Wist
1: ja.
0: ik veel. Maar ja. Die week, ja, dat hoort bij de mooiste weken van mijn leven zelf.
1: Ja, was zo leuk.
0: Ja, omdat een hele nieuwe wereld openging met allemaal mensen, met dromen, met ambitie. En ik heb daar fantastische jaren gehad. Dus,
1: ik ook in Amsterdam. Ja. Heel heel leuk. Ja,
7: het was ook leuk om jou weer helemaal zien op te bloeien toen we daar met de zomertour waren.
0: Ja,
7: toen zijn we nog naar binnen gelopen.
0: Ja,
7: en
0: klopt.
7: Ja, jij bent die trappen
1: waar binnen gelopen?
7: Ja, bij die
0: universiteit.
7: Waar je hebt gestudeerd. En jij bestijgt die trappen gewoon op alsof je daar weer als student rondliep.
0: Alsof,
7: dat was heel mooi
0: alsof
7: om te zien.
0: Alsof een college moest halen.
7: Ja,
0: dierbare herinneringen. Dus ik vind het altijd leuk als ik dit soort verhalen weer hoor. En dan denk ik van deze mensen, deze studenten, die gaan echt een fantastische tijd tegemoet.
1: Ja, waar ik in gestudeerd heb, dat gebouw, dat is nu een hotel geworden. In het centrum van Amsterdam, denk ik.
0: Ja. Die hadden ze nog niet.
1: Nee. Het weer buiten, het is bijna overal zonnig. In het zuiden wat meer bewolking. En het wordt warm, 23 tot 26 graden.
0: En helemaal.

0: leuk om deze nog weer eens te horen van BZN. If I Say The Words, ik moet dan meteen weer terugdenken aan... En je moet even weten, dit was de eerste single van BZN met de nieuwe zangeres Carola.
1: Ja.
0: Zij volgde Annie Schilder op. Iedereen natuurlijk gespannen. En toen was daar de vuurdoop op de Nederlandse televisie. Nou, ik sprong op van de bank, want ik keek naar de TED Show bij de NCRV. Ja. Ik dacht, ik wil dat stukje nog even terugzoeken. Dus even opgesnoord. Zo klonk dat toen.
2: Annie Schilder heeft BZN verlaten, maar daarvoor in de plaats is gekomen een nieuwe zangeres. En dat straalt er vanaf. Ze zingt fantastisch. Er is hard gewerkt en hard gerepeteerd. U zult het geluid onmiddellijk weer herkennen als dat van BZN. Wij wensen Carola, die de nieuwe zangeres is en zo heet ze, heel veel sterkte. Want ze zit natuurlijk toch een beetje met een erfenis. En datzelfde succes wordt haar toegewenst door Annie Schilder, die ongetwijfeld nu zit te kijken. Want dit is het eerste televisieoptreden van BZN met de nieuwe zangeres. Dames en heren, uw welkomstapplaus voor BZN en Carola.
0: Ja!

Piet Overzier. 50, Sini Heuver uit Den Ham. 80, Wilma de Veer uit Berlicum. 74, Rob van den Noord uit Middelburg. 63, Jaap van der Linden. 70, Bianca Marcus uit Nijmegen. 54, Karin Martens uit Rijsbergen. 47, Michel Fonville uit Soest. 57, Robert Oranje uit

0: 70. Bianca Marcus uit Nijmegen, 54. Karin Martens uit Rijsbergen, 47. Michel Ponville uit Soest, 57. Robert Oranje uit Badhoevedorp, 59. Ja, en onze eigen Dennis ook jarig, 32. We gaan bellen met Harry van Meulen uit Rotterdam. Hij wordt 67.
1: Goedendag. Ach, dit is de voicemail van...
0: Ach en wee. Harry van Meulen uit Rotterdam. Sta je op de grote verjaarderskalender? Proberen we je te bellen? Nou, nog een tweede poging dan.

0: je kent...
1: Goedendag.
0: Ja, goedendag.
1: Dit is de voicemail van...
0: Oké, nog één keer. Nog één keer dan. Want ja, ik kan de regels natuurlijk nog een keer herhalen hier. Maar als je op de kalender staat, vinden we het leuk natuurlijk... als je je telefoon in de buurt houdt. Als we je bellen. En Harry Vermeulen uit Rotterdam. Wat zou het mooi zijn als we je te pakken krijgen. Hij is net met pensioen gegaan. Heeft zijn laatste werkdag onlangs gehad. Nou, nog één poging en anders dan...
2: Goedemorgen.
0: Oh. Is dit dan
2: Goedemorgen, eigenlijk... met de Birthday Boy.
0: Goedemorgen, is dit Harry?
2: Goedemorgen. Ja, dit is Harry.
0: Hé, hey, Harry Vermeulen, welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Ja. We zoeken jou, man. Ja. Van harte gefeliciteerd met je 67ste verjaardag.
2: Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, wat leuk dat jullie bellen.
0: Ah, daar ben je dan. En ja, 67, met pensioen dus.
2: Ja, ja, vandaag is het officieel dan eindelijk de eerste dag.
0: Och, vandaag de... Och, jeetje, en wat voor werk doe je?
2: Ik was decaan op een school, op een voortgezet onderwijs.
0: Je spreekt al in de verleden tijd, begrijp ik.
2: Ja. Ik had mijn afscheid op 16 juli.
0: Oh, oké. Okay. En hoe gaat... Dus. Oh, vandaag is het formeel,
2: vandaag is het formeel. Vandaag ben ik natuurlijk jarig.
0: En hoe geef je invulling aan je pensioen, aan die vrije dag?
2: Ja, het is hartstikke druk, joh. Ik hoorde dat wel eens vroeger van mijn ouders. Die zeiden altijd van, als je met pensioen gaat, heb ik nog drukker als dat je werkt.
0: En dat herken je?
2: En dat heb ik ook.
0: Ja, kijk aan. En hoe heb je het groots gevierd, het pensioenfeestje?
2: Nou ja, ik had natuurlijk 16 juli mijn afscheid op school. En toen wilde ik de 18e, dus die zaterdag daarna, met de kinderen gewoon lekker sushi eten, gewoon lekker rustig. En dat had ik aan de kinderen overgelaten. Ik zou zien, nou sushi bestellen, dan stuur je die rekening maar. En dan gewoon gezellig een avondje met de kinderen en de kleinkinderen. Hm. En dat liep eventjes anders.
0: Hoezo?
2: Nou, ze hadden een feestje georganiseerd voor me. Een Harry's Summer Christmas Party.
0: Een kerstfeestje, midden in de zomer?
2: Ja, midden in de zomer. Met kerstbomen, oliebollen, kloewijn, chocolademelk met slagroom, een foodtruck. En ongeveer 60 vrienden.
0: Wat grappig, want je bent helemaal gek van kerst, begrijp ik?
2: Nou ja, ik vind kerst hartstikke gezellig.
0: Ja, ja.
2: En zeker als familiefeest.
0: En, ja, dat kan ik me voorstellen. Je houdt van samen zijn. Nou houden we ook van bij Omroep Max natuurlijk, hè? Samen Max, dat weet je.
2: Ja.
0: Nou, we gaan even een slinger geven van het Evergreen Top 1000 Rad. Benieuwd welke plaat daaruit komt, Harry.
3: Ja. Ja, goedemorgen, Harry. Gefeliciteerd met je verjaardag.
2: Ja, jij ook, hè?
3: Dankjewel.
2: Ja. Ja, het is een schitterende dag natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut.
2: Hè?
3: Daar kunnen wij allebei het 100% mee eens zijn. We zijn geëindigd op nummer 976.

0: Gooi ze hem erin. Ja.
1: Staat die er echt in?
2: Ja, die staat er. En dat dit al gebeurt op jouw verjaardag.
3: Ja, maar dat is mijn recht als verjaardag. Ja, als jarig zijn. En, dat ik mag zeggen welk nummer je draait.
2: Ja, ongelooflijk zeg. Nou.
3: Ja.
2: Ik zeg,
3: dus
2: ik ga hem erin gooien. Ik stel voor vanavond diner met een gevulde kalkoen. Zo stel ik mij voor.
0: Stoofpeertjes.
2: Stoofpeertjes erbij.
3: Ja. En struikjes met dat soort dingen.
0: Naast de peper.
2: Goed.
3: Ja.
2: We gaan het allemaal voor je regelen. Komt allemaal naar je toe.
3: Ja. Dankjewel. Jullie ook een gezellige dag.

0: het is nog 4 maanden tot kerst. En Lisette Paul die reageert. Die zegt, ja, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Bij ons koor zijn we gisteren ook al gestart met de repetities voor ons kerstconcert.
1: En voor de mensen die denken, oh, ik ben nu al af voor het spelletje Armageddon. Dat spelletje wordt gespeeld in december. Vanaf 1 december kun je af zijn voor dit. Ja, zo kan het gaan natuurlijk in het Evergreen Top 1000. Wham! Let's go!

0: www.librevuurwerken.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysterieën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
1: Nu bij Dirk, Santa Maria Raps. 1,49. Weer eens wat anders.
2: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Roswell Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Geheimen van Roswell Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
10: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
9: Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
9: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: Het is nu 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen Carolijn.
17: Goedemorgen Bert. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste telefoon krijgen. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt dat kinderen ook berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. En ze vertellen dat lang niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of angst. In de campagne krijgen ouders tips om het gesprek aan te gaan. Meer dan 40 mensen zijn in het zuiden van Frankrijk gewond geraakt door een tornado. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. Die tornado heeft flink huisgehouden in dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden uit de grond getrokken en daken van huizen afgeblazen. Het noodweer trok daarna over het eiland Corsica. Daar was vooral hevig onweer en veel regen. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje naar wie al bijna 2 maanden werd gezocht. De oma van de kleuter zegt dat de kleren overeenkomen met die van haar 5-jarige kleinzoon. Hij is sinds eind juni vermist, net als zijn vader. Er is nog veel onduidelijk, zegt de Belgische politie bij de VRT.
18: Voor ons gaat het om de zoektocht naar het kind en de vader. Mogelijk is er een eerste stap gezet. Ik blijf daar zeer voorzichtig dat het mogelijk om Timio gaat. En blijft de zoektocht naar de vader open.
17: Het jongetje is dicht bij de plek gevonden waar hij eind juni samen met zijn vader verdween. Die vader is dus nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij ruzie met drugsdealers. En op een stadsboerderij in Almere staat sinds kort een waterstoftankstation. Dat is de eerste van Nederland, meldt Omroep Flevoland, en mogelijk zelfs van Europa. Hier tankt stadsboer Tom Saat zijn trekker en wat bedrijfsauto's vol met zijn zelfgeproduceerde waterstof, want hij wil heel graag van diesel af.
19: Wij zitten nu ongeveer op 80.000 liter per jaar wat we verbruiken. Dat is echt heel veel. En dat moet gewoon een nul. En dat gaat niet in één keer, dus dat gaat geleidelijk. En hiermee maken we dan een beginnetje. Produceren de stroom met de panelen hier bovenop het dak. En dan van die stroom maken we dus waterstof. En die waterstof die gaan hier in de flessen. En daarmee kunnen we dan tanken.
17: Internationaal is er al veel belangstelling voor de waterstofpomp op de boerderij van Tom. Maar opvallend genoeg blijft de interesse vanuit de Nederlandse landbouwsector nog achter. Hij hoopt dat daar snel verandering in komt. Het weer zonnig en droog. In het zuiden wel wat meer bewolking. En het wordt 23 tot 26 graden.
15: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat gebeurt tijdens een persconferentie in Zeist. Hij mag ook meteen aan het werk trouwens, want het Nederlands elftal komt eind volgende maand al in actie in de Nations League tegen Duitsland. En mocht je op Amsterdam Schiphol zijn of daar naartoe moeten, houd dan rekening met stakingen. Beveiligers leggen daar om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur een kwartier het werk neer. En dat zorgt als vanzelf natuurlijk voor vertraging. En dan, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Dat is toch ook een verhaal. Zij zoeken een schoonmaker. Hoe je kunt solliciteren, dat hoor je zo meteen. En waar je aan moet voldoen ook. Dus

0: 13 minuten over 8. Ja, als je altijd al hebt willen werken voor het Koningshuis en je hebt ook nog een beetje poetservaring, dan is dit misschien wel je uitgelezen kans. Want er is nu een vacature voor huishoudster voor Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven in Apeldoorn. Koningshuisdeskundige Justine Marcella, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik neem aan dat je meteen in de pen bent geklommen en hebt gesolliciteerd.
1: Nou, als ik nou ergens geen talent voor heb, dan is het voor het huishouden. Okay. Dus, daarom werk ik zo hard, dan hoef ik het huishouden niet te doen. En nee, ik kan daar echt, ik bak daar niks van.
0: Okay.
1: Gaan dit, ze dat niet eraan doen?
0: Nee, dit gaat aan jou voorbij. Maar goed, ja, hoe wonen Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven? Want bij Apeldoorn denk ik aan het Loo. Wonen ze daar op dat?
1: Nee, daar hebben ze gewoond, totdat hun eigen villa, dat is een... Ja, lage bouw, maar dat ligt ook in de bossen van Apeldoorn, dus vlakbij bij het paleis. Ja, het is klassiek en modern tegelijk, eigenlijk.
0: Ja, heel expliciet staat het niet in de vacature, maar het gaat om een baan bij een familie in Apeldoorn op een bijzondere en mooie woonlocatie. Het is echt zeker dat het gaat om deze familie.
1: Ja, ja. En het is ook een vacature van het Dienst Koninklijk Huis, dus... Ja, dan een bijzondere familie, dan denk je toch meteen hieraan.
0: Juist. En waar moet je aan voldoen als je als schoonmaker daar aan de slag wilt?
1: Nou ja, je moet dus beter zijn dan ik in het poetsen.
0: Ja.
1: Maar je moet koffie kunnen zetten en thee kunnen zetten. Je moet kunnen ondersteunen als er visite is. Het is ook niet altijd een baan van 9 tot 5. De professor en de prinses hebben natuurlijk ook wel eens gasten over de vloer. Dus je moet ook wel eens af en toe in het 's avonds werken of in het weekend... Maar ik denk wel dat het een geweldige baan is.
0: Dat denk ik ook. Het is toch wel even wat anders dan bij Tante Mien op de hoek van de straat de wc-pot schoonmaken. Hè?
1: Het zijn inmiddels onlangs geestelijk nog zeer actief, maar toch ervaren qua leeftijd.
0: Ja.
1: Zowel de professor als de prinses. Ja, en gewoon ondersteunen. En het zijn hele leuke mensen.
0: Ja, en wat tref je aan, denk je, in huis? Ik heb het gevoel dat ik op elke hoek van de kamer een dure Chinese vaas of zo zie staan, waar je dan voorzichtig mee om moet gaan.
1: Zeker. Maar ik denk dat je bij iedereen dat een hulp in de huishouding altijd voorzichtig is. Ja, er zijn natuurlijk een grote vleugel, maar die wordt nauwelijks meer bespeeld door de professor, helaas. Er staat ook antiek, daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee doen. En het is ook niet zomaar dat iedereen daar zomaar kan werken. Hè? Je hebt wel de juiste talenten nodig. Maar daarnaast word je ook gescreend door de Algemene Veiligheidsdienst. En dan kijken ze bijvoorbeeld of je schulden hebt, zodat je niet chantabel bent. Of als je kunt je voorstellen als je ooit... bent veroordeeld vanwege diefstal, dat het dan ook niet de meest ideale plek is om te gaan werken.
0: Dus niet elke Jan Doedel kan zich zomaar aanmelden voor deze baan?
1: Nou, eigenlijk ook weer wel. Want ik hoor ook wel eens van, ja, maar ik heb, en als ik nou een parkeerbon heb, ja, dan kan je daar nog prima solliciteren. Maar het gaat er meer om dat het niet per se een pre is als je lid bent van een extremistische organisatie bijvoorbeeld.
2: Ja, en een geheimhoudingsplicht, denk ik. Want als Pieter van Vollenhoven en Prinses Margriet aan hun kopje thee zitten en misschien wel iets inhoudelijks bespreken en jij met jouw oortjes of steeltjes voorbij loopt met je poetsdoek, ja, dan moet je natuurlijk wel je mond kunnen
0: dat
2: houden.
0: Dat lijkt mij wel nog wel inderdaad.
1: Ja, of mij bellen.
0: Dat ja, dat gaat natuurlijk ook. Ja. Ja, nou, goh. Enig idee hoe de belangstelling is voor deze baan?
1: Ja, ik denk wel goed, want het is een hele prettige werkgever. Je komt onder de hofmaarschalk van de koning te staan. Pieter en Margriet krijgen geen uitkering van de staat, hè, zoals ons koningspaar dat wel krijgt. Maar omdat ze wel representatieve functies voor ons land vervullen, wordt dit betaald vanuit de schatkist. Daarmee val je dus onder het hof. Ja, en het is een hele prettige werkgever. En ik vind het eigenlijk ook best heel goed netjes betaald. Hè? Ruim 3600 euro voor een werkweek van zo'n 36 uur.
0: Ja, knap. Ja,
1: en dan nog een bonus mogelijk van 600 euro. Stel, je woont in Apeldoorn. En daar zijn ze al gewend aan de omgang met ons Koninklijk Huis, met de Apeldoornse tak, zoals dat heet. Ja, dan is dit natuurlijk een hele mooie positie.
0: Nou, ik vind het interessant. En je moet wel om kunnen gaan met een hond, hè? Boogie Woogie heet die, geloof ik.
1: Ja, Ja, maar dat lijkt me niet heel erg moeilijk. Ja, je hebt een spectaculair uitzicht daar. Het is echt een hele mooie locatie. Met de professor kun je flink loltrappen. Met de prinses kun je heel goed praten. Dus ja, voor iedereen in die omgeving zou ik zeggen, klim in de pen.
0: Juist. Nou, dat kan heel eenvoudig. Via de site, we noemen het er even bij, werkenbijdkh.nl. Werkenbijdkh.nl. Dat DKH, waar staat dat voor? De Koninklijke Huishouden? Oh ja, yeah. Ik dacht de Koninklijke Huishoudster. Nee, het is helemaal duidelijk. Nee. Justine, Marcella, dankjewel voor je mooie vlammende...
1: Ga jij schrijven?
0: Nou, nee, dan blijf ik toch maar liever op deze plek. Maar voor Carmen is er hoop, want ondanks die enorme hoop verkeersboetes... kan ze toch gewoon solliciteren, begrijp ik.
1: Ja.
2: Ik wil wel met Boogie Woogie lopen.
0: Is goed, oké. Okay, ja. Ja.
1: Fijne
0: dag, Justine.
1: Heel goed.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Deze van Jackie Graham. En Set Me Free. Zometeen gaan we het spelletje vroeger of later spelen. Ja, en we hebben deze week zo'n mooi prijzenpakket. Nou, vertel maar, Carmen.
1: Nou, doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. En verder maak je kans op de sleutelhanger en de goede Hanekman boodschappentas.
0: Maar ik zei het al, het is een bijzonder prijzenpakket, dus dit is niet alles.
1: Ja, er is meer, mensen. Nou, je maakt ook namelijk kans op de top 40 quizboek van de jaren 70.
0: Ja, het is een fantastisch naslagwerk met allemaal leuke quizvraagjes. Iedereen die van muziek houdt, en zeker van muziek uit de jaren 70... is dat verrukkelijk.
2: Ja, nou ja, daar wil je natuurlijk kans op maken. Hoe doe je dat? Geef je op, stuur het codewoord poetsdoek via de gratis NPO Luister-app.
0: Ja, solliciteren, begrijp ik.

0: James Blunt. Verrast met deze nieuwe single, Taste is Like Summer, zo heet hij. Exact 8:30, het nieuws nu. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. Steeds vaker worden politici bedreigd. Vandaag begint er een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat de impact daarvan is op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben er last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Maar ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Pleeg zelfmoord alstublieft. Moet publiekelijk opgehangen worden.
1: Ook de moeder van raadslid Juliette Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
4: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
1: Bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren er 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei, meldt persbureau Reuters. Het vrijwel stilvallen van de scheepvaart daar leidt tot meer onzekerheid op de energiemarkt en tot hogere brandstofprijzen. Een deal tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed bij een meubelmakerij. Het bedrijfspand is verloren gegaan. De brandweer vertelt bij Omroep Friesland hoe het eruit zag toen ze vannacht aankwamen rijden.
5: Toen sloegen de vlammen over het dak. Intussen kunnen ze het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar zijn we nou mee bezig.
1: Het pand is dus ingestort, maar er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand in Dokkum is nog niet bekendgemaakt. Ja, het klimaat verandert. Eerder vanmorgen hoorden we al dat we opnieuw te maken hebben met een fopherfst, omdat door de droogte de blaadjes eerder vallen. En ook is het zeewater erg warm. Surfers op Scheveningen genieten met volle teugen, zag Omroep West. Want opnieuw waren er deze zomer hoge golven.
6: Heerlijk, heerlijk. In Frankrijk is minder golf geweest, zeg maar. Dus ik heb eigenlijk fulltime kunnen surfen en les kunnen geven. Dus dat is echt top.
7: This has been a much better summer than usual here.
6: Ik denk dat het door El Nino komt. Dus gewoon meer stormen op zee. De zee is onrustiger, daarom meer golven. Dat denk ik.
0: En vandaag ook wel weer lekker surfweer, denk ik, hè?
1: Nou, qua wind weet ik het niet zo precies. Matig, ik weet niet of dat genoeg is om te surfen. Maar opnieuw wordt het bijna overal zonnig. In het zuiden wat meer bewolking en blijft droog. 23 tot 26 graden.
0: NPO.

0: Tol.
1: Nou, die laat zich raden.
2: Vroeger of later?
1: Dag Ingrid, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert.
1: Ingrid Westerlink is het, hè?
3: Ja, dat klopt.
1: En je woont in Denemarken?
3: Ja, wij wonen al 26 jaar in Denemarken.
1: En wat heeft jullie daar gebracht, behalve natuurlijk de trein, de boot, het vliegtuig wellicht, of misschien wel de benenwagen?
3: Ja, de auto. En de koeien.
1: Ah, jullie hebben een boerenbedrijf daar?
3: Ja, we hebben een boerenbedrijf gehad, ja.
1: En waarom zijn jullie gestopt?
3: Wij zijn failliet gegaan voor 10 jaar geleden.
1: Oei, heftig.
3: Ja. Maar we zijn blij dat we geen boerderij meer hebben, hoor.
1: Want hoe voorzien jullie nu dan in jullie levensbehoeften?
3: Mijn man is vrachtwagenchauffeur en ik werk in de zorg.
1: Kijk aan. En dat betekent ook dat je niet meer zo vroeg op hoeft om de koeien te melken natuurlijk, hè?
3: Precies.
1: 7 dagen per week. Ik zeg er nog maar eens een keer bij. Want de boeren staan onder druk in dit land. Wordt wel eens laatdunkend over gedaan, maar ik neem het altijd voor ze op. Want dat zijn echt de hardst werkende mensen in de maatschappij.
3: Zo is het. Met liefde voor de dieren.
1: Juist, zo is
3: het. En liefde voor het vak.
1: Juist. Ja. En ga maar eens een supermarkt in als er geen boeren meer zijn, zeg ik altijd.
3: Precies. Hè? Jazeker.
1: Benieuwd wat je dan nog tegenkomt.
3: Jazeker.
1: Goed,
3: zo is het.
1: Ons punt is gemaakt, Ingrid. Ja. We gaan een spelletje spelen. Het spelletje vroeger of later. We beginnen vandaag in 1986. Verontrustend nieuws dat jaar. Het aantal ontsnappingen uit de gevangenis neemt namelijk toe. En deze politiecommissaris weet wel hoe dat komt.
4: Wel, als ik mij beperk tot de Alkmaarse situatie, is er sprake van een verouderde strafinrichting. En laat de beveiliging naar mijn inzicht sterk te wensen over. Ook kun je spreken over een tekort aan bewakend personeel. Ten derde is het zo dat vandaag de dag steeds meer sprake is van hulp van buitenaf.
1: Ah, gezellig man. We gaan verder vanuit 1986. Daar gaan we!

0: Vroeger of later dan 1973?
1: Vroeger?
0: Dat is goed. Vroeger of later? Namelijk 1972. Nou, uitstekend gedaan. Vier goed. We gaan even de prijzenkist door.
2: Ja, goede score. Je krijgt sowieso de deurhanger, de Goeiedag Hendrikman sleutelhanger en, zoals we al zeiden, het top 40 quizboek van de jaren 70.
1: Nou, helemaal geweldig. Daar ben ik heel blij mee.
0: En dan pak ik even de leukste plaat uit die vijf erbij.
1: Ja.
0: Die verrassend genoeg uit 95 kwam. Ja. Deze, van Arie.

Doors. En Hello, I Love You. En daarvoor komt die kleine vogel ook nog even voorbij vliegen. Dankzij Ali Paschier. Straks de postduif. Maar hier is deze van Gloria Gaynor. Never.

0: Op 10 minuten voor 9 hoorde je hier Gloria Gaynor. En dat houdt dat Gloria-gevoel nog even vast. Hippie poera. Want Dennis is vandaag jarig. 32 wordt hij. Nou, dat heeft heel veel felicitaties al eerst opgeleverd in de app.
1: Ja, en we hadden een speciaal cadeautje voor jou, Dennis. Je bent namelijk goochelaar. En ook best wel op goed niveau. En jouw grote voorbeeld is Hans Kazan. En die had dit speciale cadeautje voor jou.
2: Leuk trouwens om te horen dat jij ook zo'n enthousiaste goochelaar bent. En dat je al heel veel dingen zelf doet. Nou, wie weet kunnen we een keer samen een show geven. Lijkt me hartstikke gaaf.
0: Nou, vertel nog maar eens even hoe je dit vindt. Dit
3: nou, ontzettend gaaf natuurlijk. En we hopen dat we dat een keer kunnen inlossen. Ja, het zou leuk zijn.
0: Ik denk dat er een hele tour aanstaande is.
3: Ja, wat zei jij? Circus Theater Scheveningen.
0: Ja, ik heb al geboekt hoor.
3: Als Harry Potter weg is, dan gaan wij er staan.
1: Ja, nieuwe vervanger worden.
3: Ja, en ook aan alle luisteraars natuurlijk hartstikke bedankt voor de felicitaties. Doet me goed. Het museum De Dorpsdokter, daar hadden we het over in Hilvarenbeek, is een groot succes. Waar je terug in dat museum kun je terug in de zorg duiken van 200 jaar geleden. Het ooit zo kleine museum kan het bezoekersaantal nog maar nauwelijks aan. Frank Sprang zegt daarover: het museum is een echte aanrader. Het zijn echt van die verborgen pareltjes. Er zijn zoveel van deze kleine musea die aandacht verdienen en die dankzij de veel vrijwilligers ook open zijn. Hulde voor deze vergeten groep.
0: Ja, en dan nog die opvallende vacature voor het Koninklijk Huis. Want prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zoeken een huishoudster.
1: Ja, je moet kunnen wassen, strijken, koffie schenken. Gerrit uit Aalde die zegt: mijn vrouw valt al af.
0: En bedankt.
1: Nou, en bedankt inderdaad. En Wilma zegt: nou Bert, volgens mij ben jij heel erg Pietje Precies. En die stiltjes op die

0: Ja, dat heb jij ook wel. Solliciteer jij?
1: Ja, die steeltjes op die oren. Maar goed, ik weet niet of er ook een steel aan mijn bezem zit.
2: Ja, je bent een soort vrouw Holle hier af en toe. Dus jij past er wel tussen.
1: Oké, zometeen. Schoon schip hier op NPO Radio 5. Arbeidsvitamine, daar maken we plaats voor. Met natuurlijk Hans Schiffers. Geniet daarvan. En wij zijn er morgenochtend weer. Even na.

0: Samen Max.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
7: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
6: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Het is 9 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen Hans. De ravage is groot in het Zuid-Franse plaatsje Pommat, waar een tornado doorheen is geraast. Bomen raakten ontworteld en daken zijn van huizen geblazen. En tientallen mensen zijn gewond geraakt, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
9: Apocalyptisch bijna wat je daar ziet. In hele korte tijd natuurlijk. Maar dus wel heel veel vernield. Auto's die over elkaar heen buitelden. Er zijn ook brandweermensen ingezet. Honderden mensen om hulp te verlenen. Dat kwam allemaal heel plotseling. Vannacht is er ook gepatrouilleerd in een dorpje. Omdat heel veel huizen hier open waren, kon je zo naar binnen lopen om te voorkomen dat er werd gestolen. Dus het was inderdaad echt een grote gebeurtenis daar in dat dorp.
8: 300 huizen zijn beschadigd en bijna 3000 woningen zitten zonder stroom. Vanwege het noodweer werd de derde etappe van de Ronde van Spanje voortijdig afgelast. De huidige aanpak tegen vuurwerk in voetbalstadions komt niet uit de verf. Dat zeggen adviseurs tegen de overheid en de KNVB. Volgens hen hoeft er geen nieuw beleid te komen, maar moeten clubs de regels die er zijn beter uitvoeren, door bijvoorbeeld beter te fouilleren.
10: Partijen hebben hier de verantwoordelijkheid in, moeten daar ook voor zorgen dat ze hun verantwoordelijkheid daarin nemen. En volgens mij, als alle partijen daar een stapje harder in gaan zetten, en dat is denk ik ook wat wij als auditteam nu ook aanbevelen, ga nou ook dat plan uitvoeren, ga dat stapje extra doen, dan denken wij dat het ook wel een stuk beter kan gaan.
8: Dit weekend ging het mis bij de wedstrijd Cambuur tegen Feyenoord. 7 supporters raakten gewond toen er met vuurwerk werd gegooid. De NS blijft goedkopere treinkaartjes aanbieden voor mensen die drukke treinen in de spits willen mijden. De bedoeling is dat ze een trein net iets eerder of later nemen, zodat er meer plek is. Het gaat om een verruiming van de al bestaande prijs-tijd-deals. De kaartjes moeten wel minimaal een dag van tevoren worden gekocht. Reizigersvereniging Rover denkt dat de plannen niet veel effect zullen gaan hebben, omdat veel reizigers in de spits een OV-kaart van hun baas hebben. En we blijven nog even op het station, want een jongetje van 3 is gisteren per ongeluk in een eentje van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Hoe hij in de trein terechtkwam is nog niet duidelijk, maar hij is in Eindhoven opgevangen door medewerkers van de NS. Die zijn samen met hem naar Breda gereisd, waar hij met zijn moeder herenigd is. Het weer volop zon en het blijft droog. Aan zee en langs het IJsselmeer waait het hard. En in het zuiden komt ook wat bewolking voor. Het wordt 23 tot 26 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Brody van Neil Diamond, Larry E. Williams, die kon dit liedje bij Neil Diamond niet slijten, maar daar zal hij niet wakker van hebben gelegen toen de hele wereld de versie van de Bellamy Brothers in het hart sloot. En die hebben daar trouwens goed van geboerd. Maar doen ze dat nog steeds. Goedemorgen allemaal. Hier lekker de zon in de studio. En wij hebben ook de muziek natuurlijk waar de zon vandaan komt. De aanvragen die komen van Michael Turntable van Turnhout en Freaky Freek Bendijk uit Winschoten en Zwolle. Die luisteren allebei dagelijks naar Arbeidsvitamine. En al append met elkaar hebben we dan met vreugde over de muziek en de uitzending. Dat doen we eigenlijk al jaren. Al dus de twee. Dus dachten we, laten we ook eens een lijst insturen. We zijn allebei radioliefhebbers die genieten van Radio 5. Al dus Michael. En dan het andere deel van de aanvraag is van Marien over Marzot Raalte, die zijn muziek opdraagt aan zijn in 2023 overleden vrouw Annie, die vandaag 70 zou zijn geworden. Annie was een vrouw met een groot hart, die altijd in de zorg heeft gewerkt, met name voor ouderen. En dan zei ze 's ochtends tegen Marien, als ze fluitend naar haar werk ging, ik ga weer naar mijn mensjes toe. Annie heeft helaas niet lang van haar AOW kunnen genieten. De liedjes op Marien's lijst typeren Annie zoals hij haar herinnert.

Van Pachelbel's Canon was dat, een Duitse componist. Een beetje vermomd als A Wider Shade of Pale, wat dat betreft. The Rain and Tears. Genisch in die stad, Hoit Nacht, van Juliane Wedding hoorde je. En de Doobie Brothers zaten erbij vandaag met Listen to the Music. Nou, doe dat maar dan nu.

Ze leefde op stokbrood in Parijs toen Peter Kok en Rink Groeneveld naar Frankrijk gingen om het daar te maken. En terug in Den Haag kwamen ze via Freddy Haaien dan bij Jaap Egmond. En die heeft dit allemaal opgenomen met ze.

Ja, onmiskenbaar oude Rod. De Nederlandse René Schumann die zong dit trouwens al in 1986 voordat Rod Stewart het opnam. Mark Jordan was natuurlijk veel enthousiaster over die versie van Rod Stewart later. Rhythm of the Heart. Daarvoor Butterfly van Daniel Gerard. Een man die inderdaad als een butterfly leefde. Zo een beetje de hele wereld ging die over. En Don't Turn Me Loose van Greenfield & Cook. Lekker die muziek, hè? Dit is Toto van Toto 7. Stop Loving You.

Wat een geweldige plaats van White Sox, zegt Jacques. Die hoor je bijna nooit. Dat klopt inderdaad wel, ja. Het is een duo uit Frankrijk. Het gaat over een schilderij in het kasteel van Versailles dat twee toeristen terugbrengt naar de tijd van Lodewijk XIV. Een hele merkwaardige, geheimzinnige ervaring. Petula Clark wordt hier met My Love voor White Sox. En dit zijn de Shuffles met Albert Rest.

Hij is versmolten met die big bands altijd. Frank Sinatra was hier trouwens al op leeftijd, 41, als je dat tenminste van zo'n artiest mag zeggen. Maar wij weten hier in de studio altijd dat hij 9 levens had. En die begonnen ook al in de eerste aflevering in 1946 van Aardbeid Vitamine. Want toen had hij ook al een hit met Old Man River. Toen was het echt nog een jonge knap. Daarvoor Down to Earth van Curiosity Killed the Cat. Dat was een hele lange tijd geleden, zegt Ed, die dat plaatje herkende. En zo hoorde je dat vanochtend langskomen. Wil je nog iets leuks winnen, dan is dat het spel Remember the Music misschien. Maar dan moet je even kijken naar arbeidsvitamine.nl. Daar staat een cartoon die is afgebeeld van een bekend liedje. En dan willen we graag de artiest en de titel van weten. Dus als je de cartoon aandacht op kijkt, dan win je misschien dat spel Remember the Music. We noemen dat de Crypto Picto. Zometeen nog een spel op radio, maar iets heel anders weer. Tot zo.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Die muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: In NPO Radio 5.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Dit keer eens wat dichter bij huis blijven.
5: Wat een goed plan.
4: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
5: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
4: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
13: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
15: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
14: Nee, Attens met ds.nl.
16: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
17: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
0: NPO Radio 5. 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
21: Door de ernstige droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een groot moeras drooggevallen. Op de bodem liggen veel dode vissen, laat deze man van het Brabants landschap zien bij Omroep Brabant.
22: Kijk, dit is het moeras, de zeezuiper. Normaal gesproken staat hier water en heb je hier ganzen, eenden, lepelaars. Nou, dan denk je misschien dat het veel geregend afgelopen week. Kijk eens, het is nog steeds gordroog. De vis had zich teruggetrokken in de diepste wateren, maar die zijn hier doodgegaan omdat ook hier het water verdwenen is. Dit is echt ongekend. Dit hakt er wel in, ook bij ons.
21: Ja, door drooggevallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En dit droge jaar stapelt zich op de vorige droge jaren, waardoor het effect steeds groter wordt. Ook bomen en struiken hebben het moeilijk. Bessen voor de vogels in het gebied zijn verschroeid. Rond deze tijd leggen de beveiligers op Schiphol het werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. Vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen gaan de beveiligers een paar keer kort staken. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. Volgens de burgemeester zijn er zeker 30 doden gevallen bij vuurgevecht in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. De fraude helpdesk waarschuwt mensen voor nepmailtjes over iDeal. Eind dit jaar wordt de betaaldienst overgenomen door Wero en oplichters proberen daar een slaatje uit te slaan. Volgens de Telegraaf kwamen er bij de fraudehelpdesk vorige maand 100 meldingen per dag over binnen. In zo'n mailtje staat dan dat mensen geld terugkrijgen en op een linkje moeten klikken om hun identiteit te bevestigen. Nou, dat is dus nep. De overgang van iDeal naar Wero gaat vanzelf en je hoeft er niks voor te doen. En de Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finales op het WK. In een felle strijd tegen Engeland werd het uiteindelijk 2-2... en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
23: Ik denk dat we super hard zijn blijven vechten. Dit was echt zo'n vechtwedstrijd, daar moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
21: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer zonnig en droog bij 23 tot 26 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het hard.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

bij die band die zich de Southern Swing noemt. Ze speelden Creole, een hele combinatie van blues en jazz en rock and roll. Dus ik denk dat ik er wel bij had willen zijn die avond. Het is een arbeidsvitamine op Radio 5 deze ochtend. Marien Overmars uit Raalte die laat ons kennis maken met Annie, zijn vrouw, die vandaag 70 geworden zou zijn, door haar favoriete liedjes mee te nemen in zijn lijst. Herinnert hij haar niet alleen als moeder van hun kinderen, maar ook als wijkhoofd voor de collecte van het Koningin Wilhelmina Fonds. En ook voor talloze andere goede doelen voor wie ze heeft gecollecteerd. Marien, dankjewel. En verder, het andere deel van de aanvraag is van Turnhout Bendijk Radiofonum Amateurs. Waarachter Michael van Turnhout uit Winschoten en Freek Bendijk uit Zwolle schuil gaan. Michael Turntable en Freaky Freak. Of Freek luisteren graag naar arbeidsvitamine en dus werd het ook voor hen tijd om eens een keer een lijst met favoriete muziek in te sturen.

0: Uit van zijn 8e tot zijn 35e. The Boss in his hometown, New Jersey. Daarvoor Tanzen met Mir in den Morgen van Gerhard Wendland. Die ook werkzaam was voor de Bayerische Rundfunk. En zijn commerciële geweld ook daar uitstortte. En Wally Tax met Let's Dance hoorde je nog.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Heb je zin in een puzzeltje? Nou, doe dan even met ons mee. Het zijn altijd 4 puzzelstukjes. 1, 2, 3, 4. Zo benoemen we ze. Maar dat is niet de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken om het liedje weer heel te krijgen. Vandaag gaat het om een dame die haar kleren afwerpt. She tore her wardrobe wondering what kind of freedom was this sudden release. She was naked.
1: 1. Naked. 2.

Robert-Jan Stip heeft dit verzonnen. Mooie, hoogdravende teksten voor die tijd in elk geval. Wil je meedoen, dan doe je dat via de NPO Luister-app. En dan, als je reageert, moeten we je eerst terugbellen. En moet je ook nog de juiste oplossing leveren. Wil je het puzzelboek van Iris Vitamine kunnen winnen. Maar ja, dan heb je het ook wel mooi gedaan. This is the Carpenters, Top of the World.

0: was ook extraordinary good in duetten, deze George Michael met Mary J. Blige. Je kent natuurlijk ook dat andere duet met Aretha Franklin, maar dit is een liedje van Stevie Wonder. As de vorige verliefd van Sigrid Kusters en daar weer voor de Carpenters met Top of the World.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Ik heb Sander Voorbij aan de telefoon uit Wel, dat is in Noord-Limburg. Dag Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen Hans.
0: Goedemorgen, jij bent aan het werk op dit moment?
2: Ik ben aan het werk, ja, op thuiskantoor.
0: Thuiskantoor, oh lekker, dan kun je naar arbeidsvitamine luisteren de hele ochtend.
2: Ja, precies, dat gaat ideaal, ja.
0: Ja, er staat niemand in je nek te eigen dat je de radio uit moet zetten. Dus.
2: Nee, helemaal ideaal.
0: Wat vind je, heb je iets met dat liedje van Super Sister?
2: Ja, met de band Super Sister is natuurlijk wel iets heel bijzonders maden in Holland.
0: Ja, maden in Holland.
2: Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja.
2: En als dat op radio 5 komt, dan denk ik, die puzzel die ga ik even meemaken.
0: Leuk. Ja, heel goed. Ja, het is hele unieke muziek nog steeds, vind je niet? Van Robert-Jan Stips en de zijnen met die fluitist erbij en zo. Ja, ik vind het nog altijd heel erg leuk om te draaien. Kortom, ja. Hoe heb je die puzzel opgelost? Laat eens weten.
2: Ik kwam op 2, 3, 4, 1. Hij was niet zo heel moeilijk dus, eigenlijk.
0: Er zijn wel heel verschillende oplossingen binnengekomen, hoor. Maar ik ga even controleren.
1: 2. She told her wardrobe wondering what. 3. What kind of freedom was this sudden release? 4. She was. 1.
0: Dat is hem. Ja, het gekke is dat mensen horen ze mij zeggen she was naked en dat zit dan aan het eind van mijn verhaaltje, maar dan plaatsen ze die toch weer vooraan en dan krijg je veel 4 als eerste. Dus, maar goed, ja, dat is allemaal achter de komma dit. Ja, nou, hartstikke leuk. Je krijgt van mij een puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Nou, hartstikke leuk en mooi dat het nu op de radio komt, op Radio 5.
0: Ja, we gaan luisteren.

Songfestival. Wat moet dat een heerlijke avond geweest zijn. Zo klinkt die plaat al. Eres Tu met Marcia Dades. Daarvoor Peter Kent met It's a Real Good Feeling. Dan zit je altijd meteen in een of andere kermisattractie als je dat hoort. En daar weer voor She Was Naked van Super Sister. En dit is een gevaarlijk ritje voor Gene Pitney. Wel of niet terug naar huis.

Thijs was haar echte naam en we hebben haar altijd onthouden om dit hele mooie liedje. Nadie met Wind Force 11. En dit is ook mooi. At Wolverhampton, Slade. Every day.

0: Oh, that's sweet of me.
1: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
12: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
13: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
14: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
14: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
17: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
18: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
17: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
23: Goedemorgen. Reizigers op Schiphol hebben vanmorgen een klein uur vertraging opgelopen door een korte staking van beveiligers. Ze legden om 10 uur vanmorgen een kwartier het werk neer, waarna de rijen bij de veiligheidscontroles snel opliepen. Later vandaag volgen nog 2 werkonderbrekingen. Volgens de vakbonden zijn er problemen met de roosters en pauzes van de beveiligers, is er te weinig bezetting en kunnen ze nauwelijks verlof krijgen. Morgen willen ze 5 keer kort gaan staken op Schiphol. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het Stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie en de man blijft voorlopig vastzitten. Een tornado is door het Zuid-Franse plaatsje Poma geraast. Tientallen mensen raakten gewond en de schade is groot, zegt buitenlandredacteur Katrien Straatman.
0: Auto's die over elkaar heen buitelden. Er zijn ook brandweermensen ingezet, honderden mensen om hulp te verlenen. Dat kwam allemaal heel plotseling. Vannacht is er ook gepatrouilleerd in een dorpje, omdat heel veel huizen open waren. Kon je zo naar binnen lopen om te voorkomen dat er werd gestolen. Dus het was inderdaad echt een grote gebeurtenis daar in dat dorp.
23: 300 huizen zijn beschadigd en bijna 3000 woningen zitten zonder stroom. De A28 tussen het Harde en Zwolle is vanmorgen weer open gegaan, nadat hij gisteren bijna de hele dag dicht was na het zware busongeluk op de snelweg. Een touringcar en bestelbusje kwamen met elkaar in botsing. Tientallen scholieren raakten gewond. 5 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. En nu veel mensen weer terug zijn van vakantie, is het druk in de kringloopwinkels. Ook in huizen hebben ze een paar hectische dagen achter de rug, hoort NA Nieuws.
1: Je kan merken dat iedereen er weer is.
2: We zijn niet echt een hele grote kringloop, maar kleding doet het supergoed op het moment.
10: Ja. Ja. Vintage is helemaal hip.
2: Ja, vintage is hot, ook bij de jonge mensen. Dat is echt superleuk.
10: Ja.
24: Het is nu de trend onder studenten, onder de jonge generatie, om echt naar de kringloop te komen. Ja. Voor tweedehands.
25: Van die korte donsjacks voor die meiden, dat is ook...
10: Oh ja, het is misschien ook het leuke aan het gooien. Natuurlijk, hè. Er komen wel
24: echt parels hier binnen. Echt dat je af en toe denkt, nou, waarom levert u dat in?
23: En dan heb ik nog het weer.
22: Ja, ik ben helemaal moe.
23: Ja, niet voor jou, de kringloop.
22: Nou, tof hoor, maar nee, nog niet. Nou, het moet wel, ja, snap ik.
23: Buiten is het zonnig, het blijft ook de hele dag droog en het wordt 23 tot 26 graden.
22: Yo.
21: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

0: La, la, la.
1: We begon haar leven als Alka-Seltzer commercial in wat omschreven is als No Matter What Shape Your Stomach Is In. Maar de instrumentale muziek werd daarna omgeturnd tot een Diet Pepsi commercial met als titel dan Music to Watch Girls By. En Womanizer Andy Williams die schreef een verzonderend tekst bij.

Joris. Dat staat voor liefhebbers van de radio uit Winschoten en Zwolle. Oftewel Freek Bendijk en Michael van Turnhout. En hun lijst is de moeite waard om mee te nemen voor heel Nederland. Dat geldt ook voor Marien Overmars uit Raalte. In herinnering aan zijn vrouw Annie, die vandaag 25 augustus 70 zou...

Hoe is het afgelopen met David Gates? Nou, hij en zijn jeugdliefde Rita woonden op een ranch, Carroll, in Californië. Die heeft hij verkocht en hem naar een omheind landgoed bij San Diego gebracht. En heeft hij ook nog een huis in Mount Vernon in Washington. Dus dat is waar zo'n man zo'n beetje aan leeft, van al die royalties van Brad en die mooie hit. American Dream van de Dirtband was met Linda Ronstadt daarvoor. En we hoorden On the Border van Al Stewart. En we hebben even gekeken hoe warm het is op Nicosia op dit moment. Het is 38 graden daar. En de mandolinen klinken nog steeds.

Een slager uit de ongecompliceerde slagerwereld van de jaren 70 was dat. Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe. De koors hoorde je met Breathless. En de zangeres stond in de aankwam voorbij met mandolinen in Nicosia. Of is het Nicosia? Dat waren we niet helemaal uit eigenlijk.

Heerlijk arrangement zit daar nog bij. Neil Diamond is dat met zijn auto-bio-hit I Am, I Said. Daarvoor Divine Emotions van Radha Michael Walden. Dat was even de man die je moest hebben als je plaatjes ging maken. En Jesse Green met Flip hoorde je. Hier zijn de Birds en de arbeidsvitamine.

80 was er al een hele generatie die zich America van de jaren 70 niet kon herinneren. Maar goed, het kwam in ieder geval lekker als een laatste stuiptrekking in het leven van de band The Border. Daarvoor Ode aan de Vrouw van Nick en Simon. Dat deden ze live en Ellie had het nog nooit eerder gehoord. Maar ze vindt het klasse, zegt ze. Ja, dat kan ik me voorstellen als je die titel zo even hoort. Overigens een Leentje Buur gespeeld natuurlijk bij Veldhuis en Kemper met dat liedje. En I Am I Said hoorde je van Neil Diamond.

0: is nog steeds het programma met het hoogste la-la-la gehalte. Dat hoor je hier om de havenklap. En zelfs bij Little Steven kwam hij voorbij in Bitterfruit. En dat waren ze ook, de arbeidsvitamine van vandaag. Namens Marien Overmars uit Raalte. Die de aandacht vestigde op zijn vrouw. Die hij moet missen, maar die toch bij het lijstje nog even hier vandaag aanwezig was. En Turnhout Bendijk, Radiofonium Amatoris. Mooi bedacht, Freek en Michael. Jullie waren ook vandaag aan zet en het was leuk. We hebben ervan genoten. Morgen weer nieuwe vitamine. Lunch lekker met Daniel Dekker. En maak er een fijne dag van.
1: Dit zijn de zomerweken met de zonnigste evergreens op NPO Radio 5.
2: Hey, wat is dat?
3: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
3: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: De theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
0: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
19: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
20: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament.
2: Lees er alles over in het gratis Lifelane magazine op artsenzonnegrenzen.nl/nalaten.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: Het is 12 uur het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
21: Goedemiddag, Daniel. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zat op het vliegveld van Leipzig. Begin van de maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. Onderzoekers wezen volgens Duitse media al gauw naar Rusland, maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt en hij zal daar binnenkort meer over laten weten. De NS blijft korting geven voor mensen die net buiten de spits willen reizen. En dat kon al met de prijs-tijd-deals en dat gaat nu langer door. Het spoorbedrijf wil zo de drukte in de trein wat meer spreiden.
22: Nou kan niet iedereen dat natuurlijk, dat begrijpen wij ook heel erg goed. Maar het kan soms al heel erg helpen als er zijn treinen bij waarbij 5-6% van de reizigers een trein later neemt of een trein eerder neemt. Dan kan iedereen zitten en dat is natuurlijk wel graag wat wij willen.
21: Wie met korting buiten de spits wil reizen moet het treinkaartje wel minimaal een dag van tevoren kopen. Jongeren krijgen daarbovenop nog eens 20% korting. Vandaag wordt in België het lichaam geïdentificeerd dat hoogstwaarschijnlijk dat van de vermiste kleuter Timeo is. Het jongetje verdween samen met zijn vader, zegt deze verslaggever van de VRT.
23: Volgens onze informatie zouden er spullen van de vader van Timeo in de buurt gevonden zijn. De grootmoeder zei me dat de kleertjes ook zouden overeenstemmen met die van Timeo. En je hebt natuurlijk de plaats waar het lichaampje is gevonden, niet zo ver van het voetbalterrein waar die auto van de vader is teruggevonden. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen, bijvoorbeeld ook over de doodsoorzaak, daar weten we nog niets over.
21: De vader is nog steeds vermist. Hij zou ruzie hebben gehad met drugsdealers. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak van de brand was die begin dit jaar de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte. Dat blijkt na maandenlang onderzoek van de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de Vondelkerk in vlammen op, maar volgens de politie kan er niet bewezen worden of er sprake was van strafbare feiten. En in Nigeria is een vrouw van 101 jaar oud gearresteerd omdat ze cannabis verkocht. Ze zei tegen de politie dat ze was begonnen met het handelen in drugs nadat haar winkel was afgebrand. Haar dochter zorgde elke 4 dagen voor de aanvoer van drugs. De oude dame kwam bij de Nigeriaanse politie in beeld bij een groot drugsonderzoek en ze is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten wat meer bewolking. Blijft droog en het is 23 tot 26 graden.
20: Dankjewel, Caroline, en tot zo hoi.
21: Tot zo weer.
1: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Muziek uit 1977 hebben we net nog even voor je opgezocht. En ja, die Emotions die zongen natuurlijk ook mee met Earth, Wind & Fire. Dat beroemde liedje, ook een evergreen trouwens, Boogie Wonderland. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: We zitten er weer aan de lunchtafel van Omroep Max hier op NPO Radio 5. Zometeen contact met Leon Winkel. Die is kinderarts in het Spaarne gasthuis. We gaan praten over de stichting Muziekids. Er komt een benefietavond begin september in Haarlem. En de musical Onze Jordaan. Dat moet wel gezellig zijn en prachtig mooi ook. Met Henk Poort in de hoofdrol. Dat speelt in het theater in Leusden. Ik ga hem ook even proberen te bellen, Henk Poort, zometeen. Dinsdag 25 augustus. Dit is Lunch.

0: Hoe schreef dit nummer en hij liet zich inspireren door liedjes als Do What Diddy Diddy, Tutti Frutti van Little Richard en Dadu Run Run van The Crystals. Hij wil altijd al een keer een nummer maken met eenzelfde soort wartaal in de titel. Nou, dat is goed gelukt, toch? Dan worden we Boudewijn de Groot en dat kwam uit 1967, het land van Maas en Waal. Nogmaals, goedemiddag en eet smakelijk. We gaan het hebben over een heel erg mooi doel, namelijk Muziekids. Een stichting die zorgt voor muziek voor zieke kinderen in ziekenhuizen, om ze afleiding te geven en daardoor ook even iets van de pijn te verzachten. Iemand die heel nauw verbonden is aan die stichting is Leon Winkel. Goedemiddag, Leon.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je bent ook aan het werk in het ziekenhuis op dit moment, hè?
1: Zeker, ja. Ik zit op de poli.
0: Ja. Wat houdt jouw functie als kinderarts eigenlijk precies in?
1: Nou ja, als kinderarts zie je in het ziekenhuis eigenlijk alle kinderen van 0 tot 18. En je ziet ze op de poli en in het ziekenhuis als ze opgenomen zijn. En als baby's geboren worden en ze doen het nog niet zo goed, ja, dan zijn wij ook de eerste die erbij zijn om ervoor te zorgen dat ze het weer wel goed doen.
0: Ja. Ja, dat is ontzettend mooi werk natuurlijk, maar ook ik kan me zo voorstellen enorm emotioneel, omdat daar natuurlijk ook altijd ouders bij betrokken zijn. Niets is zo erg als een kind dat ziek is. Als een kind griep heeft, dan ben je eigenlijk al een beetje, voel je al niet goed. En dit zijn nog serieuze gevallen ook natuurlijk.
1: Zeker, ja. Ja, klopt.
0: Je zet je daarnaast in dat Spaarne gasthuis waar je werkzaam bent ook veel in voor de stichting Muziekids. Dat is een prachtige combinatie natuurlijk. Op welke manieren zet jij je in eigenlijk voor Muziekids?
1: Nou ja, ik ben begonnen toen ik in aanraking kwam met Muziekids, met mijn inzet natuurlijk voor ons ziekenhuis. Sowieso kwamen ze ook bij ons. Ik kende het een klein beetje omdat ze al een studio hadden in een paar ziekenhuizen. En ik ben uiteindelijk ook, ik heb ook vaker bestuurlijk werk gedaan naast mijn werk als kinderarts. Dus op een gegeven moment ben ik benaderd of ik ook in het bestuur voor Muziekids iets wilde doen. Nou, dat heb ik op gezegd. Dus ik ben inmiddels bestuurslid en penningmeester. En probeer te zorgen dat we als stichting goed opstaan, de boel goed op orde hebben en dus voor zoveel mogelijk ziekenhuizen muziek gaan realiseren. En dat is best hard werken, kan ik je vertellen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Ik heb één keer een mooie rondleiding gehad van Muziekids in het Prinses Maxima Centrum.
1: Ja.
0: En daar moest ik wel even, dat zeg ik ook gewoon heel eerlijk, toen ik weer in de auto stapte en in mijn eentje zat, moest ik daar wel even van bijkomen. Want je ziet daar dus natuurlijk echt, dat deed me wel wat. Helpt het ook echt, die muziek als afleiding? Ik had het gevoel van wel.
1: Ja, kijk, dus muziek helpt echt. Dat kan je aan de kinderen en de ouders vragen. Maar er is ook echt veel onderzoek gedaan. Kinderen voelen zich weer even kind in plaats van patiënt. Nou, dat gun je natuurlijk elk kind. Maar daarnaast zien we ook echt dat stress en pijn vermindert zodra je muziek luistert. En zeker als we het gebruiken bijvoorbeeld tijdens vervelende dingen. Dus als er bloed afgenomen moet worden of een infuus. Dat zijn echt de momenten dat dat helpt als afleiding. Dus ja, muziek zeggen we als medicijn of als muzikale pleister. Dat helpt echt, ja.
0: Ja. En ze mogen ook zelf muziek maken.
1: Zeker, ja, dat is natuurlijk een van de leuke dingen van hoe wij muziek brengen vanuit, zeg dan even, wij als Stichting Muziekids. We brengen of troubadours met een muziektrolley in het ziekenhuis, we hebben studio's waar de kinderen ook naartoe kunnen als ze niet te ziek zijn, zoals jij dat hebt gezien in het Prinses Maxima en zoals we ook eentje hopen te realiseren binnenkort in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam. En natuurlijk, daar gaat het allemaal over, in mijn eigen ziekenhuis.
0: Ja. Er komt een grote benefietavond aan en daar bel ik je natuurlijk ook over. Maandag 7 september in de Phil in Haarlem, een prachtige zaal om dat te doen ook.
1: Ja, zeker.
0: Dat wordt een mooie avond met artiesten als Typhoon, zag ik, Karsou, Roel van Velzen, Glenn Faria. Dat wordt ook een avond met wat verrassingen. Hè? Nou, weet ik wel, dat ga je natuurlijk niet allemaal verklappen. Maar kan je iets van het tipje van de sluier oplichten misschien?
1: De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik ook echt niet alles weet. Want voor mij worden de dingen deels geheim gehouden. Maar ik denk dat het een waanzinnige avond wordt. Er wordt heel hard gewerkt aan hele verrassende duetten. Ik weet dat er een paar mensen heel graag samen een nummer willen gaan brengen en zingen. Huh? Je kan je voorstellen dat dan eventueel samen zou kunnen gaan. En er zal ook echt een samenwerking zijn tussen echt meer de popmuziek en de klassieke muziek. Dus ik denk dat er ook voor de muziekliefhebber voor elk wat wils is. Dus het wordt denk ik inderdaad een verrassende avond, maar wel waanzinnig gaaf. Ja.
0: Dus eenmalig en uniek. En het gaat allemaal belangeloos natuurlijk. Er moet zoveel mogelijk geld worden opgehaald.
1: Ja, ja, want dat is wel een dingetje, Daniel, dat mag ik misschien wel zeggen. Daar maak ik me nog een beetje zorgen over. Want ik werk hier natuurlijk heel hard voor. En de mensen van de Phil ook heel hard. Het gaat allemaal belangeloos. Van de Phil en de artiesten ook. Ja, en die zaal is nog niet vol. En ja, hij moet vol gewoon. Ja. Dus ja, ik ben nu even bij jou op de radio. Dus ik vraag eigenlijk iedereen die luistert. Als je zin hebt in een hele gave avond. En je wil kinderen helpen. Ja, help mij dan alsjeblieft die kaartjes te verkopen als je luistert. Ja.
0: Help mij er ook mee. Een donatie vanaf €45. Dan ben je erbij in Phil in Haarlem bij dat concert. En je draagt dan ook direct bij aan de realisatie van die professionele muziekstudio. Want alles telt mee, hè? De donaties, de tickets en de bar voor je koop. Dus als je daar een bijdrage aan wil en je kunt het missen, want daar gaat het natuurlijk ook over. Dan is dit de kans om daarbij te zijn op 7 september, is dat op maandag.
1: Ja, maandag 7 september.
0: Er zijn wel een hoop artiesten al die zich achter dit project hebben geschaard. Ik begreep dat Direct ook al een hele grote koffer vol muziekinstrumenten heeft geschonken aan het Juliana Kinderziekenhuis.
1: Absoluut. Ja, er zijn meerdere bands en artiesten die echt ambassadeurs voor ons zijn. Zoals ook Roel van Velsen die op gaat treden. En Direct heeft ook eerder voor ons opgetreden. Ja, nee, dat is echt waanzinnig. Dus ja, dat is echt... En die instrumenten worden soms ook weer geveild. Als ze niet gebruikt kunnen worden in het ziekenhuis. Dus we zullen ook deze avond, zeg ik nog even, bij een veiling hebben. Dus... mis het niet, zou ik bijna zeggen.
0: Nee, ja, dat is natuurlijk ook wel mooi om er gewoon bij te zijn. Nog buiten het feit dat het een heel goed doel is. Nou, wil je een donatie voor deze muziekstudio voor zieke kinderen doen? Je kunt kijken op de website muziekkids.nl of philhaarlem.nl. Ja. En laten we hopen dat het snel vol is.
1: Ja, maar ik hoop het echt. Het zou mij zo heel veel plezier doen als ik dit mag doen voor de kinderen. En, weet je, ik mag elke dag voor zieke kinderen zorgen. Dat is mijn droom geweest, dat wilde ik vanaf kind af aan. Maar muziek is echt mijn tweede passie. Dus dat combineren, ja jongens, dat zou ik echt heel gaaf vinden. Dus help mij alsjeblieft.
0: Ja. Dankjewel Leon, dat je even aan de telefoon kwam. Je moet natuurlijk ook weer gewoon aan het werk. Dus,
1: Zeker, ja, helaas.
0: Wij zien elkaar
1: Leon, dat vind ik leuk.
0: 7 september in Haarlem.
1: Heel gaaf, dankjewel hè.
0: Mooie dag, dankjewel.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ik zat natuurlijk met mijn dikke reet naar de camera. Ik zeg, dat wordt zeker een promo. Ja hoor, als is die gooi wel een promo. Dus nou, oké. Okay.
0: En dit ook.
2: Wat doe jij toch veel?
3: Ja, zoals mijn eigen man Martijn altijd zegt, had je maar eens een hobby als vissen of zo. Daarmee bedoelt hij dan dat ik dan in ieder geval een hobby zou hebben. Want ik heb nu van al mijn hobby's mijn werk gemaakt. Zodat ik volgens zijn definitie eigenlijk altijd aan het werk ben.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij

kan zomaar dat je in de bioscoop zit te kijken naar Toy Story 5. En dan hoor je dit liedje ook. Taylor Swift was dat. I knew it, I knew you. Wil je er misschien naartoe en een bijdrage leveren aan Muziekids? Dan kan dat natuurlijk. Op 7 september is het in de Phil in Haarlem. Meer informatie op muziekids.nl of philhaarlem aan elkaar geschreven.nl. Dit is Lunch Lekker. Hier zitten we iedere dag tussen 12 en 2. Met de allerbeste evergreens op NPO Radio 5.

0: Zij zag er net zo mooi uit, zoals het liedje klonk. Eric Clapton en Wonderful Tonight. Geweest. Daar is Carolijn met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De organisatie EU Claim, die namens vliegtuigreizigers geld terugvraagt bij vertragingen, is failliet. Het bedrijf helpt luchtvaartpassagiers dus bij omboekingen, geannuleerde vluchten. Maar waarom het bedrijf failliet is, is niet bekendgemaakt. De werkzaamheden gaan volgens het bedrijf gewoon door, totdat bekend is of er een doorstart komt. Bijna alle Duitse scholieren zijn weer thuis na een busongeluk op de A28, meldt een Duitse krant. Een touringcar botste maandag op een bestelbus en tientallen scholieren raakten gewond, ook de chauffeurs. De meeste leerlingen konden diezelfde dag nog naar huis. Twee moesten een nachtje in het ziekenhuis blijven. Ze zouden op schoolreisje gaan naar Parijs. Het hotel in de Franse Pyreneeën, dat gisteren spontaan de wielrenners van de Vuelta opving, wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners kwamen ineens in een zware hagelbui terecht. Ze gingen schuilen bij een hotel dat onderdak bood aan de 180 renners. Wielerfans bijvoorbeeld laten nu veel goede reacties achter bij Google.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: In Amerika hebben bezoekers van een theewinkel een onvergetelijke middag gehad. Een stel kwam in het winkeltje in de staat Tennessee thee drinken en wat lekkers eten om te vieren dat ze 7 jaar bij elkaar waren, toen de vrouw plotseling een beer in de deuropening zag staan en die kwam nog binnen ook.
3: There's a bear.
4: Went off to the left part of the store and tore apart some blend of a sweet tea and he seemed really interested in these tea diffusers for some reason. Started sniffing them and knocking them over and was like, hey, what you doing there, buddy?
1: Ja, hij was erg geïnteresseerd in de thee dus en kwam ook even met zijn poten op de toonbank hangen en die vrouw had kort daarvoor nog gezegd, nou, ik zou ooit nog wel eens een beer willen zien.
3: I hope I get to see a bear. I would really like to see a bear. Like maybe in the distance, or maybe like a mama and her babies. Be careful what you wish for.
1: Ja, zeg maar nee, dan krijg je er twee. Zo is het eigenlijk bijna. Die bezoekers konden via een nooduitgang naar buiten. En die beer is nog heel jong, een jaar oud. En is de dag daarna vrolijk weer teruggekomen. En hij is ook nog bij andere winkels gezien.
0: Ja, ze zijn natuurlijk wel leuke beesten, maar levensgevaarlijk ook. Hè?
1: Ja, en die vrouw zei nog, Joshua, gek, wat doe je nou? Ga weg daar. Want hij was lekker aan het filmen, vlak bij die beer.
0: Ja.
1: En hij zegt, ja, ik ben een veteraan, ben wel wat gewend.
0: Ja, nou ja, goed.
1: Ja,
0: wel,
1: dat
0: mooi,
1: dus.
0: Wel mooi verhaal dit.
1: Goed, hè? Het weer dan, een echte tea party was het eigenlijk.
0: Ja.
1: Zonnig en droog, met in het zuidoosten wat meer bewolking. Het is 23 tot 26 graden. Ook morgen veel zon en dan een graad of 25.
0: Dankjewel, Carolijn. En wat een fijn dierennieuws weer. Dus op baken om 12:30 hier in Lunch Lekker.

0: is onze dagelijkse muziekquiz. Zo rond 13:15. We laten een fragment horen van een liedje. In twee verschillende uitvoeringen. En ik wil van je weten, wie was er het eerst mee?
1: 1.
0: Ja, dat zijn Frank en Mirella. Een duo uit Nederland met de vissers van San Juan.
1: 2. Das den beiden Fischern von San Juan.
0: Ja, dat is natuurlijk gewoon een slager van Andy Borg, die Fischer von San Juan. Wie waren het eerst mee? Frank en Mirella of was het Andy Borg? Beetje nadenken, misschien kun je het even opzoeken. Je hebt altijd 50% kans, je krijgt straks 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem, de enige echte dinsdageditie van...

0: De vissers van San Juan. Dubbeldekker 1, Frank en Mirella. Dubbeldekker 2, Andy Borg. Wie was er het eerst met dat liedje? We gaan het vragen aan Henk van Kamp uit Beverwijk. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed.
0: Ja? Ben je een beetje scherp voor de quiz van vandaag?
1: Ja, ik hoop het.
0: Ja, anders had je je ook niet opgegeven natuurlijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja. Nou Henk, laten we maar beginnen dan. Wie was er eerder? Was het Dubbeldekker 1, Frank en Mirella, Dubbeldekker 2 en die Borg?
1: Dubbeldekker 2.
0: Ja! De Duitsers waren een jaartje eerder met die Fischer von San Juan.
1: Ja.
0: De Omroep sokken komen naar Beverwijk.
1: Nou, helemaal goed.
0: Draag ze met trots.
1: Als pas voor de winter.
0: Nou ja, ja. Ik vond vanmorgen alweer een beetje dat oostenwindje is toch wat frisser, hè?
1: Nou, het is hier wel lekker hoor.
0: Zonneverschijnt. Nou, het is wel lekker natuurlijk. Het is niet dat het niet lekker is, maar je voelt het wel. Het is aan het veranderen.
1: Ja, het gaat wel te veranderen.
0: Andy Borg was naast zanger ook nog iets anders. Nou ja, dat heb ik ook nooit geweten. Wat deed Andy Borg ook? En dan heb ik er meer keuze gelukkig. Is dat A, loodgieter? Antwoord B, presentator? Of antwoord C, elektromonteur? Andy Borg.
1: Andy Borg.
0: Ja.
1: Doe maar B.
0: Ja. Goed gegokt, denk ik, want de presentator, dat past wel naast zanger. Hoewel, je kan ook gewoon loodgieter zijn naast dat je zingt.
1: Ja, makkelijk, ja.
0: Ja. Ik kan me nog een kraandrijver herinneren die ook heel groot succes had als zanger. Nog steeds?
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lee Towers.
1: Towers.
0: Van welk eiland is San Juan de hoofdstad? Daar komt hij. Antwoord A, Aruba. Antwoord B, Venezuela. Of antwoord C, Puerto Rico.
1: Puerto Rico.
0: Sorry?
1: Puerto Rico.
0: Ja, aan mijn sorry kon je al opmerken dat het niet goed zou zijn. Het is Venezuela.
1: Toch de middelste.
0: Wat jammer nou.
1: Meestal moet je de middelste
0: doen, zeg. Nou ja. Ja, nee, dit is niet altijd goed in het leven om allemaal altijd in het midden te zitten natuurlijk. Maar
1: ja, ja, ja.
0: In dit geval wel.
1: Ja.
0: Ja, de laatste vraag was een antwoord A, namelijk. Dus wat dat betreft, dat ging over welke beroemde Elvis viert vandaag zijn verjaardag. Elvis Costello was dat.
1: Elvis Costello, ja. Ja.
0: Nou ja, hier moeten wij afscheid van elkaar nemen.
1: Nou, helaas.
0: Ja, maar je weet het maar nooit. Misschien komen we elkaar nog tegen in dit leven.
1: Ja, je weet het.
0: En welk liedje mag ik gaan draaien, Henk van Kampen? Is dat Andy Borg of Frank en Mirella?
1: Frank en Mirella.

goed liedje zitten. Elske de Wol was dat en whatever. Met mijn aardrijkskunde op school sowieso niet al te best. Maar hier had ik ook gewoon overheen gelezen. Want terecht krijgen we allerlei appjes dat San José de hoofdstad is van Puerto Rico. Dus Henk van Kampen had het gewoon goed. Dus wat gaan we doen? Wij sturen hem alsnog de lunch lekker kaasschaaf. Jawel. Gefeliciteerd, Henk. Want die derde vraag had ik ook al weggegeven. Dat was natuurlijk Elvis Costello die zijn verjaardag viert vandaag.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
2: Wat een vreemde vraag.
1: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
2: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
1: Precies, ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
2: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
1: Nee, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee, kijk op nrv.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we er al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
15: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 1 uur nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
18: Goedemiddag, Daniel. Criminelen zien hun kans schoon nu het Nederlandse betaalsysteem iDeal overgaat naar het Europese systeem Wero. De afgelopen maanden zijn er nepmails rondgestuurd waarin ten onrechte wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken. En dan wordt gevraagd om op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. Voor de duidelijkheid, niet doen dus. Blijf vooral scherp, waarschuwt het bedrijf achter de betalingssystemen.
19: Criminelen proberen consumenten tot actie aan te zetten. Eigenlijk een soort van urgentie te creëren. En ten eerste zijn wij als iDeal nooit de partij die überhaupt de mail stuurt. En twee, als de bank de consument vraagt om iets te doen, dan is het altijd goed om dat even te checken bij uw bank zelf.
18: Het bedrijf heeft de afgelopen maanden ongeveer 100 meldingen per dag gekregen over de zogeheten phishing mails. Vanwege de toenemende bosbranden in Europa wordt gezocht naar nieuwe oplossingen. Bij de brandweer in Noord-Engeland wordt geëxperimenteerd met AI-drones. Die kunnen volgens correspondent Fleur Lansbach onder meer zelfstandig branden opsporen.
7: Ze kunnen in de lucht communiceren en zichzelf zo organiseren dat ze de brand kunnen bestrijden. Bijvoorbeeld door blusmiddel of water op de brand te laten vallen. En als dit allemaal mogelijk is, dan kan de brandweer dus samenwerken met die dronezwerm om de brand al vroeg in de kiem te smoren.
18: Door AI en algoritmes wordt voorspeld hoe een brand zich zal ontwikkelen in combinatie met bijvoorbeeld wind en droogte. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen. Meer willen politie en OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is inmiddels verlengd. En de Deense premier Frederiksen is het zat dat mannen, voornamelijk mannen, voortdurend opmerkingen maken over haar uiterlijk. Ze heeft op haar Instagram-account een screenshot gedeeld van een opmerking die ze kreeg van een mannelijke plastisch chirurg. Die vroeg de premier of ze dat kleine plekje op haar neus niet even moet laten fixen. En Frederiksen is het zat en zegt dat ze vaker dit soort berichten krijgt. En ze schrijft dat ze hoopt dat de plastisch chirurg zijn tijd voortaan besteedt aan iets anders. Nuttigs bijvoorbeeld. Het weer in het zuiden wat bewolking bij zo'n 21 graden. Op andere plekken vrij zonnig en een graad of 24. Morgen veel zon met zo'n 25 graden. Zomers warm. Vanaf donderdag kunnen er weer buien vallen.
20: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: De beste evergreens. En dan zit je al snel weer hier bij NPO Radio 5. Zometeen Henk Poort. Hij speelt de hoofdrol. Of één van de hoofdrollen in de musical Onze Jordaan. Die opnieuw verlengd wordt. En ditmaal in het Avondstheater in Leusden. En natuurlijk, jawel, je mag je ook weer bemoeien met de muziek vandaag.
1: De beleggingstips.
0: Ja, er is dus een nieuwe app die ons was opgevallen. Ja, ik weet niet of je het echt kunt vertrouwen, want ik geloof er nooit zo in dat dingen gratis zijn. Dat klopt nooit. Als mensen tegen mij zeggen gratis, dan denk ik, nou, er zit iets achter, toch? Ja, vaak wel. Er is namelijk nu een nieuwe app waarmee je vanaf nu wereldwijd gratis kunt bellen en internetten. Hoe doen ze het, hè? Zometeen meer daarover, maar laten we vast op zoek gaan naar liedjes over telefoon, over bellen, over dat soort dingen die daarmee te maken hebben. Heb je een goede suggestie? Laat het ons weten via de NPO Luisterapp.

0: Philly Soul op de radio van de OJ's uit Philadelphia, Amerika, en de Backstabber. De musical Onze Jordaan was al twee keer eerder in het theater te zien en won al vele prijzen. Nu wordt de musical opnieuw verlengd met in de hoofdrol Henk Poort. Goedemiddag, Henk.
1: Goedemiddag.
0: Ik heb Henk Poort aan de telefoon. Hoe gaat het ermee, Henk?
1: Ja, lekker. Ik hoorde net de OJ's.
0: Ja, goede muziek,
1: hè? Dat is mijn jeugd, hè?
0: Jouw jeugd, hè, ook?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Nou, dit is wel leuk, want precies een week geleden was jouw vrouw hier in de studio.
1: Ja, ik weet het.
0: Om het te praten over haar nieuwe single.
1: Ook haar nieuwe single en album.
0: Ja, er komt een heel mooi album aan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, jij weet het al langer, maar ik vind, ze maakt echt wel mooie liedjes, hoor.
1: Ja, zeker. Ik ben heel trots op haar.
0: Ja, dat mag je zijn. En jullie zingen ook vaak samen, heb ik begrepen.
1: Ja, alleen thuis.
0: En een beetje rustig voor de buren, hè?
1: Ja, nou, we hebben geen buren, maar ja, inderdaad, rustig voor de buren.
0: Nou, na de musical als de dag van toen, dat was een feel-good voorstelling. En nu heb je een nieuwe hoofdrol in Onze Jordaan. Die past wel bij jou, hè, die rol?
1: Ja, Diederik Ebbing belde mij 3 jaar geleden. Kan ik eens met je praten? Want ik heb een musical geschreven en er zit een rol in. En die heb ik eigenlijk voor jou en op jou geschreven. Ik zeg, nou, laten we praten. En door, ja, wat voor omstandigheden weet ik niet, maar de productie werd een keer of twee uitgesteld, omdat het wat later ging. En toen Diederik belde van, ja, nu gaan we spelen. En zeg, ja, nu ben ik bezet. En daar baalde ik enorm van, want het is, ik heb de voorstelling inmiddels 3 keer gezien en ik heb 3 keer zitten janken. Ik vind het echt een prachtige voorstelling. Een van de mooiste voorstellingen van de laatste jaren, mag ik wel zeggen. En nu ga ik die rol nog 80 keer spelen. Dus daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Ja. Het gaat over een Jordaanese jongen die een operazanger werd.
0: Nou, hé.
1: Toevalligheid.
0: Dichterbij komt het niet, Henk.
1: Nee.
0: Ja, jij
1: bent
0: natuurlijk in Amsterdam in hart en nieren. Maar kun jij een beetje omschrijven wat je dan zo raakt bij die voorstelling?
1: Nou, het is natuurlijk de nostalgie. Want Jordaanese en misschien Amsterdammers in allemaal zijn wel een beetje nostalgisch ingesteld. Maar weet je, het gaat om een buurt. En die buurt is niet meer. En dat die buurt, in dit geval is het de Jordaan, maar die buurt kan ook het Spijkerkwartier in Arnhem zijn, of de Schilderswijk in Den Haag, of het Kaartendrecht op Rotterdam. Weet je, die wijken, die ouderwetse wijken waar vroeger gewoon in iedere straat wel 2 melkboeren en 3 bakkers zaten. Ja, dat is niet meer. En dat is toch een beetje de nostalgie waar we naar hangen, denk ik.
0: Ja, melancholisch word je er ook van, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar dat heeft ook te maken, denk ik, met ik kom zelf natuurlijk ook uit Amsterdam, dat mensen anders met elkaar omgingen. Meer naar elkaar omkeken, wat liever voor elkaar waren dan we tegenwoordig zijn.
1: Ja, nou ja, de Jordaan is natuurlijk sowieso een sociale controle. De straatjes waren klein. En als de buren aan de overkant ruzie hadden, dan wist je het. Snap je? Dus en dan, ja, of je kon helpen, of je gooide een bloempot door de ramen heen. Zeg van, hou eens op met de geblair.
0: Ja.
1: Weet je, maar iedereen kende elkaar wel en iedereen stond het wel voor elkaar klaar. Dat was wel zo.
0: Ja.
1: En hoe dat in andere wijken was, weet ik niet. Maar ik neem aan dat dat ook wel zo was.
0: Ja. Met eigen wetten en regels, hè? Mensen regelden dat gewoon onderling met elkaar.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Nou ja, dat komt nu op het theater natuurlijk tot uiting. Dan heb ik een beetje een beeld ook. Want we kennen jou natuurlijk inderdaad als opera musical zanger. Maar je bent natuurlijk ook acteur. Want jij speelt de hoofdrol van Jopie Bos.
1: Ja.
0: Nou, wat is Jopie voor man?
1: Nou, Jopie is een ras Amsterdammer, een ras Jordaanees die op de markt staat. En verliefd wordt op Greet, die veel jonger was dan hij. Dat zegt ze ook in de voorstelling. Hij had ongeveer dezelfde leeftijd als mijn vader. Dus mijn vader was er niet zo blij mee. Maar goed, die worden verliefd. En Jopie Bos richt een koor op. Dat heet de Belcanto's. Belcanto's is mooi zingen, zeggen ze dan. En dat is natuurlijk ook zo. En nou, dat koor, dat was er voor de oorlog en in de oorlog. En wat het trieste geval is dat Jopie in de eerste scène van de voorstelling, waar ze gaan vieren dat de bevrijding komt, wordt Jopie doodgeschoten. Maar dat houdt niet in dat mijn rol dan gelijk over is, want ik kom door de hele voorstelling heen terug en zing diverse mooie aria's en duetten. Want iedere keer als Greet naar bed gaat, dan staat Jopie aan het bed en dan praten ze nog met elkaar. En het is gewoon een ongelooflijke mooie liefdesvoorstelling. En met ontzettend, maar dan ook ontzettend veel humor. En een lach en een traan.
0: Ja, zoals het leven zelf. En ook die muziek natuurlijk, hè, die hoort daar natuurlijk ontegenzeggelijk bij.
1: Weet je, er zit een nummer in onze voorstelling. En die heet De Buurt, gezongen door Willy Alberti. Ik hou het niet droog. Als die, misschien heb je tijd om het te draaien. De Buurt van Willy Alberti. Het is zo mooi, want iedereen zal zijn buurt, en dat hoeft dan niet alleen de Jordaan te zijn, maar die zal zijn buurt herkennen.
0: Ja.
1: Dus,
0: En voor jou is het ook een persoonlijk verhaal, hè, Henk? Want je had het net over die schietpartij. Maar jouw moeder was op die beladen dag uit de geschiedenis op de Dam in Amsterdam aanwezig, hè?
1: Ja. Ja, mijn moeder heeft altijd verteld. En dat kan ze nu niet meer vertellen, want ze is er al een tijdje niet meer. Maar mijn moeder heeft altijd verteld dat op die 7 mei, toen daar geschoten is op de Dam, daar heeft zij tussen gelegen. Zij heeft altijd verteld dat zij aan een mevrouw met rood haar zich heeft opgetrokken. Die was dood. En daar heeft ze zich aan opgetrokken en is tussen die berg mensen uitgekropen en is gaan rennen. En die heeft daar tussen gelegen. Dus die voorstelling kwam zo dicht bij mij toen Diederik Ebbingen mij vertelde hoe het verhaal in elkaar zat. En vertelde ja, en dan is het 7 mei en dan wordt er geschoten. En dan, ik zeg, wacht even. Ja. Dit verhaal ken ik, want mijn moeder heeft dat aan de lijve meegemaakt.
0: Ja.
1: Dus het kwam dan wel heel dichtbij.
0: Ja. Maar je hebt nooit overwogen om dan die rol niet te doen? Zou ik ook nog, daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen, hoor.
1: Ja, ik kan ook zeggen, het is een eerbetoon aan mijn moeder.
0: Ja.
1: En al die mensen die daar voor niks zijn overleden. Maar ja, ik vind dat ieder mens die doodgeschoten wordt of wordt vermoord in een oorlog, het niet verdient om vermoord of doodgeschoten te worden.
0: Ja, eens, Henk.
1: Ja.
0: Laten we wel nog even benadrukken dat het een voorstelling is met een lach en een traan. En dat
1: ja,
0: de lach ook ruimt.
1: Het is ontzettend van humor.
0: Ja.
1: De zaal mag en zingt ook mee. Ik vind dat heerlijk.
0: Ja.
1: Ik vind dat echt heel leuk.
0: Ja.
1: En ik vind gewoon, dit is wel een van de mooiste voorstellingen die ik gedaan heb in mijn afgelopen carrière. En ik vind gewoon dat iedereen moet komen kijken. We staan 80 keer in het AFAS in Leusden en komt dat zien.
0: Over 3 dagen begint het, 28 augustus tot en met 27 november. Inderdaad, 80 shows, 7 keer per week. Dus dat wordt even een beetje, dat wordt buffelen, Henk.
1: Ja, maar goed, ik heb van hetere vuren
0: gegaan. Ja, als je je werk leuk vindt, gaat het vanzelf voorbij, hè?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, tickets eventueel voor diegenen die hier naartoe willen. Je mag het eigenlijk niet missen. Bij ons in de Joran, avestheater.nl.
1: Ja.
0: Henk, doe de groetjes thuis.
1: Zal ik doen, de groeten van Marjolein. En bedankt dat je haar mooie liedje gedraaid heeft. En ik was nog heel nieuwsgierig of je nog reacties gaat.
0: Ja, nee, alleen maar goede reacties. Maar ik ga nu ook een liedje voor jou draaien.
1: Oh.
0: En dat wordt de buurt van Willy Alberti.
1: Nou, dat vind ik echt heel leuk.
0: Mooie dag nog, hè?
1: Dankjewel.

0: Even op speciaal verzoek van Henk Poort. Hij speelt de hoofdrol in Onze Jordaan. De musical die over 3 dagen gaat draaien in Avas Theater in Leusden. En dit waren natuurlijk Elton John en Kiki Dee. 2:30 op de kop af. Ja.
1: Netjes hoor.
0: Ja, nou, hier is Ewout met het laatste nieuws.
2: Goedemiddag. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar het Europese Wero. Dat systeem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten krijgen misleidende mailtjes waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. Het gaat allemaal automatisch. De Duitse regering...
0: Wat gaat automatisch? Dat je klikt?
2: Nee, de overstap van Ideal naar Wero. Hoef je niks voor te doen. Oh. Daar hoef je nergens op te klikken. Okay. Juist niet.
0: Niks doen?
2: En nee, mailtjes die erover gaan, lekker links laten.
0: Gewoon niks doen, daar ben ik sowieso heel goed in.
2: Ja, hè? Dus is het niet moeilijk.
0: Volgens mij geen moeite.
2: Nee, mij ook niet. De Duitse regering belooft binnenkort meer duidelijkheid over de aanslagpoging met drones op vliegveld Leipzig. Begin deze maand werden 3 drones ontdekt. 1 geladen met explosieven en die lag bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Er wordt gespeculeerd over Russische betrokkenheid. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger, de marine eigenlijk, dat al maanden in het Midden-Oosten ligt, meert volgende week aan in Thailand. Het schip is al meer dan 200 dagen op zee met ongeveer 5000 matrozen en marinemensen. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten dat er zorgen waren over hun gezondheid. Met name mentale gezondheid en de omstandigheden aan boord. Ze gaan nu aan land in Thailand om te ontspannen en aan te sterken. En het is vandaag 50 jaar geleden dat in Ede 2 tankauto's met vloeibaar propaangas ontploften. De klap veroorzaakte een gigantische ravage. Er was maar 1 gewonde, maar het had heel anders kunnen aflopen, zegt deze onderzoeksjournalist van Omroep Gelderland.
3: Het vuur had bijna een tank met 400.000 liter propaangas bereikt. Ja, en als die ontploft was, ja, dan was de Enka-terrein verwoest. Op het terrein van de Enka was een giftig zwavelkoolstof aanwezig. Ja, en als die tank geraakt was, ja, dan was er een gifwolk over Ede getrokken. Ja, en dan hadden 80.000 inwoners van Ede nooit op tijd kunnen vluchten.
2: Ja, de klap tussen de 2 tankauto's was op 25 kilometer afstand te horen. Een uitgebreid verhaal bij Omroep Gelderland is te lezen. Het weer in het zuiden wat bewolking bij zo'n 21 graden. Op andere plekken vrij zonnig en een graad of 24. Morgen veel zon en met zo'n 25 graden zomers warm. En vanaf donderdag kunnen er weer buien vallen.
0: Dankjewel, Ewout.

0: Sam Walmerwin toch een van hun allerbeste.
1: De beleggingstips.
0: En we hadden ook nog die man van Stallone natuurlijk. Dat komt uit een familie van acteurs en anderen. Ja, dat was een groot hit van Frank Stallone. Far From Over uit 1983. We zijn bezig met liedjes over bellen. Want misschien ben je net op vakantie geweest en bij thuiskomst toch altijd weer een beetje geschrokken van je telefoonrekening. Want je moet altijd allerlei knopjes omzetten op je telefoon. Ligt een beetje aan waar je naartoe gaat. Dat maakt het ook wel behoorlijk ingewikkeld. Want in de meeste Europese Unie-landen kun je gewoon je abonnement gebruiken om te internetten. En bellen is soms, ja, zo nu en dan hartstikke duur. En als je buiten de EU komt, dan gaan er hele andere wetten gelden. Slecht nieuws als jij degene bent met die hoge telefoonrekening. Maar goed nieuws als je nog op vakantie gaat. Want er is namelijk een nieuwe app. En die heet Firsty. Firsty heet die app. Met een Ferdinand geschreven, Firsty. En die maakt het dan mogelijk om overal ter wereld gratis te bellen en te internetten. Nou, dan ben ik al wakker en dan denk je, dat kan niet. Kan toch niet? Het enige wat je moet doen is een advertentie ervoor in ruil bekijken. Ja, yeah, daar gaan we al. En dan heb je dus de rest van je leven. Wat voor advertentie is dat? Hè? Dat weten we natuurlijk niet. Is dat iedere keer verschillend? Die komen dus de rest van je leven achter je aan. Hè? Als je dan zit te bellen, komt er opeens een mevrouw tussendoor van die advertentie. Hallo. We zoeken op.

0: Diana Ross en de Supremes, over evergreens gesproken. Alleen maar evergreens van Diana Ross en de Supremes, The Love Child.
1: De beleggingstips.
0: Met deze liedjes over bellen. Dat heeft te maken met die gratis app waarmee je dus schijnbaar over de hele wereld gratis, herhaal, gratis kunt internet en bellen. Geloof er helemaal niks van, maar goed. Je kunt het altijd even proberen natuurlijk. Hoewel, niet op mijn advies, hè. Ik zeg alleen maar wat ik zelf even zou doen. Toch even proberen. Liedjes die daarover gaan.
2: Hello.
0: Lionel Richie.
2: Is it me you're looking for?
0: Blondie. En een hele leuke.
3: Dames en heren, als er in het nu volgende liedje iets voorkomt waar u het niet mee eens bent, dan staat hier een telefoon waardoor u onmiddellijk kunt reageren.
0: Nou, dat hebben we geweten in dit liedje. Dat is ook heel grappig. Anders vandaan belt u maar. Aan de telefoon Leo Jansen. Ik denk, die bel ik eventjes.
4: Ja, goedemiddag Daniel.
0: Goedemiddag, hoe gaat het ermee?
4: Hartstikke mooi, hè?
0: Ja, liedjes die over bellen gaan, je moest er niet zo lang over nadenken, of wel?
4: Nee, ik dacht eentje uit de oude kast halen. Die mijn vader had vroeger gedraaid. Ik dacht, dat is wel een mooie.
0: Ja, dat liedje hoor je nooit.
4: Nee, inderdaad. Nee, dat is ook oud, hoor.
0: Ja, ja, uit 1974 volgens mij zoiets.
4: Ja, ja, ja.
0: Dus, maar wij zijn het radiostation voor de herinneringen, dus die haal jij daar mooi op, Leo. Je mag hem aankondigen.
4: Ik dacht aan Frank en Monique met Hey Monique.
0: Hij heet Frans.
4: Oh, Frans, sorry. Frans en Monique, ja.
0: Ja, die Monique had je wel goed.
4: Ja, ja.
0: Dus,
4: ja.
0: Frans en Monique. Dankjewel,
4: ja,
0: Leo.
4: Ja. Oké, heel fijn. Oké, hoi hoi.
5: Hallo, met Monique.
6: Hey Monique, mag ik mami even spreken?
5: Nee, papi, dat gaat nu niet. Want ze staat in de keuken en ze maakt voor ons tweetjes het

Earth.

0: 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey, wat is dat?
5: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
4: Doe maar duur.
5: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
13: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
14: Social Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
17: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 28 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
18: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Straks in het Open Huis weten de Beatles het zeker. She loves you, yeah, yeah, yeah. Eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong.
23: Goedemiddag.
22: Goedemiddag.
23: De Belgische politie heeft in de zoekactie naar een vermiste kleuter en zijn vader een tweede lichaam gevonden. Deze verslaggever van de VRT stond in de buurt.
24: Een van onze ploegen die hebben gezien op de snelweg dat daar heel veel extra politie is aangekomen. De snelweg waar agenten sinds vanmorgen ook met helikopters, maar ook meter per meter te voet aan het afwandelen waren om daar in de bermen te zoeken. Dat daar iets gevonden zou zijn. Er staat ook een wit scherm wat er bijna altijd op wijst dat er een lichaam is gevonden.
23: Gisteren werd in dat gebied het mogelijke lichaam van het jongetje van 5 gevonden. Hij heette Timeo, was sinds eind juni vermist samen met zijn vader en nu is waarschijnlijk ook de vader gevonden. De organisatie EU-Claim, die namens vliegtuigreizigers geld terugvraagt bij vertragingen, is failliet. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank failliet verklaard. De werkzaamheden gaan volgens het bedrijf gewoon door, dat wel, zegt economieredacteur Ruben Eg.
0: Klanten blijven ook gewoon geld ontvangen van claims die EU-Claim voor ze heeft ingediend. De curator zegt dat het eerste doel is een doorstart van het bedrijf. Hij zegt 8 partijen hebben zich inmiddels al gemeld voor een overname, dus vooralsnog draait alles door en dan zullen we afwachten hoe dat verder loopt.
23: In Zuid-Soedan zijn 2 blauwhelmen van de VN om het leven gekomen. Ze werden in een hinderlaag gelokt toen ze op patrouille waren in het oosten van het land. Correspondent Ellis van Gelder.
1: De 2 blauwhelmen die zijn overleden, die hebben de Ethiopische nationaliteit. En, zegt de VN, er zijn ook nog 7 gewonden gevallen. 3 andere VN-blauwhelmen, 2 leden van de Zuid-Soedanese politie en 2 civiele medewerkers van de VN. Ja, en het is nog onduidelijk wie hiervoor verantwoordelijk is.
23: Sinds begin dit jaar zijn al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en de militie rond oud-vicepresident Machar. En supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben besloten om komende zondag geen uitsupporters toe te laten. Naar aanleiding van afgelopen zondag, toen gooiden Feyenoord supporters in Leeuwarden met vuurwerk naar Cambuur fans. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een tijd stil. Het weer, in het zuiden wat bewolking bij zo'n 21 graden. Op andere plekken vrij zonnig en een graad of 24. Morgen veel zon en met zo'n 25 graden weer zomers warm.
22: Ewout, dankjewel.
23: Tot straks.
22: Tot straks.
21: Open huis. Bas Ragas.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu bij Zeeman,

0: herfst en de winter gewoon overgeslagen, Bassie Bas.
1: Heerlijk, we zijn terug bij het begin.
0: We zijn terug bij het begin, we zijn terug gaan vooraf. We zijn heerlijk weer begonnen. En zo voelt deze dinsdag 25 augustus. Maar welk gevoel geeft deze dag jou? Als jij je dag zou willen omschrijven, in één woord, welk woord is dat dan?
2: Jouw sleutelwoord.
0: Mijn sleutelwoord is hupsakee.
1: Hupsakee?
0: Hupsakee.
1: Waarom hupsakee?
0: Ja, dat vertel ik later. Wat is jouw sleutelwoord, Bas?
1: Parijs.
0: Parijs en hupsakee. Nou, ik ben vooral heel erg benieuwd. Wat is jouw sleutelwoord? Laat het me weten via de NPO Luisterapp. En vooral ook, als je een leuk verhaal hebt, dan kom je hier in de uitzending. Dan ben je hier gewoon welkom op de veranda's van het Open.

0: Ja, de Stones uit 2026. We hebben hier net een kleine discussie. Wat vinden we eigenlijk hiervan? Ja, je mag natuurlijk als DJ nooit zeggen dat je iets niet goed vindt. Maar ik denk, ja, god, ja, ja, ja. Maar jij zegt, ja, maar het zijn wel de Stones.
1: Ja, ik vind het dus wel ontzettend gaaf dat we nu anno 2026...

0: 20, ook dat iemand van mijn generatie, sorry, ik noem mezelf dan toch maar weer even jonger, dat ik nog kan zeggen, we nieuwe muziek van de Stones.
1: Ja, dat is dat mijn vader van 87 nog zegt, ik ga nog eens eventjes wat leuks. Nou, dat is natuurlijk wel heel cool.
0: Maar jij denkt, het is wel goed geweest.
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, natuurlijk, waarom niet? Nee, ik vind dat je nergens ooit te oud voor bent, tenzij je dat zelf, dat je er geen zin meer in hebt. Maar ik vind het altijd heel kinderlijk. Nou, dan is iemand te oud, dat mag iemand zelf weten. Ja. Ik zag hem laatst in een interview, die Mick Jagger. Die is natuurlijk cool as hell.
0: Ja, enorm.
1: Ja, Keith Richards, man. Dat is gewoon de Pirates of the Caribbean op een gitaar. Ja,
0: conclusie, het zijn wel helden.
1: Het zijn zeker helden, ja. Nou, Gerrit zegt, mijn sleutelwoord van vandaag is wassen. Hij stuurt een foto mee. Dat is toch een berg met wasgoed. Gerrit, hoeveel kinderen heb je? Nou, dat wil ik graag even weten. En Tineke zegt, tuincentrum. Op mijn verjaardag in januari heb ik een cadeaubon gekregen van een tuincentrum. En dus ga ik vandaag heerlijk daar naartoe. Ik ben er naartoe gefietst, ik heb plantjes gehaald. Nou, wat heerlijk. Ook jij denkt, Tineke, de zomer moet nog beginnen. Ernst zegt, mijn sleutelwoord is wit. Ik heb de hele dag de gangen gewit. En Henriette zegt, mijn sleutelwoord is gehaktbal. Mooi woord, gehaktbal. Ik ben ze vers aan het draaien, want vanavond komen mijn kinderen en kleinkinderen eten. Ik vind dat fijn, joh, gehaktballen. Ja. En Lia zegt, nou balen, ik had een pakketje besteld. Oh, die begrijp ik wel. Ik heb het pakketje besteld, ik heb de hele ochtend zitten wachten. We hebben beneden gebeld, ik luister via de intercom, ik hoor niks. Ik loop toch voor de zekerheid weer naar beneden. Loop naar de galerij en zie daar die bus van piep, piep, piep wegrijden. Ik loop weer naar beneden naar de brievenbus. Helemaal niks. Wel een papiertje. Morgen mag ik naar het afhaalpunt. Heb ik de hele dag voor niks zitten wachten.
0: Ja,
1: maar je hebt wel heerlijk kunnen luisteren naar Radio 5. En hier, het Openhuis.

0: jou was. Nou, Velders een keer bezongen het en Barry White natuurlijk daarvoor. Let the music play. Dat was lekker.
1: Heerlijk.
0: Oh, heerlijk hoorde ik iemand zeggen.
1: Ja, ik al.
0: Nou, wacht even hoor. Ik moet even een nieuw begin. Ik zei Barry White en toen hoorde ik heerlijk.
1: Ja, lekker nummer.
0: Oh, lekker nummer, ja. Ik was even in de war. Ik denk, waar komt die stem nou vandaan, hallo Tini? Jij hing al aan de lijn, hè?
1: Ik hing te wachten, ja.
0: Ja. Waar hang je uit tegenwoordig, Tini?
1: Ik hang uit in Sassenheim.
0: In Sassenheim?
1: Vlak bij Lis.
0: Ja, ik ben geboren en getogen in Lisse, maar op een gegeven moment... toen dacht ik ga eens wat anders doen. Maar ben jij geboren en getogen in de Bollestreek?
1: Ja, in Sassenheim.
0: Ja, je bent gewoon in Sassenheim gebleven.
1: Nee, ik ben opgegroeid in Voorhout.
0: Ja, zo om de hoek.
1: Terug verhuisd naar Sassenheim.
0: Naar hometown Sassenheim. En jouw sleutelwoord vandaag was?
1: Tuinmeubelen.
0: Ja, want vandaag dacht jij...
1: Nou, ik dacht vandaag niks. Ik dacht al jaren, het wordt tijd voor een nieuw set.
0: Ja.
1: En die ik vorige week gekocht en vanmorgen is het bezorgd. En mijn zoon heeft het in elkaar gezet. Nou, geweldig.
0: Wat fantastisch. Het is eind augustus en Dini denkt, weet je wat, we hebben tuinmeubelen nodig.
1: Nou, die had ik al heel lang nodig, vond ik. Maar ja, je moet wachten tot het eind van het seizoen, hè. Om de timing te hebben.
0: Ja, ik koop altijd mijn kerstspullen in februari.
1: Nou, dat bedoel ik.
0: Ja. Nou, wat heerlijk. En hoe lang heb je hier naar uitgekeken, Tini?
1: Al een paar jaar. Want er stond, dat is nog niet stuk, dus het gaat ook niet weg.
0: Nee.
1: Maar het staat er al 20 jaar, dus ik denk, nou, dan wordt het wel een keer tijd.
0: En heb je nu het hele zootje in de houtkorf gegooid, of...
1: Nee. Dat gaan we straks afspuiten, droogmaken en inklappen en wegzetten. Voor feestjes, dan komen ze weer voor de dag.
0: Oh, precies. Dan heb je gewoon wat extra stoelen.
1: Ja, precies.
0: Nou, Tini, wat heerlijk. En je hebt ook een prachtige dag uitgekozen, want de zomer is net begonnen.
1: Ja, dat zou je denken, hè?
0: Ja, nou, wat heerlijk. Nou, je krijgt van mij de gouden sleutel. Met zo'n opgewekt gemoed ben je altijd welkom hier op de terrassen van een open huis. En als ik in de buurt ben in Sassenheim, als ik mijn ouders weer eens ga bezoeken... Dan kom ik bij jou eens even lekker gezellig op die tuinmeubelen zitten.
1: Oh, nou, dat mag hoor.
0: Okay.
1: En was er nog steeds de beste dreef in Lisse?
0: Wat? Nou, de beste dreef 10. Ja, daar ben ik wel opgegroeid. En toen van Bunninghuizenlaan, de Frans Halstraat. En ik ben heel Lisse, ik ben wel 8 keer verhuisd daar.
1: Ja, Edwin Bevers, ken je ook nog toevallig?
0: Nou, daar gaan we het later over hebben. Tini, dankjewel voor het meespelen en de gouden sleutel is voor jou. Dag!
1: Ja, dankjewel, dag.
0: En dat was Tini. Haar sleutelwoord, tuinmeubelen. Je bent nooit te laat. Je bent ook nooit te vroeg. Doe het gewoon, als het goed voelt. Je hebt helemaal gelijk.

is het en die goede oude tijd in Sevilla, 1977. En als je BZN hoort, dan weet je het altijd meteen. Dit is BZN. En daarvoor David Bowie, Absolute Beginners. Nou, je bent nooit een beginner. Je bent altijd welkom iets nieuws te proberen. Zoals Tini met haar tuinmeubelen. Nou, de Franse componist Michel Legrand schreef Le Moulin de Mon Coeur. De windmolens van mijn hart. Ja, het werd vertaald in het Engels en opgenomen door Noel Harrison voor de originele film van The Thomas Crown Affair, 1968. En Sting maakte hier weer een coverversie voor de remake van die film in 1999. En de tekst van het liedje is een soort stream of consciousness, zoals ze dat noemen. Associatieve, dromerige woorden, zinnen en gedachten. En Dusty Springfield werd gevraagd door haar platenmaatschappij om het op haar nieuwe album te zetten in 1969. Maar zij kon er niet zoveel mee met al die woorden en al die gedachten. Maar goed, ze nam het toch maar op. The Windmills of Your Mind. Dusty Springfield. 1969. En het klonk zo.

0: Straks een nieuw open huis vol met muziek. Er mist alleen nog één plaatje, de derde na drie. En die mag jij voor ons invullen. De zomer heeft een comeback gemaakt. Ja, er zijn nog echt. Er kunnen weinig dramaturgen zoiets bedenken. Het is ongelooflijk. De zon is terug, de warmte is terug. En zo krijgt de zomer eind augustus toch nog een tweede kans. Als derde plaatje na drie zoek ik daarom een nummer rond dat thema. Een nieuwe kans. De zon is terug. Laten we de zomer nog even vasthouden. Liedjes die de zomer vieren. Het gevoel dat iets weggaat, maar dat je het toch heel graag heel dicht bij je wil houden. Nou, laat het me weten via de NPO Luisterapp. Heb jij al een idee daarvoor, beste Bas?
1: Ja, een liedje rondom de zomer. In de summertime is het toch Mungo Jerry.
0: Come Back and Stay van Paul Young.
1: Paul Young.
0: Maar zo heet het niet natuurlijk, maar dat geeft wel het gevoel.
1: Come Back and Stay, zo heet het. Maar we spreken het dan iets, Come Back and Stay. Dus comeback is het zo,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja.
1: Vind ik ook een mooie kans hebben.
0: Nou, we gaan op zoek naar dat ene plaatje. Laat me weten voor de derde na drie. Straks in het nieuwe uur van Open Huis. Met heel veel muziek. En straks ook de grote ontknoping. De derde na drie. Blijf luisteren. Amy Winehouse, Back to Black. Wij gaan back naar de summer en zij gaat back to black.

0: Ouder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrv.nl.
2: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
1: Al iets gevonden?
2: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
1: Doet NRV dat dan ook?
2: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een Grand Tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
1: Weet jij waar mijn laptop ligt?
2: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
5: We kunnen het hebben.

0: Over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Pairsafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Wij vieren dat de zomer vandaag weer begonnen is. Maar eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong.
12: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
12: De douane op Schiphol heeft ook dit jaar weer veel illegaal meegenomen spullen van reizigers in beslag genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om te grote hoeveelheden drank en sigaretten, maar ook fruit en beschermde diersoorten mogen niet worden ingevoerd. En dat weet niet iedereen. Bij de douane worden reizigers dan eruit gepikt en ze krijgen uiteindelijk ook een boete. De douane heeft een heel depot met in beslag genomen spullen aan het eind van de zomer.
13: Het meeste wat wij aantreffen, wordt dat vernietigd. Dat gaat of in de verbrandingsoven, of het wordt op een andere wijze vernietigd. En echt de aansprekende dingen, die worden bewaard voor educatieve doeleinden, maar ook op de drukke dagen hier op Schiphol, op de wereldhavendagen, daar waar de douane verschijnt. Om wat te laten zien aan mensen. Denken, oh, dit mag je niet zomaar meenemen.
12: De top 3 van meest in beslag genomen spullen deze zomer. Koraal, sigaretten en eten. De VN en het Rode Kruis dringen aan op nieuwe regels en wetten over het gebruik van autonome wapens. Zorg is vooral dat de machines met kunstmatige intelligentie veranderende omstandigheden niet zouden kunnen herkennen. Zo is het voor een automatisch systeem erg moeilijk om te bepalen wie burgers zijn in een conflictgebied, zegt de VN.
14: Autonomous weapon systems that can select and engage targets without human judgment and control raise profound concerns.
12: Ja, wapens aangestuurd zonder dat er een mens bij betrokken is vormen een zorgelijke ontwikkeling, zegt de VN, in de aanloop naar een wapentop in het Zwitserse Genève over 2 maanden. In België is bij de zoektocht naar het vermiste jongetje Timio en zijn vader een tweede dode gevonden. Dat meldde Belgische media. Gisteren werd een kind gevonden en vandaag een dode man. Of het inderdaad Timio en zijn vader zijn, is nog niet officieel bevestigd. En appels en peren zijn door de droogte de afgelopen maanden een stuk kleiner dan andere jaren. Vooral Zeeuwse telers zijn hard getroffen door het watertekort. De vruchten zijn dus kleiner en kunnen ook minder lang worden bewaard. Maar er zijn ook lichtpuntjes.
15: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super. En de smaak ook door de vele zonuren. Er zitten meer suikers in de vruchten. Dat is ook bij appels zo. Die worden gewoon zoeter, ja.
12: De vruchten zijn dus allemaal zoeter. Telers wachten nu zo lang mogelijk met plukken, zodat de appels en peren net dat beetje extra kunnen groeien. Het weer zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, misschien ook wat lichte regen. Het is 21 tot 25 graden. Morgen zonnig en droog en zomers warm tot 26 graden.
11: Ewout, dankjewel.
12: Tot straks.
16: Open huis. Bas Ragas.

0: open huis. De tuindeuren staan open. Het terras ziet er gezellig uit. Contrabas heeft de tuinstoelen bijgezet.
1: Ja, die zijn maar weer uit de kelder gaan halen.
0: Heel fijn, Bas, dat je dat gedaan hebt. En we hebben de tweede uur afgetrapt. En wij vroegen ons af, wat noem nou eens een liedje waarmee je het feestseizoen van de zomer dat weer geopend is, dat
1: weer
0: dat
1: kunt opstarten.
0: Kunt opstarten. Ja. Mooi, mooi. Nou, we komen lekker uit ons woorden. Dat was een beetje het idee, hè, voor de derde na drie. Nou, we hebben een hoop gekregen, hoor. We hebben Zomerzon van de Makkers en Dessin. Dat is jouw favoriet, hè?
1: L'été Indien.
0: En de Summer Breeze van Isley Brothers. En het is weer voorbij, die mooie zomer.
1: September komt van Rob
0: Koning Cox, ja. Nou, maar we hadden ook Jenny aan de telefoon. En Jenny die zei een liedje, en dat zat toevallig ook in de film The Secret of My Success, met Michael J. Fox, maar ook in American Psycho. Nou, dat is een heel andere film. Ik ben heel benieuwd waar Jenny het vooral aan doet denken. Jenny?
2: Hallo Bas.
0: Dag.
2: En alle luisteraars.
0: Wat zeg je?
2: En alle luisteraars.
0: Ja, alle luisteraars. Dag Jenny.
2: Hallo Bas.
0: Hoe is het met jou?
2: Redelijk goed.
0: Redelijk goed, ja.
2: Ja, maar daar gaan we het niet over hebben.
0: Nee, het leven, dat een vriendin van mij zegt altijd van ja, hoe gaat het? Ja, nou, het gaat best aardig. En dat betekent eigenlijk dat het best aardig gaat. En dat is eigenlijk best genoeg.
2: Ja, daarom.
0: Ja. Heb je vandaag nog iets fijns gedaan met het weer, Jenny?
2: Nou, wat dacht je? Een wandelingetje?
0: Ja.
2: Ja.
0: Een lekker wandelingetje. En het genoeg.
2: Een lekker wandelingetje.
0: Ja, wat fijn. En jij hoorde de oproep voor de derde na drie. En jij dacht...
2: Walking on sunshine.
0: Walking on sunshine, ja.
2: Ja.
0: Nou, dat was het. Dat zat in je hoofd. En ken jij dat toevallig van de film? Of Secret of My Success? Of
2: nee,
0: van American
2: nee.
0: Psycho?
2: Van het Songfestival. Ik zat te kijken s'avonds. Ik denk, oh, dat wordt hem.
0: Ja.
2: Nou ja, en dat was ook zo. Dus,
0: ja.
2: Nee.
0: Nou, ik ga hem voor jou aanzetten. Wil je hem nog zelf aankondigen ook, Jenny?
2: Ja hoor.
0: Ja?
2: Nou, mensen, hier komt hij. En geniet er allemaal van de buitenweer en zo. Maar ook van Walking on Sunshine.
0: Nou, daar gaat hij.
2: Katrina en de Waves.
0: Speciaal voor Jenny. Het hoeft niet altijd 100% te zijn.

0: dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

0: Danny Vera, hij blijft lekker.
1: De zomer van.
0: De zomer van 2026 ruimen wij alles op. De hele kelder wordt opengehaald en de zolder. We zien allemaal archiefdozen met herinneringen uit lang vergeten zomers. En één voor één maken we ze open om te kijken waar we terechtkomen. En nu zitten we opeens in
2: 1994.
0: De zomer van 1994. Nou, ik ging die zomer, ik was druk op tour in Duitsland. Ik was in Azië met Courtney Act. En Forrest Gump kwam uit. Weten jullie dat nog? Ja, Forrest Gump. Die van het een in het andere avontuur valt, rent of rolt. Zonder echt te snappen waar het over gaat. Maar van vriendschap en liefde begrijpt hij alles.
3: Hallo, my name's Forrest. Forrest Gump. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
0: En zo is het. En ook The Lion King kwam uit in de zomer van 1984. Simba, Timon en Pumbaa, ze werden wereldberoemd. Ja, de muziek van Elton John, maar vooral dat begin. En dat begin, Bas, hoe... Dat... Je hebt het even uitgezocht, hè?
4: Want ja, wil je niet even laten horen?
0: Nee, ik wil eerst horen wat het is.
4: Ja. Eerst horen wat het betekent.
0: Jazeker.
4: Er ging dus een filmpje viraal van een jongen die dit dus heeft uitgezocht. Ze zingen dus... Kijk, daar is een leeuw. Oh mijn god. Kijk, het is een leeuw.
0: Nou, we gaan luisteren of we het kunnen ontdekken.
4: Het is een leeuw.
0: Er is een leeuw.
4: Oh mijn god. Ah. Kijk. Het is een leeuw. Oh mijn god. Ja, en dan... Ik vond het een beetje een anticlimax, maar...
0: Ja, ik vind het nog steeds mooi.
4: Het voelde voor mij altijd veel poëtischer dan de zin... Kijk, er is een leeuw. Oh mijn god.
0: Ja. Ja. Nee, poëtisch is het misschien niet, maar het is nog steeds indrukwekkend, toch?
4: Zeker.
0: Ja, ik vind het toch wel indrukwekkend, ja, hoor. Nou, ik wil vooral ook weten wat jouw herinneringen zijn aan die zomer van 1984. Misschien ging je wel trouwen. Of misschien ben je iemand verloren. Of misschien kreeg je wel kinderen. Of misschien kreeg je die ene baan. Of je nieuwe auto. Of een konijn. Nou, wat deed jij in de 94, Bas?
4: Niet veel.
0: Nee, dat dacht ik al. Toen was jij nog een stofje, Bas.
4: En of?
0: Maar wel een mooi stofje. Julio Iglesias zong in 1979.

0: Nou, dat hoort wel bij het weer. I Just Wanna Make Love To You uit 1961.
1: De zomer van...
0: Wij blikken terug op de zomer van 1994. In de vroege zomer van 1994 verandert het Formule 1 weekend in Imola in een zwarte bladzijde. Op zaterdag komt de Oostenrijker Roland Ratzenberger om het leven. En een dag later nog een shock. De drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna crasht en hij overlijdt aan zijn verwonderingen.
2: Senna gaat erop. Ayrton Senna schiet erop. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna razeloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? We zijn aan boord bij Schumacher. En bij de wagen van Senna breekt er gewoon iets vast af. Dat is daar waar je doorschakelt naar de zesde versnelling. Alles slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijk ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams.
0: Ja, dan valt die crash met Max van de Week maar mee. Nou, er was ook goed nieuws in de zomer van 94, want voor het eerst kon je met de trein onder het kanaal door van Frankrijk naar Engeland.
3: Koningin Elisabeth van Engeland en president Mitterrand van Frankrijk hebben vanmiddag de plechtige opening verricht van de tunnel onder het kanaal. Een prestigieus project dat 30 miljard gulden heeft gekost. Die Europa-tunnel verbindt voor het eerst sinds de ijstijd Engeland met het vasteland.
0: Voor het eerst sinds de ijstijd. Nou, wat mooi. En er was muziek. Er was heel veel muziek. Maar er kwam ook muziek uit een PlayStation. Want in Japan verscheen de eerste PlayStation. Europa moet nog wel even wachten. We moesten nog wachten tot 95. Maar uiteindelijk werden er meer dan 100 miljoen exemplaren van verkocht. Ja, die PlayStation. En dan muziek. Ja, ik ben een kind van de jaren 90. Ik ken ze allemaal. En ik kan ze ook allemaal meezingen. Maar jij vast ook. Here we go.

0: De Cut Now Joes van Rednecks en I Swear van All For You en Dreams van onze eigen Two Brothers on the Fourth Floor en 7 Seconds van Yuzuna Doer en Nena Cherry. Wat deed jij in de zomer van 1994? Ik wil het heel graag weten. Heb je een mooi verhaal? Laat het me weten via de NPO Luister-app. En weet je hem nog? Ken je hem nog? Ik weet het zeker dat je hem kent. Hij kwam uit een film, Four Weddings and a Funeral.
1: En dit stond in die zomer op nummer 1.
0: Een hele grote nummer 1. Ja, hij stond 4 weken bovenaan. Maar hij is echt, hij zit in ons geheugen gegrift. Doe je lekker mee. Dit is de zomer van 1994. Wet, wet, wet. Love is all around.

0: It's a Harley Harley Day. Nou, zo voelt het vandaag wel. Boney M. De zomer van 1994. Toen kwam er een prachtige film uit, Forrest Gump. Maar ook Four Weddings and a Funeral. Of net, ja, Four Weddings and a Funeral. Oh, die vond ik ook zo mooi. Eigenlijk elke romcom die lijkt daarop. When Harry Met Sally was misschien wel de eerste, de echte. En toen die, maar ook Forrest Gump. Ja, we krijgen hele mooie herinneringen van mensen. Hele bijzondere verhalen krijgen we. En een daarvan, ja, nou, vertel het zelf maar.
1: Ja, dat met Steve Goossen, goedemiddag. Ja, hallo.
0: We kregen jouw berichtje.
1: Ik had een eigen film dus, hè.
0: Jij had een eigen film, vertel.
1: Nou, ik heb 3 weken een camper gehuurd. En daar ben ik met mijn vriendin wezen toeren door Spanje en Portugal.
0: Ja.
1: En toen we terugkwamen op donderdag, heb ik ze... Ik heb er weer ingeleverd. En een dag later zijn we gaan trouwen.
0: Nee, dat is de goede volgorde. Ik denk, wie heb je ingeleverd? Ja,
1: ja. Ja, we hebben eerst onze witte broodklinken gedaan.
0: Ja.
1: Onze huwelijkreis, zeg maar. En toen zijn we gaan trouwen. Ja, ja, dus ik heb het even omgedraaid.
0: Ja, wel verstandig lijkt me. Want jullie zijn nog steeds getrouwd?
1: Ja, we zijn nog steeds getrouwd. Alweer 32 jaar al, hè? Ja, zoiets.
0: En hadden jullie het zo gepland, 3 weken op stap en dan trouwen? Of was het van, nou, we gaan nog even kijken hoe het een beetje bevalt?
1: Nou, het jaar daarvoor heb ik die camper een week gehuurd om te kijken hoe dat beviel. En dat beviel, zijn we naar Luxemburg geweest.
0: Ik bedoel niet de camper, hè, Steve?
1: Wat zeg je?
0: Ik bedoel niet de camper.
1: Oké.
0: Nee, ik bedoel of de,
1: allemaal in de deuk, geloof ik.
0: Of de relatie een beetje beviel.
1: Ja,
0: dat was de bedoeling.
1: Ja, maar die bevalt nog steeds, zeg maar.
0: Ja, en wat maakt haar zo bijzonder?
1: Ja, het is gewoon een hartstikke lieve meid.
0: En wat maakt haar dan zo lief? Wat doet ze dan bij je? Wat vertelt ze je dan of wat zegt ze dan?
1: Ja, van alles. Maar ze is zorgzaam en ze heeft leuke ideeën. Ik zat een keertje, er helemaal doorheen met mijn werk.
0: Ja.
1: Ik zeg, joh, en op een avond zei ik van, ik zie het niet meer zitten. Ze zegt, ja, maar wat wil je dan doen? Ik zeg, nou, ik weet het niet. Toen zei ze, is toerencarsis voor niks voor jou? Nou, er kwam als geroep en zei, joh, dat is het. Ja. Nou, toen ben ik gaan studeren, mijn rijbewijs gehaald. En toen ben ik op de bus gegaan.
0: En dat was haar idee?
1: En dat was haar idee.
0: Ja.
1: Nou, dat is toch knap, hè?
0: Ja, ze ziet je dus.
1: Ja.
0: Ze ziet wie je bent.
1: Ja, ja. Inderdaad.
0: Ja, nou, wat bijzonder. En wat doe je voor haar om het een beetje leuk te houden?
1: Te goed verzorgen.
0: Ja. En hoe verzorg je iemand na 20 jaar nog steeds goed? Wat doe je dan? Wat is de sleutel
1: nou,
0: daarvan?
1: Nou, zij had namelijk meer goede ideeën trouwens, hoor. Want ik heb dan doorgewerkt tot mijn 70ste.
0: Zo.
1: En toen zei ze op een gegeven moment van, zullen we naar Drenthe gaan? Want ik woon in Tilburg.
0: Ja.
1: Nou, toen zijn we geëmigreerd naar Drenthe en daar wonen we nu alweer 10 jaar.
0: Ja, maar je gaf nog niet helemaal antwoord op hoe je dan goed voor haar zorgt.
1: Ja, wat moet ik daar voor een antwoord op geven, joh?
0: Nou, wat is de sleutel? Hoe hou jij het leuk over dat dit met jou is?
1: Oh, het sleutelwoord.
0: Ja. Ja, wat is jouw sleutelwoord voor deze relatie? Dat je zegt, nou, als je nou zo lang bij elkaar bent, dan moet je een beetje daarop letten.
1: Ja, eeuwige liefde.
0: Ja, en wat is dat dan? Kan je dat leren?
1: Nee, dat kun je volgens mij niet leren. Dat is er of dat is er niet.
0: Ja.
1: Laat het zo zeggen.
0: Nou, wat fijn dat jullie dat hebben.
1: Ja, we hebben het hartstikke fijn met elkaar. Dus we lachen veel, we hebben dezelfde humor. En dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Ja.
1: Hè, dat we dezelfde dingen leuk vinden. Nou, ook met bijvoorbeeld tv-programma's, wat zij leuk vindt, vind ik ook leuk. Zij ook wel eens. En met muziek is dat wat anders. Zij vindt dat weer andere dingen leuk. Of sommige dingen wel en andere dingen niet. Dus,
0: en welke programma's vinden jullie
1: dan? We hoeven het allemaal niet hetzelfde te zijn, zeg maar. Hè?
0: Nee, kijken jullie dan Bed and Breakfast voor Liefde? En denk je dan, oh, wat zijn we gelukkig samen eigenlijk.
1: Dat is natuurlijk heel mooi kijken als je dat allemaal zo gestunteld ziet van die mensen. Dat is gewoon echt humor.
0: Ja.
1: Daar geniet ik van. als ik dan daarbij Nico Dijkshoorn lees, die daar dan over schrijft, ja, dat is gewoon dubbel genieten.
0: Ja, dubbel genieten, samen op de bank.
1: Ja, samen op de bank. B&B voor liefde kijken.
0: Heel goed. En gaan jullie nog camperen af en toe?
1: Nee, we gaan niet meer camperen, nee.
0: Nee, dat zit er niet meer
1: in. Ik zou het zelf wel willen, maar dit heeft er geen behoefte meer aan. Dus nou ja, dat doen we niet. Maar ja, ik woon op een hele mooie plek. En als je vraagt van ga je wel eens op vakantie? Nou, ik ben elke dag op vakantie. Want ik heb hier een bos en een tuin van 2000 vierkante meter. Dus eigenlijk hoef ik niet meer weg.
0: Nou, geniet ervan samen. Dank je wel, hè.
1: Alsjeblieft.
0: Dag, Steef. Dag. En dat was hem weer, het open huis. Bert Kranenbarg zit er alweer helemaal klaar voor. Bert op 5. Blijf lekker luisteren hier, Radio 5.

0: EO. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander.

0: Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
5: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
8: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij Caro NCRV. Plastic koek, dat is weer eens wat anders dan plastic soep. Maar het schijnt wel eetbaar te zijn. Meer erover zometeen. Eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
9: Goedemiddag Bert. Justitie in België heeft bevestigd dat er een tweede lichaam is gevonden in de buurt van de plek waar gisteren het lichaam van een kind was aangetroffen. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de vermiste vader van de kleuter Timeo, zegt deze VRT-verslaggever.
10: De man die 2 maanden geleden hier in de buurt spoorloos verdween, samen met zijn zoon van 5. Het lichaam van die zoon is wellicht gisteren al teruggevonden. En nu ziet het er dus naar uit dat ook dat van de vader gevonden is.
9: De lichamen lagen vrij dicht bij elkaar in een dichtbegroeid stuk bos in de provincie Namen. De baas van de verboden motorclub No Surrender moet ruim 1,6 miljoen euro betalen aan de staat. De rechter vindt bewezen dat Klaas Otto dat bedrag verdiende met witwassen. Zelf zei hij dat hij alleen maar legale klusjes deed, maar de rechter geloofde dat niet. In Nederland is niemand ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de NVWA, die onderzoek deed naar grote uitbraak in België. Daar liepen meer dan 300 mensen een salmonella-infectie op na het eten van een ei. De eieren werden ook in Nederland verkocht, dus maar hier is voor zover bekend dus niemand ziek geworden. Vorige week werd bekend dat in Groot-Brittannië iemand is overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. En over een half uur wordt Xavi Hernandez officieel gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Volgens sportverslaggever Thierry Boon zijn de verwachtingen hoog gespannen. Dat heeft alles mee te maken dat hij uit Spanje komt.
11: Het beloofde land, momenteel het land van de wereldkampioen, maar ook bijna alle toptrainers bij de grote clubs komen uit Spanje. Xavi was een geweldige voetballer, dat weten we zeker. Maar of het ook een toptrainer is, dat moet eigenlijk nog blijken de komende 4 jaar. Hij heeft wel prijzen gewonnen in Qatar als coach. En hij is kampioen geworden met Barcelona. Maar daar had hij het ook wel weer heel erg moeilijk. Dus we hebben best wel wat vragen.
9: En die kunnen ze dus over een half uur stellen. Xavi is de eerste buitenlandse bondscoach van Oranje sinds 1978. Het weer, veel zon in het zuiden wolkenvelden. Het is 22 tot 25 graden en er staat een matige oostenwind. Vanavond en vannacht droog met minima rond de 13 graden. Morgen weer geregeld zon bij 24 tot 26 graden. En vanaf donderdag geregeld buien.
8: Dankjewel.
7: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Je voelt je thuis met de beste evergreens hier op NPO Radio 5. Hans de Boer hoort erbij met dit thuis ben. Goedemiddag. Koekjes gemaakt van petflessen, nu met verbeterde smaak. Ja, dat roept zoveel vragen op. Zometeen hopelijk de antwoorden. De vraag over de boemerang ging er gisteren uit bij de slimste mens. En ik kan je garanderen, die komt ook niet meer terug. Welk onderwerp staat vandaag centraal in de slimste mens? Hoor je zometeen na de entreevraag. En uiteraard vervolgen we ook vanmiddag onze route richting Den Briel. We komen steeds dichterbij. Vandaag is de tussenstop in Nieuwenhoorn. En daar was vandaag een wel heel serieuze competitie aan de gang. Ook daarover meer tussen nu en 6 uur.

Laat draaien wel tientallen jaren. Het komt steeds dichterbij en toch blijft het ver weg in de year 2525. Van Ziggy en Evans hier op NPO Radio 5. Ja, Disneyland Parijs krijgt concurrentie later vandaag. Gisteren sloot de Franse president Macron een deal met de Saoedische kroonprins, die flink wil investeren in niet één, niet twee, maar drie nieuwe pretparken rond Parijs. En een van die attractieparken krijgt als thema Dragon Ball Z. Want de president en de prins delen een passie voor deze Japanse manga- en anime-serie. Toen dachten wij, wat voor pretpark zou Nederland krijgen als minister-president Rob Jetten zou mogen kiezen? Nou, die vraag hebben we hem zelf voorgelegd. Echt waar. En zijn eerste ingeving was Cusco, een verwaande keizer uit een Disney-film die na een wraakactie in een lama verandert. Tijdens een rietje in een achtbaan word je dan ondergespuugd door lama's, denk ik. En gelukkig had de minister-president nog een andere wens. Avatar, de science-fiction film uit 2009 over het leven op de buitenaardse maan Pandora. Nu nog een geldschieter vinden, zodat Rob Jetten in een bootje door een donker bos kan varen, net als de blauwe wezens in de film Avatar. Het is weer eens wat anders dan het blauwe plush.

presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel. De schijf van NPO Radio 5.

0: de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. Keith Urban samen met Michael McDonald. And we go back. En daarvoor Good Morning Judge door 10cc.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Max Verstappen neemt het op 16 september op tegen 100 amateurkarters tijdens een speciale Max versus 100 race op het circuit van Silverstone. Een hotel in het Zuid-Franse Mont-Louis is ineens wereldberoemd nadat gisteren de wielrenners van de Vuelta daar gingen schuilen voor het noodweer. En snacken uit de PMD-bak. Wellicht heb je de inhoud van je plastic container nodig voor een nieuw koekjesrecept. Dat klinkt wel heel gek, hè? En onsmakelijk ook, koekjes met plastic erin. Maar toch kan dat de toekomst zijn. Maar we beginnen gelukkig wel bij astronauten. Of dit wetenschappelijk wonder nabij is, vraag ik aan Odin Helder, wetenschapscommunicator bij het planetarium van Artis in Amsterdam. Dag Odin, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij helpt mij even op. Plastic koekjes, dat klinkt gevaarlijk. Eten we dan echt plastic koekjes?
2: Ja, er zitten wel een aantal stappen tussen het plastic en dat je het zelf binnenkrijgt. Eerst wordt dat plastic, dat noemen ze met oxidatie en hydrothermaal. Oftewel, je gooit het met veel zuurstof in heet water. Dat wordt helemaal opgesplitst eigenlijk in zijn componenten. En die zijn eetbaar voor bacteriën. Want uiteindelijk, plastic, we maken het van olie. Dat bestaat uit koolwaterstofverbindingen. Ja, daar zijn wij ook van gemaakt. Dus al het leven op aarde van gemaakt.
0: Ja.
2: Dus bacteriën kunnen dat eten. Dat wordt weer proteïne die mensen kunnen consumeren. En zo kom je dan uiteindelijk uit bij koekjes.
0: Ja, want ik denk meteen bij plastic aan PFAS, microplastic, gevaarlijk. Dus ik zal het niet in mijn hoofd halen om een fles in de blender te doen om daar een koekje van te maken. Dat is ook niet de bedoeling dus.
2: Nee, absoluut niet. Nee, het zit dus in die fles zit het echt in een vorm waar je lichaam helemaal niks mee kan. En nu is dan het idee van ja, in de basis is dat iets waar leven op kan functioneren. Maar je moet wel, het is een proces van 33 stappen in 48 uur. Dus het is niet 1, 2, 3 van flesje naar een hapje.
0: Nee, niet de meest makkelijke manier denk ik om koekjes te maken. Waarom is dit dan toch een goede grondstof voor koekjes, wordt gedacht?
2: Nou ja, je moet denken aan de use case. Het is ontwikkeld voor missies naar Mars. En als je naar Mars wil, dan ben je minstens 3,5 jaar onderweg heen en terug. We kunnen best manieren verzinnen om astronauten heel efficiënt eten te geven. Maar ja, dan eet je elke dag hetzelfde grijze brok, smakeloze, een beetje tofu-achtige substantie.
0: Ja.
2: Dan word je gewoon heel depressief van op de lange termijn. En als je het op deze manier kan vormgeven, dan kun je en het afval wat je genereert onderweg, zowel plastic als nou, wat we met een mooi woord biomassa noemen, oftewel hè, wat je zelf weer uitscheidt,
0: ja,
2: kunnen we omvormen tot nieuw voedsel. En dan kun je dat ook nog eens.
0: Je eigen biomassa gaat er ook nog bij in. Niet alleen dat plastic, maar goed, nee, ga door. Het wordt steeds makkelijker.
2: Ja, het wordt steeds prettiger, ik weet het. Ze beelden het zelf af met dingen als bananenschillen en appelknokhuizen.
0: Oh,
2: maar
0: zo, ja,
2: ik vermoed dat je met wat creatief er ook wel je eigen, ja, je eigen afval ja, mee kwijt kan.
0: Ja.
2: En dan is gaat het in zo'n, ja, nou, dat is een beetje, hè, ze 3D-printen het in koekjes. Zodat je het weer een beetje een substantie kan geven. En dat het, ja, dan wordt het allemaal wat vrolijker. Dan zit je niet elke dag hetzelfde blok tofu te eten. Maar dan lijkt het in ieder geval op een koekje.
0: Ja, en hoe smaakt het dan?
2: Nou, tot nu toe heel matig. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat 80% van de mensen zou overwegen het te eten als er bijna geen ander eten beschikbaar is. Dus dat vind ik niet een geweldig aantal, moet ik dan er wel bij zeggen. Maar de laatste doorbraak waarom het nu in het nieuws is, is dat ze met dezelfde grondstoffen, dus met diezelfde plastic grondstoffen erin, kunnen ze het ook een vanillesmaak geven.
0: Oh.
2: Dus we komen dichterbij dat het ook ja, misschien wat meer echt een beetje palatable wordt.
0: Ja, ja, ja. En als ik nou heel erg ga doorfantaseren, is dit dan ook de klimaatoplossing tegen de plastic soep? Kunnen we dat allemaal gaan oplossen door er iets eetbaars van te maken?
2: Ja, ik ben altijd heel huiverig om dan te zeggen, oh, we hebben iets om het op te ruimen, dus dat is de oplossing. De beste oplossing voor de plastic soep is minder plastic produceren,
0: ja,
2: en minder plastic weggooien. Dus het is leuk. Maar ja, klimaatcrisis, weet je, dan hebben we heel veel voedselproductie. We komen geen voedsel tekort op aarde.
0: Nee.
2: Er is genoeg voor iedereen. Ja. De verdeling gaat niet lekker. Dus ja, ik denk niet dat het antwoord voor overconsumptie is dat we het dan die overconsumptie moeten gaan opeten.
0: Nee, ik dacht, ik dat los ook meteen even op. Maar zover gaat het dan niet. Zeg, wat gaat eens een koekje kosten?
2: Nou, op het moment betaal je voor een kilo van dat proteïnespul, met hopelijk dus vanillesmaak, zo'n $60. Dat is nog niet echt bepaald efficiënt. Maar ja, je kan je voorstellen als dit een toekomst wordt. En daar in dat opzicht zit er misschien wel een beetje heil in. Dat je, als je thuis zo'n 3D-printer hebt staan, dat je gewoon eigenlijk een soort voorraadblok haalt bij de supermarkt. Ja. En vervolgens dat kan printen tot de snacks waar je die dag zin in hebt. Ja. Dus als het op die manier uitgerold wordt, maar dat is echt een beetje science fiction. Ja. Dan denk je wel aan wat anders. Voorlopig. Echt astronautvoedsel.
0: Ja, precies. En in de ruimtevaart is wel meer duur. Dus dat is dan ook niet echt een bezwaar. Het was een mooi verhaal. Odin Helder, wetenschapscommunicator van het planetarium in Artis. Hartelijk dank.

0: Het is 25 augustus, we duiken met Charles Trenet in de zee, la mer. Voor Rick, voor Annemara, voor Lisette en vooral voor Ria.
1: La mer, qu'on voit danser le long du golfe clair, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: Ook prachtig te zingen met een koor, weet ik uit eigen ervaring. La Mer, Charles Trenet.
2: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
3: De slimste mens in Bert op 5.
1: Spektakel gisteren. Martin deed mee vanaf IJsland. Dat was toeval, want je mag ook gewoon vanuit Nederland meedoen natuurlijk. Dus pak alvast je telefoon. Stuur een appje via de NPO Luisterapp of bel ons op 0800 30555 om straks te kunnen meespelen. Als je dan gebeld hebt, meteen even antwoord geven op deze entreevraag. Hoe werd een verloskundige genoemd voordat de term verloskundige werd gebruikt?
2: Speel mee met de slimste mens.
3: De slimste mens.
2: In Battle 5.
1: Dus de NPO Luisterapp. Of ons gratis nummer 0800 30555 om het antwoord te geven op die entreevraag van vandaag. Hoe werd een verloskundige genoemd voordat de term verloskundige werd gebruikt?

0: Open Your Heart, Madonna. Het NOS Journaal om 4:55, Ewout.
1: Ja, de grote brand in het Belgische natuurgebied Hogevene is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting, zegt justitie in Luik. Bij de brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren. Het duurde dagen voordat de brand weer het vuur onder controle had. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen op de weg waar 2 maanden geleden 3 kinderen en de directeur van hun school om het leven kwamen. Ze waren op de fiets en werden geschept door een auto toen ze op weg waren naar schoolkamp. De politie wil testen hoe hard de bestuurder van 19 reed. De terugkeer naar huis van 2 veroordeelde pleegvaders zorgt voor onrust in Den Bosch. De mannen werden veroordeeld voor misbruik. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering. En het wereldkampioenschap freestyle voetbal is gewonnen door een Nederlander. De Amsterdamse Abel de Jager is de beste.
2: Ja, veel mensen kennen het nog niet, maar freestyle voetbal is eigenlijk een sport of kunstvorm waarbij je simpel gezegd trucs uitvoert met de bal.
1: Abel staat vooral bekend om trucjes waarbij hij de bal laat rollen over zijn eigen lichaam. Bij een kampioenschap in Amersfoort liet hij daarmee 200 deelnemers uit 40 landen achter zich.
0: Ja, ik heb daar een filmpje van gezien. Ik heb met verbazing zitten kijken. Hij gaat dus ook op zijn rug liggen. Dan gaat hij ook door met die... En ik zag namelijk ook een verslaggever volgens mij van het Jeugdjournaal die het ook ging proberen te doen. Nou, dat werd natuurlijk helemaal niks. En dan wordt het nog knapper wat hij allemaal kan. Ja, ongelooflijk. Ja, echt heel bijzonder.
1: Heel bijzonder om te zien, ja. Het weer nog vanavond en vannacht droog. Minima vannacht rond de 13 graden. Morgen geregeld zon, dan wordt het 24 tot 26 graden. En vanaf donderdag geregeld buien.
0: Jij weer een half uurtje freestyle voetballen en zometeen om 5 uur terug.
1: Daar kan ik niks van.
0: Zo echt niet.
3: Nee. NPO Radio 5. Zomerweken.

0: Dat is de laatste zomerweek op NPO Radio 5, wat ik jammer vind. Want het is toch heerlijk om even te fantaseren over het strand van Copacabana samen met Barry Manilow.
1: Bert op 5 zet op 5. De Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Onze eigen Copacabana, het strand van Zoutelanden in Zeeland. 30 jaar geleden werd in Amsterdam een enorme betonnen bak geopend met een dak dat open en dicht kan. En er lag gras dat niet echt lekker wilde groeien. Maar bij de opening was het de zee en zong Treintje Oosterhuis daar schitterend over. En langzaam maar zeker opende die zee zich terwijl zij door dat stadion heen liep. Die Amsterdam Arena, zoals die toen heette, die nu de Johan Cruijff Arena heet. Deze maand is die betonnen bak 30 jaar geworden. En daarbij werd die zee van Treintje steeds genoemd. Toen dacht ik, Treintje Oosterhuis. Een keer op ons voetstuk, dat is leuk. Maar dan wel met een ander lied, want die zee is al veel genoemd deze maand. Daarom uit 2019 het lied Dit is voor mij. Zo heet het dus. Dit is voor mij van Treintje Oosterhuis. Wat is...

0: van de maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: In NPO Radio 5.
3: Ah, zin in nu al.

0: Van die fantastische LP The Kick Inside uit 1978. Kate Bush and the Man with a Child in His Eyes.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Dag Adrie Tetero Friskes uit Hendrik Ido Ambacht. Goedemiddag.
3: Ja, dankjewel.
0: Wat leuk dat wij nou met elkaar opeens aan de telefoon hebben.
3: Ja.
0: Ja. En je gaat meespelen bij de slimste mens. Maar ik wil natuurlijk eerst even van jou weten hoe een verloskundige genoemd werd voordat de term verloskundige werd gebruikt.
3: Vroedvrouw.
0: Is het goede antwoord? Heb je zelf ervaringen met een vroedvrouw?
3: Maar dat was vroeger toen mijn moeder moest bevallen.
0: Ja.
3: Die had toen een vroedvrouw. Maar ja, dat was jaren geleden in de jaren 40.
0: Ja. Dat heette toen vroedvrouw en niet baker, wat andere mensen zeiden. Want baker, dat is wat tegenwoordig een kraamverzorgster is. Dus
3: ja, dat is waar. Dat is de inpakker van vroeger.
0: De inpakker, ja. Die de baby dan goed inbakerde, zodat de baby lekker ging slapen. Zo
3: ja,
0: was dat, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja. Wij gaan de slimste mens met jou spelen, Adrie. Jij mag kiezen of Jurjen ten Brinke jou een vraag stelt, Daniel Dekker of Antje Montero. Dus Jurjen, Daniel of Antje.
3: Nou, doe maar Daniel.
0: Ik zou als ik jou even de radio zachter zetten, want anders hoor je alles twee keer.
3: Wacht, dat weet ik uitzetten.
0: Ja, dat is goed. Ja, wacht even op. Ja, we hebben toch ook een kistje bij de hand. Dus.
3: Ja, is uit.
0: Hij is uit, dat is fijn. Ja, dat is veel mooier. Goed zo. Daniel stelt jou een vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te geven op die vraag. En dan gaan wij kijken of ook de goede antwoorden erbij zitten die punten gaan opleveren.
3: Oké.
0: Okay. Ja, hier is hij. Daniel Dekker.
4: Als iemand je vraagt, wat wil je drinken? En je antwoordt wijn, dan komt er altijd een vervolgvraag. Wat voor wijn? Maar dan ben je er nog niet, want bij het antwoord rood of wit krijg je nog meer vragen. Pinot of Rioja, Chardonnay of Riesling, Sauvignon. Keuze te over. Dan wordt de fles gepakt. De rode wijn komt vaak gewoon uit de kast en de witte wijn uit de koelkast. Want witte wijn is een koele wijn. Wat weet je van Peter Koelewijn?
0: Wat weet je van Peter Koelewijn?
3: Oh, een rocker aan de klok. Een rocker van vroeger was dat. Maar meer. Ja. Kwam die uit Den Haag? Dat weet ik niet zeker. Of was het Amsterdam? Even kijken. Ja, het was een rockfan, hè? Was het. Daar heb ik heel veel van genoten, ja. Ja. Verder weet ik. Ja, ik zou het niet zo gauw meer weten. Ja, het overvalt me, hè?
0: Ja, dus inderdaad, rock'n'roll maakte die, hè? Hij begon in de jaren 60 met het maken van die muziek.
3: Ja.
0: Het is een zanger.
3: Ja, klopt.
0: Ja, dat heel, is gewoon, je moet altijd meteen roepen wat iemand is. Een zanger. Ja, daar heb je meteen mijn punten mee gehad. Je had een van zijn hits kunnen noemen, bijvoorbeeld De Kom van het Dak Af. Dat was natuurlijk een grote.
3: Ja, absoluut. En hij
0: komt uit Brabant.
3: Oh, Brabant. Ja, okay.
0: Dat is een echte eind over de gekste komt hij vandaan.
3: Ja, oké.
0: Ja,
3: dus, jammer, dan heb ik te weinig goede antwoorden gegeven.
0: Weinig goede antwoorden van Bert op Vijfje, dat klopt helemaal. Dus we moeten het hierbij laten.
3: Ja, oké, maar ik vond het leuk om mee te doen.
0: Nou, dat is fijn. En het leuke is dat je gewoon weer mee mag doen, net zolang tot je wel een Bert op Vijfje wint. Dus ik verwacht je gewoon volgende week weer aan de telefoon.
3: Ja. Ik heb altijd NPO 5 op staan, dus.
0: Dat is hartstikke goed. We gaan nog even kijken naar jouw score. Je had 1 antwoord goed, dus 10 punten. 9 seconden over, omdat je paste voordat de 30 seconden voorbij waren. Dus het zijn 19 punten. Dat is al bijna een half Bert op Vijfje.
3: Oh, hallo zeg.
0: Maar ja, die hebben we niet. Dus Adrie, je moet echt nog een keer meedoen voor 40 punten.
3: Ja.
0: Oké, goed zo. Tot dan. Dag.
2: De slimste mens.
4: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Algero Roof Garden aan het eind van het eerste uur. Bert op 5 van vandaag. Hey, jammer, 19 punten is te weinig voor Bert op 5. Maar het mooie is dat mensen altijd weer mee mogen doen. En dan zien we het gewoon of het de volgende keer wel een Bert op 5 gaat opleveren. Want zo werkt dat. Ja, Peter Koelewijn, daar ging het over. Het zelfs nog Gompie kunnen noemen natuurlijk. Hè? Want dat is ook Peter Koelewijn. Weet je nog, Gompie?

0: Ja, precies. En René Brouwer die voegt nog even toe dat Peter Koelewijn ook nog een tijdje in Zaandam gewoond heeft. Fluit Kruidweg. Wij moeten ook weg. Tot zo.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op Vitapro?

0: Pro.nl.
1: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
2: Nee, attent met ds.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Fijn dat je erbij bent bij Bert op 5 bij Caro en Gervais. Zometeen weer een paar stapjes richting Den Briel. We zijn er echt bijna. Hè. Ons eindpunt, echt de stip op de horizon deze hele zomer al voor ons. Den Briel gaan we bereiken donderdag. Maar vanmiddag zijn we in Nieuwenhoorn. En eerst krijg je het NOS-journaal van 5 uur van Ewout de Jong.
12: Ja, goedemiddag. Frankrijk krijgt komende dagen met nog meer extreem weer te maken. Daarvoor waarschuwen meteorologen. Gisteren raakten tientallen mensen gewond toen een tornado over een aantal dorpen in Zuid-Frankrijk raasde. En ook morgen en donderdag is er kans op hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. En ook een nieuwe tornado is niet uitgesloten. De atmosfeer moet daarvoor wel even broeien voordat het losgaat, zegt deze stormdeskundige van het KNMI.
13: Als er dan genoeg energie in de atmosfeer zit, dat is meestal zo, ja, richting het einde van de dag, als de zon al lekker de hele dag de boel heeft staan opwarmen, dan zie je dus, ja, dat echt die buien, die onweersbuien, en in dit geval dan dus ook echt die supercellen daaruit voort gaan groeien.
12: De politie in Zeeland gaat morgen opnieuw onderzoek doen bij de N290 bij Terholen. Begin juni kwamen daar drie kinderen en hun schooldirecteur om het leven toen een auto op een groep scholieren inreed. De bestuurder van 19 werd aangehouden na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen, maar de politie wil nog een paar dingen nagaan. De scholieren waren op de fiets op weg naar hun groep 8 schoolkamp. De VN en het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetgeving rond het gebruik van autonome wapens. Bij de beslissing om te vuren is dan geen mens meer betrokken. En nu al zijn er zorgen over wapens waarbij AI het doelwit bepaalt, maar de mens nog wel het bevel moet geven om te schieten. Dit najaar is er een wapentop in Genève en daar worden mogelijke nieuwe regels besproken. Nou, voetbal. Xavi Hernandez is gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De voormalige ster van FC Barcelona neemt de komende 4 jaar de leiding over Oranje op zich. Directeur topvoetbal Nigel de Jong heette Xavi zojuist welkom.
14: Ik denk dat Xavi de beste keuze op dit moment is voor ons om verder te gaan in het proces waar we zitten met elkaar. Vanuit de ambitie waar we naartoe willen en de doelstellingen die we met elkaar hebben gezet. Dus bij deze nogmaals welkom, Xavi. Heel blij dat je er bent.
12: De Spanjaard heeft precies een maand tot zijn debuut. Op 24 september speelt Nederland in de Nations League thuis tegen Duitsland. Het weer vanavond en vannacht droog met opklaringen en vooral in het zuiden wolkenvelden. Minima rond 13 graden. Morgen geregeld zon bij 24 tot 26 graden met een zwak tot matige oostenwind. Ook donderdag nog zomers warm en de dagen daarna geregeld buien met soms onweer.
11: Dankjewel.
15: Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Lucky Lips van Cliff Richard en All Right Now door The Free aan het begin van dit uur. Spider-Man is terug in de bioscoop. De film heet Spider-Man Brand New Day en trekt nogal wat mensen naar de filmzalen. Zelfs zoveel dat het nu al de 6e plaats bezet op de ranglijst van films die het meeste geld opbrachten. Want er is namelijk al $2,2 miljard verdiend. En daarmee is deze Spider-Man film al bijna succesvoller dan Titanic. En wat is dan de film die het meest opbracht, hoor ik je denken? Nou, dat is Avatar met $2,9 miljard. Superleuk natuurlijk, die lijstjes. Maar een helemaal eerlijke vergelijking is het natuurlijk niet. Want vroeger waren de kaartjes veel goedkoper. Dus logisch dat de opbrengst dan ook veel lager was. Dus wat hebben wij gedaan? Onze rekenredactie, onder leiding van Lennart, heeft de inflatie laten meewegen. En dan blijkt dat er een heel andere film het meest opbracht. Gone with the Wind uit 1939. Meer dan 2 keer zoveel als de Spider-Man films. Dus voorlopig blaast die filmklassieker Spider-Man nog helemaal weg. En is die Spinnenman, hoe zou ik het zeggen,

0: Herman Brood, 25 jaar na zijn dood. In het jaar dat hij 80 zou worden, we hadden het er vorige week nog over. Toen we in Hoek van Holland wandelden en in het Rock Art Museum uitkwamen, waar een prachtige tentoonstelling is over Herman Brood.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Maar we zijn er weer verderop. Gisteren hoorden we de Rokanje reporter over de belangrijkste gebeurtenissen in dat dorp. En vandaag weer verder. Door naar de volgende stop op onze route. Nieuwenhoorn komen we uit. 1360 inwoners heeft het. Dus wij hier in Nieuwenhoorn op zoek naar wat er te beleven is. En dat hebben we gevonden. Want er was namelijk een groot evenement bezig. Namelijk de wekelijkse Sjoelochtend in buurthuis De Oude Woelhoek. De Sjoelbak staat er nog. Straks even een partijtje schuiven met Fred de Man, de voorzitter van dit buurthuis. Dan Fred, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja,
4: het buurtcentrum De Oude Woelhoek. Ja hoor.
0: Ja, wat leuk om even in Nieuwenhoorn uit te komen. Want dat is een plaats waar het niet elke dag over gaat op de radio.
4: Nee.
0: En De Oude Woelhoek al helemaal niet. Zeg, die sjoelbak die ziet er lekker opgepoetst uit. Is dat iets wat jij elke dinsdag doet? Even sjoelen?
4: Nou, het zijn een aantal dames die dat doen. Een clubje, Sjoel de Boel. We hebben nog meer activiteit in De Woelhoek. Onder andere sjoelen, maar ook bowlen en zulke dingen. Dus eigenlijk heeft elke activiteit zijn eigen begeleiding en zijn eigen spelers.
0: Elke dag gebeurt er wel wat daar in het buurthuis?
4: Elke dag gebeurt er wel wat. Klopt helemaal. Ja.
0: Ja. En is dat een belangrijke plek voor Nieuwenhoorn? Het buurthuis De Oude Woelhoek?
4: Absoluut. Het is eigenlijk zijn er een verlengstuk van de mensen in de woonkamer. Dus als er iets te doen is, dan zijn ze gewoon bij ons present. Allemaal. Van jong tot oud.
0: Ja, voor de gezelligheid of is het in de woonkamer thuis niet gezellig? Waarom komen ze?
4: Nou, wij willen graag dat de mensen niet vereenzamen. Dus het is cultureel. Dus we hebben altijd wat te doen voor die mensen. Zeker voor de mensen op leeftijd. Dat ze niet alleen daar achter de televisie blijven plakken. Dus daarvoor hebben we allerlei activiteiten.
0: Ja.
4: Waaronder de sjoelen, ja.
0: Zoals dat hoort in een buurthuis. Nou zijn er heel veel buurthuizen in Nederland die dat ook allemaal aanbieden. Maar daar komen ze niet. Waarom is het zo populair in Nieuwenhoorn?
4: Nou, in Nieuwenhoorn sowieso is een hechte gemeenschap. Wij spelen dit al jaren. Ik doe het zelf al, doe ik al meer dan 20 jaar de voorzitter spelen hier in De Oude Woelhoek.
0: Ja.
4: We zijn gewoon een gezinnetje onder elkaar. We hebben heel veel vrijwilligers. Ja, dat is echt zo. We hebben 50 vrijwilligers en de stemming is gewoon goed. Er moet niks. Maar het belangrijkste is bij ons, en de mensen die dus alleen komen te staan, wat voor reden dan ook. Ja, die zijn bij ons welkom. En sommigen die zijn dan sinds kort alleen of eenzaam. Dan een paar dagen later zitten ze alweer in De Woelhoek om toch onder de mensen te blijven. Kijk, ja. En dat vind ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, dat vind ik fantastisch om dat te horen. Dat zo werkt bij jullie in Nieuwenhoorn. Zeg, als ik je mag uitdagen voor iets, hè, wil je dan een potje tegen me sjoelen? Of zeg je, we gaan even Jeu de Boelen?
4: Nou, laat het dan maar op het sjoelen houden.
0: Oh, toch wel sjoelen, ja?
4: Ja, dat duurt niet zo lang, zeg maar. Met dat boelen, dat is best wel... We hebben 10 banen. 10 banen en dan mag je met 4 personen op een baan spelen.
0: Ja.
4: Dus dan sta je altijd deels op elkaar te wachten.
0: Ja.
4: Dus dat duurt wat langer.
0: Ja.
4: Sjoelen, dat speel je met z'n tweeën. Dat gaat wat sneller. Ja. Laten we dat maar proberen.
0: Ja, precies. Voor jou is een spelletje leuk als het een beetje snel voorbij is.
4: Ik heb best wel veel te doen hoor.
0: Ja.
4: We hebben altijd ook wat onderhoud te plichten. Als je ziet, we hebben dus verleden week de grote zaal helemaal afgeschuurd. We hebben een prachtige mooie dansvloer. Die ligt er al 12 jaar in. Dus dan denk je, ja jongens, we moeten nou eens een keertje wat onderhoud plegen. Dat hebben we gedaan.
0: Ja,
4: dus dat zijn dingen, dat hoort er allemaal bij. Hè?
0: Het ziet er fraai uit.
4: Daar ben ik bij betrokken.
0: Het ziet er fraai uit. Zee, als we dan gaan sjoelen, krijg je dan ook wat te drinken bij?
4: Wat jij wil. We hebben alles. We hebben een kop koffie, een kopje thee, een wijntje, biertje. Nou, zeg het maar. Dat is er gewoon.
0: Er is zelfs een drankvergunning. Wat goed, man.
4: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: En bitterballetje, zit dat er ook nog in?
4: Heb ik ook, ja. Geen enkel probleem. Ik stook hem vanzelf op.
0: Nou, dan blijf ik...
4: Even, maar ik...
0: Dan blijf ik lekker even hangen om een beetje te sjoelen, Fred. Ik daag je uit. Jij mag wel beginnen wat mij betreft. Prima. En dan ga ik straks met mijn zware voeten het laatste stukje lopen. Want morgen dan zijn we in Zwarte Waal een paar kilometer te gaan. En daarna zijn we op ons eindpunt Den Briel. Dank voor de gastvrije ontvangst in Nieuwenhoorn.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

0: Thorn van Nathalie Imbruglia. Hou die Nathalie nog even vast. En daarvoor de Eagles, Peaceful, Easy Feeling en On My Soul, de Bruno Mars. En met al die muziek is het 17:05 geworden. En tijd voor het NOS Journaal met Ewout.
1: Ja, het is weer iets minder droog in Nederland. De buien van de afgelopen week hebben ervoor gezorgd dat een aantal maatregelen weer kunnen worden afgebouwd, zegt de Rijkswaterstaat. Wel blijft het op veel plekken nog steeds verboden om water uit de grond of uit sloten op te pompen, omdat het nog weken of maanden kan duren voordat de waterstand weer normaal is. En ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België terechtgekomen, maar ze zijn wel uit de verkoop gehaald. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is een onderzoek begonnen. In België liepen ruim 300 mensen een salmonella-infectie op door de eieren. In het Verenigd Koninkrijk is iemand door zo'n ei overleden. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden. En in China moet een kunstenaar de gevangenis in omdat hij Chinese machthebbers beledigd zou hebben. De man van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao Zedong, de grondlegger van het communistische China, waardoor het lijkt dat Mao spijt heeft. En daarom moet hij nu 3 jaar de cel in. De douane op Schiphol heeft deze zomer vooral koraal, sigaretten en verboden voedsel van reizigers in beslag genomen. Betekent voor medewerkers tussen de kleren zoeken in de koffers.
2: Of all dirty clothes.
3: That's the risk of my job, dirty clothing.
2: Yes, yes, shoes.
3: Shoesing. Did you bring anything that you bought over there? That's this way?
2: Yeah.
3: Nothing from the market?
2: No, nothing.
3: No, you didn't find anything on the ground in the when you went to the forest?
2: No.
1: Ja, aan het eind van de zomer ligt het depot vol met illegale spullen.
4: Nou, hier hebben we vlees van een beschermde diersoort. Dit is van een kuiko-schelp. Dat is de bekende roze schelp uit het Caribisch gebied. En men maakt ook eigen gerechten. In dit geval is het met leguanenvlees.
1: Leguanenvlees kan je gewoon eten, maar mag je niet meenemen naar Schiphol. Reizigers die het al dan niet per ongeluk in een koffer hebben gestopt, krijgen een boete. En die boete kan oplopen tot enkele honderden euro's.
0: Ik hoef het niet te eten, geloof ik.
1: Nee. Het schijnt toch naar kip te smaken trouwens. Dus kan je net zo goed kip eten.
0: Ik vind leguanen levend ook afschuwelijk.
1: Ja, stop.
0: Van achter glas prima, maar niet te dichtbij. Goed, het weerbericht, Ewout.
1: Vanavond en vannacht droog met minima rond de 13 graden. Morgen geregeld zon bij 24 tot 26 graden. En vanaf donderdag geregeld buien.
0: Nou, nog zon, dus we kunnen nog wel even door met onze zomerweken. Dankjewel. Ja,
5: NPO Radio 5. Zomerweken.
0: Met maandag de grote finale, de hele dag. Alleen maar anderstalige zomerse muziek. Dat wordt bijzonder.

0: eindeloos mooi. How Can We Hang On To A Dream? Van Tim Hardin.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
2: Bertrand met Franse muziek.
0: Ik kreeg een ontzettend leuke uitgebreide mail van Feitje. Ik lees een fragment daaruit voor. Feitje schrijft: vanaf het moment dat je bij Radio 5 kwam, kwam mijn wens uit. Ik kon mijn eigen Franstalige muziek aanvragen. En in de derde uitzending van je programma in 2017 was mijn eerste aanvraag. Namelijk Les Enfants, de Mes-Enfants van Claude-Michel Schönberg. Daarna ging ik verder met mijn grootste Franstalige artiest, Michel Sardou. Na enkele aanvragen er tussendoor van andere artiesten bleef ik verder gaan met Sardou. En nu, schrijft ze, ga ik even verder met een andere zanger die ik ook vrij goed vind. Persoonlijk vind ik dat hij niet veel wordt gedraaid op Radio 5. En dat ene nummer na die zijn doorbraak betekende. Hij was groot met Si j'étais président en Voici les clés. Maar heel veel anders hoor je hem niet. Dus, zegt Feitje, net zoals bij Sardou, wou ik graag de andere Gérard Lenormand laten horen. En laat ik dan eens beginnen met het nummer Ile. Nou, daar ben ik van harte voor. Ik ben ook gek op Gérard Lenormand. In het eerste jaar van Bert op 5 heb ik hem zelfs eens kunnen interviewen. Hij heeft al 21 keer in het volle licht gestaan met heel veel meer liedjes dan alleen maar die voor Si les clés en Si j'étais président. En dit is daar een prachtig voorbeeld van. Feitje, dankjewel. Over een jongetje van 13 jaar dat één is met de natuur. Een chanson uit 1971 met misschien wel de kortste liedtitel ooit. Twee letters. Ile.

0: Van Il, van Gérard Lenormand naar Rosanna. Van Toto in 1982. Kan allemaal op NPO Radio 2.
1: Vijf. De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
3: Zeg ik nou 2? Zeg ik echt 2? Echt waar?
0: Dat is toch echt bijna 10 jaar geleden, jongens. Dat kan allemaal op NPO Radio 5. We kregen een appje van Martin die gisteren meedeed aan de slimste mens. Hij trekt momenteel met zijn camper over IJsland, zo vertelde hij gisteren. Een vakantie van 7 weken. Hij wel. Hij appte ons vandaag, gistermiddag in de uitzending geweest. Daarna draaiden jullie Daniel Lohuis. Ja, hoe toepasselijk gezien de spreuk achterop onze camper. Goed, Martin Wink, IJsland. Hij stuurde een foto van de achterkant van zijn camper mee. En op die camper staat de tekst: niet alle dwalers bindt verdwaald. Daniel Lohuis. Dat is een liedje dus.
4: Bye.

0: verdwaalt.
1: Het staat dus echt op die camper, hè?
0: Niet alle dwalers men verdwaalt.
1: Prachtig, toch?
2: Hey, de laatste ronde!
3: De laatste ronde!
1: Hey, Chris hoorde mij vertellen over de film Spider-Man en was benieuwd hoe dat dan zit in Nederland. Wat is dan de best bekeken film in de Nederlandse bioscopen? Nou, daar ben ik even over na gaan denken. En toen dacht ik, zal dat Turks fruit zijn? Maar ik moet nooit zelf gaan nadenken. Ik moet dat altijd voorleggen aan mijn redactie. Ik zei het al, de rekenredactie was aan de slag vandaag onder leiding van Lennart. Jij bent hier nog even ingedoken. Turks fruit, best verkocht, bezocht. Nee?
4: Nee, jij zei Vlodder ook nog, hè?
1: Ja, heb ik
4: een
1: ook
4: filmpje
1: nog,
4: van Paul de Leeuw heb je ook nog gezegd.
1: Ja, precies. Ja, en ik ben Joep Meloen van André van Duin, noemde ik ook nog.
4: Ja, nee, het allemaal zijn niet? Het allemaal niet. Nee. Want jij noemde ook allemaal Nederlandse films. Ja. Het hoeft geen Nederlandse film te zijn natuurlijk.
1: Oh.
4: Nee. Het is een film die we allemaal kennen. 4 miljoen bezoekers in 1966. Toen hadden we maar 12,4 Nederlanders. Dus dat is gigantisch.
1: Ja.
4: En dat was The Sound of Music.
1: Oh, The Sound of Music.
4: Ja, meer dan bijvoorbeeld Titanic, 30 jaar later.
1: Ja.
4: Toen waren er ook meer Nederlanders, maar toch heeft The Sound of Music. Dus wat is het, 60 jaar geleden, hè? Ja, 60 jaar geleden dit jaar.
1: Dat is de best bezochte speelfilm in de Nederlandse bioscopen tot nu toe.
4: 4 miljoen, ja.
1: Gaan we daar ooit overheen?
4: Weet ik niet. Ik denk dat het door de muziek komt. Ik denk dat je heel vaak naar muziek kunt luisteren. En een film misschien niet heel vaak wil gaan zien. Dus ik denk dat er heel veel mensen heel vaak zijn gegaan.
1: Ja, ook dat is het, ja.
4: Denk ik, hoor.
1: En Vincent, die zat mee te luisteren en die appte ook nog hierover. Die dacht namelijk dat Star Wars wel op 1 zou staan in plaats van Gone with the Wind. Hoe zit dat? Als het wereldwijd is, hè?
4: Ja, we hebben gecorrigeerd naar inflatie. Hè. Het ging over de opbrengst. Nee, Gone with the Wind gecorrigeerd naar inflatie. 4,5 miljard dollar. Daarna Avatar, Titanic op 3 en Star Wars vinden we op 4. Episode 4, A New Hope uit 1977. 3,7 miljard teruggerekend, hè, naar hoeveel het nu zou zijn. En als je kijkt naar het aantal bezoekers, want dat is natuurlijk een andere tak, dan is ook Gone with the Wind verreweg het meest bekeken. En daarna Star Wars. Dus hij zat er wel dichtbij.
1: Oké, nou netjes gedaan, Vincent. En dank voor het meeluisteren en reageren.
3: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Jammer van de regen vandaag. Maar hier hoor je de zonnigste evergreens.
1: Op NPO Radio 5.
2: Oh, die regen was nep.

mooier kunnen samenvatten. Dit was alles. Dit was Everything, Michael Bublé en het eind van Bert op 5 van vandaag. Ons tijd om mee in te pakken. Barbecue te pakken, links of rechts, je weet het niet. Misschien komen we wat tegen.

niet mooier kunnen samenvatten. Dit was alles. Dit was Everything, Marco Bublé en het eind van Bert op 5 van vandaag. Ons tijd om mee in te pakken. Een barbecue te pakken, links of rechts. Je weet het niet, misschien komen we wat tegen. Het is wel leuk, want Vincent reageerde dus met Star Wars. En dat doet hij vanuit Montreal in Quebec in Canada. Die is daar heerlijk op vakantie. Dus die zit daar Bert op 5 te luisteren en zegt zo dadelijk even de stad bekijken. Mooie invulling van jouw dag, Vincent. Heel veel plezier daar. Amuse wel, moet ik zeggen natuurlijk. Ze praten daar Frans, hè. Beaucoup de plaisir à Montréal. Au Canada. En voor ieder ander heel veel plezier met Simone zometeen. En de avondstart op deze dinsdagavond op NPO Radio 5. Wat ons betreft graag tot morgen.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
9: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken... Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht.

0: eigen toe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 6 uur, hier is Ewout de Jong met het nieuws. Goedenavond.
7: Goedenavond, Simone. Opnieuw zijn 5 mensen aangehouden in de Britse zaak waarbij 5 spookrijdende jongeren en 2 agenten om het leven kwamen. Ze verongelukten bij een frontale botsing na een achtervolging afgelopen weekend in Middlesbrough. 4 van de 5 omgekomen jongeren waren eerder veroordeeld voor geweld, onder meer tegen de politie. De nieuwe verdachten van 16 tot 23 jaar zouden lid zijn van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu bij elkaar 17 mensen vast. De Duitse vakbonden vrezen dat het banenverlies bij Volkswagen nog veel groter kan uitvallen dan tot nu toe werd gedacht. De bonden denken dat 140.000 arbeidsplaatsen verloren gaan. Het autobedrijf zelf had het eerder over 100.000 banen. Het gaat gewoon niet goed met het bedrijf, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
8: De fabrieken draaien niet op volle toeren. En het is ook nog eens relatief duur om die auto's te maken. De topman Oliver Bloemen die schat dat sommige afdelingen 30% duurder zijn dan concurrenten. Het bedrijf is te groot eigenlijk. En volgens critici gaan ze ook niet snel genoeg met hun tijd mee. De omslag naar elektrisch rijden bijvoorbeeld, waar ook heel veel software voor nodig is. Dus ja, er zijn wel verbeteringen bij het bedrijf, maar te weinig eigenlijk voor een zekere toekomst.
7: De baas van Volkswagen gaat vanaf vandaag langs de fabrieken om personeel in te lichten over wat de bezuinigingsplannen gaan inhouden. FC Twente vindt het erg teleurstellend dat er zondag geen fans mee mogen naar de wedstrijd tegen Cambuur. De burgemeester van Leeuwarden besloot dat met de politie en het OM. Nadat afgelopen zondag Feyenoord-supporters vuurwerk gooiden, 7 mensen raakten daarbij gewond. Er is nog gesproken met de partijen, zegt Twente-directeur Scholten, maar helaas.
9: Ja, zeer onwenselijk. Ik ben dan misschien een romantisch voetballiefhebber, maar laten we zeggen 8-9% van de mensen die in het stadion komen, die hebben ook gewoon diezelfde intenties en die geven daar op die manier ook vorm aan. Maar het gaat om een hele kleine doelgroep die maar steeds maar verpesten voor een hele grote groep mensen.
7: Het uitvak zat al vol voor zondagavond. De supporters moeten nu op tv kijken. En de 4e etappe in de ronde van Spanje is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging in de rode leiderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Jarno Wiedar werd 2e. Pogacar is ook leider in het punten- en in het bergklassement. Het weer, in het midden het noorden zon, in het zuiden wolkenvelden. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 13 graden. Morgen is het zonnig, maar er zijn ook stapelwolken. En dan wordt het 24 tot 26 graden na donderdag buien.
10: De avondstart. Simone Walraven.

0: Ik heb nog één leeg plekje op de playlist. Ik zou het heel gezellig vinden als je even meehelpt om dat op te vullen aan de hand van de
1: avondspreuk.
0: De Zweedse actrice Ingrid Bergman heeft ooit gezegd: succes is krijgen wat je wilt. Geluk is willen wat je krijgt. Zo, dat is een leuke. Als jij een idee hebt voor een mooie muzikale omlijsting, laat het alsjeblieft even weten via de NPO Luisterapp. Dan gaan we intussen genieten van James Brown. Hij bezingt het geluk van zijn vader, want die heeft een gloednieuw tasje. Of gaat het eigenlijk ergens anders over?

Owen Wood en Valerie brengt ons bij de catacombe der vergetelheid. En daar vinden wij een familieband uit Los Angeles genaamd The Silvers. Maar liefst 9 broers en zussen. Ze zijn in verschillende samenstellingen actief geweest van 1958 tot 1985. Hebben 10 albums gemaakt in die tijd, maar zijn eigenlijk totaal in de vergetelheid geraakt. Dus we duiken ze nog een keertje op hier bij de avondstart. En voegen ze toe aan onze gestaag groeiende playlist met vergeten muziek op Spotify. Catacombe der vergetelheid. Oké, hier zijn ze, The Silvers. We can make it if we try.

vorige week werd bekendgemaakt dat Frankie nu toch echt met pensioen gaat en niet meer op het podium zal verschijnen. Ja, dat mag ook toch wel. Hij is 91. Zijn allerlaatste optreden, dat was in februari dit jaar. En hij gaat zich nu helemaal focussen op

0: Love Comes to Town. En wist je trouwens dat Bono al op jonge leeftijd een hele goede schaker was? Ja, hij was een van de beste op school en is altijd groot liefhebber gebleven. En in 2014 heeft hij zelfs zijn grote held, wereldkampioen Kasparov, ontmoet in Dublin. Nou, dat was wel even een mega momentje voor Bono. Hij is er nog steeds helemaal van in de wolken.
1: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes achter elkaar met een thema. Je ontdekt zelf vanzelf wat dat thema is. En dan krijg je vast inspiratie voor de derde plaat. Ik hoor het heel graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met Little Junior Parker en Bill Harvey's Band.

een weergaloze suggestie. The Law of the Land van The Temptations. Daarvoor het Canadese duo Sherry, Murphy's Law. En als eerste Little Junior Parker samen met Bill Harvey's band Mother-in-Law Blues. Dit herken je vast. Themaliedje van Law and Order. Nou, dit is al melig, want er binnenkomt alles van wet, wet, wet. En de crickets. En de versies van The Clash en de Bobby Fuller 4 worden ook genoemd. Judas Priest, Breaking the Law. En dan Ernie K. Doe.

0: Lordy Miss Claudie van Lloyd Price. Nou, jullie zijn echt op dreef vanavond. UB40, The Day I Broke the Law. En dan Paul Collin, alias Simon Witjas uit Amsterdam.
1: Eerbied voor de wetten. De commissaris zocht in het wetboek.

brengt ons bij de avondspreuk van de Zweedse actrice Ingrid Bergman. Ze heeft gezegd: succes is krijgen wat je wilt en geluk is willen wat je krijgt. Heel veel dank voor het meedenken over een mooi liedje bij deze uitspraak. We gaan voor Jonathan Jeremiah en Happiness.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
3: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
4: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Hey, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 7 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, zegt de NVWA. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang niet de Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
1: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. Politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken. En opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avondstart. Simone Walraven.

Elvis de Pelvis. En de meneer die basgitaar speelt op dat nummer, die heet Bill Black. En Bill, dat is een gevalletje van met een paplepel ingegoten. Want zijn vader die speelde altijd populaire liedjes op de banjo en viool om zijn gezin te vermaken. En toen Bill 14 was, toen bouwde zijn vader een gitaar voor hem uit een sigarenkistje. Met een plank eraan gezet en snaren erop gespijkerd. Briljant! Ben je klaar voor je tweede ronde avondstart? We zetten flink de beuk erin. Onze huisband heeft een wervelende nieuwe notenkraker voor je gemaakt. En we duiken de vroegste jaren in van onze avondster Johnny Cash. Maar

0: De catacombe der vergetelheid.
1: We gaan het even hebben over het eerste bandje van Seals and Crofts. Je weet wel van... Summer Breeze. Lang, lang, lang voordat zij besnord en bebaard de wereld overgingen met deze evergreens, toen zaten ze al samen in een band genaamd Dean Beard and the Crew Cats. Dean Beard, dat was een rockabilly-zanger die ook wel bekend stond als de West Texas Wild Man. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Je hoort ze nu uit 57 met Jim Seals op de saxofoon, Dash Crofts op de drums, Raking and Scraping.

0: Tracy Ullman.
1: De Avondster.
0: Johnny Cash werd geboren in 1932 tijdens de Grote Depressie. Op zijn derde verhuisde hij met de hele familie Cash naar een gehuchtje in Arkansas, in the middle of nowhere. En daar woonden zij in zo'n typisch houten huisje met een veranda, een houtkachel en een badkuip op pootjes. De hele familie werkte daar op een katoenplantage. En vanaf zijn vijfde werd ook de kleine Johnny geacht om mee te werken op het land. En om dat loodzware werk vol te houden, zong zijn moeder Carrie altijd gospelnummers en volksliedjes. En dan zong iedereen mee om het ritme erin te houden en de tijd te verdrijven. En dit legde dus de basis voor Johnny's gevoel voor ritme. En zijn liefde voor traditionele Amerikaanse muziek. Nou, jaren later heeft hij een heel album volgespeeld met de liedjes die hij leerde van zijn moeder. My Mother's Hymn Book heet het. En daarvan hoor je nu I'll Fly Away. MUZIEK

van Toto is ooit gevraagd over welke muziekproductie waar hij bij betrokken was nou het meest trots is. Wat een onmogelijke vraag, want hij heeft zoveel gedaan en met zoveel weergaloze artiesten gewerkt. Nou, toen noemde hij dus deze plaat van Cheryl Lynn. Die had hij samengemaakt met zijn vader, de jazz-icoon Marty Page. En natuurlijk was David ook best wel een beetje trots op het album Toto 4. En ook op het debuutalbum van jazz-wonderkind Andreas Varadi. Dat produceerde hij samen met Quincy Jones. Wat een veelzijdige duizendpoot. Zometeen is het tijd voor de notenkraker. Wil je een hint? Jealous. Ja, wat heb ik daar nou aan? Niets. Ik kijk naar de dirigent. Hij zit breed te grijnzen en in zijn handen te wrijven. Zometeen het hele fragment. Kun je bellen met de studio. Kans maken op onze sleutelhanger. Maar eerst de nieuwe van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

van de Dave Clark 5 brengt ons bij een gloednieuwe uitdaging van de huisband. Ze hebben een evergreen gepakt en die in een ander genre voor je ingespeeld. En het is pittig vanavond. Heel veel succes. Als je de titel weet, dat is het enige wat ik nodig heb. 0800

ver mogelijk weggegaan van het origineel om jou om de tuin te leiden. Ik ben alleen op zoek naar de titel van deze prachtige evergreen. En als je het weet, 0800 3000 555, komt die nog een keer.

0: 3000-555 is ons telefoonnummer. En het zou zomaar kunnen dat niemand dit gaat raden. Ik vond het zelf ook best wel moeilijk, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar we geven mensen nog heel even de tijd, want soms zit er ook een vertraging op de digitale radio. Ik kijk nu naar de dirigent. Die heeft een soort beginnend schuldcomplex, kan ik zien, ontstaan hier. Wil je het dan verklappen alsjeblieft wat het is?
1: Het is een heel mooi, zacht, lief liedje van Raccoon.
0: Oh, zullen we het dan maar draaien?
1: Ja.

is Image and Ride, Captain Ride. Het is een heel spannend verhaal over stoere zeemannen, echte vrijbuiters. En ze roepen de mensen aan land toe om met hen mee te varen naar een nieuwe plek waar ze vrij kunnen zijn. Maar niemand reageert. Mensen hebben het gewoon veel te druk met hun zorgen en problemen. Dus de kapitein vertrekt met zijn bemanning uiteindelijk zonder hen. Ze verdwijnen aan de horizon en worden daarna nooit meer gezien. Dus wat er met het mysterieuze schip is gebeurd, dat zal voor altijd zijn overgeleverd aan onze fantasie. Yeah. We gaan door met Mars and the Vandellas. Heel ander koekje dit. Jimmy Mac.

De Reflex. Bassist John Taylor die omschreef het geluid van Duran Duran ooit als de Sex Pistols meet Chic. Ja, dat klopt eigenlijk wel. Bernard Edwards was dan ook zijn grote voorbeeld. En voor het reuniealbum van Duran Duran uit 2005 speelde John Taylor zelfs op de basgitaar van zijn grote held. Wij gaan door met een wonderschone van Van The Man. Into the Mystic.

Manfred Mann, Dua Diddy Diddy, brengt ons aan het einde van deze avondstart. Fijn dat je erbij was, heel gezellig. Zometeen Jeroen Snel in je oortjes met de avond van 5. We hebben nog net

0: Samen Max.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: eenvoudig kan het zijn.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
0: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
1: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attens met ds.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 8:00, Renate Kok met het NOS Journaal. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en 6 anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie

0: snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van een besmet ei overleden. In Nederland is verder niks aan de hand. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne wel hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord-supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terechtkwam. 7 mensen raakten toen gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarop om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken. En opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De avond van 5. Jeroen Snel.

9 to 5, Dolly Parton. Ja, zojuist is bekend geworden dat de Amerikaanse zangeres Dolly Parton is overleden. Ze is 80 jaar geworden en dat heeft haar neef Brian Seaver vanavond namens de familie op Facebook laten weten. Het was de wens van Dolly dat haar overlijden op deze manier bekend zou worden gemaakt. Seaver meldt niet wanneer zij exact is overleden. Parton worstelde al langere tijd met haar gezondheid. Ze werd natuurlijk wereldberoemd met nummers I Will Always Love You, Jolene en het nummer dat je zojuist hoorde, 9 to 5. Als ook deze uit 1977, You Are.

Geboren op 19 januari 1946, Dolly Parton, overleden waarschijnlijk vandaag op 25 augustus 2026. Ik zei het al, het exacte moment van overlijden is nog niet bekend geworden. Maar vandaag is wel bekend gemaakt dat Dolly Parton is overleden op 80-jarige leeftijd. Ze combineerde traditionele bluegrass en country naadloos met pop, waardoor ze echt een breed publiek bereikte buiten haar eigen genres. Ik ben benieuwd hoe het nieuws bij jou binnenkomt vanavond. Ik zou zeggen, laat je reactie achter op de app van NPO Luister. En uiteraard mag je ook een verzoek doen voor een mooi nummer van Dolly Parton. En dan gaan wij dat voor jou draaien.

Ja, welkom bij de avond van 5. Fijn dat je luistert. Neem lekker plaats. Tot 11 uur zijn David en ik bij jou. Op deze dinsdag 25 augustus. Ja, een iets ander begin van de uitzending dan normaal. Maar het nieuws kwam echt net binnen, een paar minuten geleden. En toen dachten we, nou, dan moeten we uiteraard openen met op zijn minst 2 platen van Dolly Parton. Voor de rest hoop ik dat jij toch nog een fijne dag hebt gehad. Een beetje genoten van het zonnetje, van het lekkere windje. Het blijft mooi deze week. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. En fijn dat je luistert vanavond. Straks spelen wij als van ouds. Waar is Bob? Hij is nog steeds ergens ver weg. Je krijgt weer 3 hints van hem om te raden waar hij staat. En straks al de eerste. Maar sowieso, we zijn de komende uren gevuld met de lekkerste muziek. Waaronder muziek van Dolly Parton. Dus nogmaals, mocht je een mooi verzoek hebben, een mooi nummer van Dolly Parton dat je graag nog eens wil horen, laat je suggestie achter op de app van NPO Luister. Gaan wij voor nu naar 1982 en Do You Want Me or Don't You Want Me van de Human League.

0: 1997 voor Robbie Williams en Angels. Hij schreef het nummer in slechts 25 minuten samen met Guy Chambers, terwijl ze bij een café naar een fontein zaten te kijken. Het is echt waar. Ja, het is een vertrouwd beeld op diverse plekken in Nederland. Bos, hei, duinen en schaapkuddes. Deze week kan je een schaapkudde zomaar tegenkomen onderweg naar Brussel. Ja, het is echt waar. Schaapherders vanuit heel het land lopen met hun kudde de Woolmart. Dat is een estafette van Texel naar Brussel, waarbij de ene herder steeds het stokje overgeeft aan de andere herder met kudde. En het doel is uiteindelijk om aandacht te vragen voor het ambacht van schaapsherder en de waarde van schaapskuddes, want die staan onder druk. Daphne Hogeweg, jij bent schaapherder. Goedenavond op Texel en in de Kop van Noord-Holland. Een bijzondere dag vandaag voor jou.
1: Goedenavond.
0: Jij startte de estafette op Texel, Noord-Holland, ergens?
1: Ja, ik was de mazzelaar die op Texel mocht beginnen. Dat was ongelooflijk leuk.
0: Ja, en dan met z'n allen de boot op?
1: Nee, we mochten lekker op het eiland blijven.
0: Oh, okay.
1: Ik vond het vanuit de dieren gezien niet de leukste keuze om de boot op te gaan. Ik dacht, wat hebben ze eraan?
0: Yeah.
1: Dus de mensen zijn de boot op gegaan en hebben daar de herderstaf doorgegeven aan mijn collega.
0: En ik
1: ben met de schapen lekker op het eiland gebleven.
0: De herderstaf is het estafettestokje.
1: Ja, natuurlijk. Ja,
0: ja. Leuk. En hoe is dat idee ontstaan voor de Wool March?
1: Het idee is ontstaan bij kunstenares Cynthia Hathaway, die werkt met wol. En eigenlijk op die manier schaapherders en schaapskuddes leerde kennen. En dacht, goh, wat staan die mensen allemaal verschrikkelijk hun best te doen en wat wordt dat weinig gewaardeerd? Dat moet veranderen.
0: Ja, want als we niet oppassen, dan verdwijnt het helemaal.
1: Ja, en dat zou echt zonde zijn. Ik blijf het positief inzien natuurlijk, want ik heb het mooiste beroep van de wereld. Ik geniet er elke dag van, maar het is zwaar. Het is een grote verantwoordelijkheid. Maar, en het is niet altijd helemaal logisch. Het wordt niet altijd overal gewaardeerd.
0: Maar stel, het verdwijnt, schaapkuddes, schaapherders. Wat zouden we dan missen?
1: Nou, het is een belangrijke schakel in het behouden van de natuur en het creëren van biodiversiteit. Als ik kijk naar mijn eigen schaapskuddes, die beheren de duinen in Noord-Holland en op Texel. En dan gaat het over het dichtgroeien van de duinen, het grote hoeveelheid invasieve exoten, dus planten die snel woekeren in de duin.
0: Ja.
1: En die zijn eigenlijk het beste weg te halen met de schaapskudde.
0: Aha, ik snap het. Brussel
1: is hun werk.
0: Ja, zeker. Brussel ja. Is het einddoel. Wanneer hopen jullie daar te zijn?
1: Het doel is 12 oktober.
0: 12 oktober, en dan?
1: Ja, dus we hebben nog even.
0: En wat is dan de actie daar in Brussel bij de Europese Commissie, neem ik aan?
1: Ja, er wordt daar een manifest aangeboden, ondertekend door de herders die meedoen en nog meer. Want er doen ook heel veel herders die niet actief met hun kudde lopen, omdat ze niet op de route liggen, maar toch natuurlijk het idee een warm hart toedragen. Dus die doen ook mee. Er zijn ook herders uit België en uit Duitsland bij betrokken. En samen willen we eigenlijk de aandacht vragen voor schaapskuddes en het belang hiervan.
0: Ja.
1: En dat doen we op deze manier.
0: Nou, ik hoop dat het werkt, dat het reuring verder gaat veroorzaken in de pers ook. Dat je de journaals haalt, de televisiecamera's op je gericht weet. Want dan komt
1: zijn
0: boodschap...
1: een knuffelig onderwerp, dus ook
0: ja,
1: leuk.
0: Dat is zeker. En zeker nu het nog een beetje zomer is. Dus Daphne, ik hoop dat het allemaal goed komt. En mocht je nog betrokken zijn, heel veel succes. En ik zou zeggen, doe de andere herders de groeten. En
1: dankjewel.
0: Het beste voor je schapen. En we gaan op naar dinsdag 13 oktober, als jullie daar in Brussel zijn.
1: Ja, 12 en 13 oktober. Dan zijn we er.
0: Okay.
1: Ja. En we hebben nog een mooie wandeling te gaan. Dus leuk.
0: Zo is het. Daphne Hogeweg, dankjewel. Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: En meer informatie is te vinden op jullie website woolmarch.com. Dus woolmarch.com.

0: Het goede doel. België in zijn leven op Pluto. 1982. Het nummer duurt maar liefst 6 minuten en 20 seconden. En de platenmaatschappij vond het eigenlijk te lang voor een single. Maar dankzij DJ Frits Spits werd het in de tijd toch zo uitgebracht. En met succes. Frits die maakt het tot een steunplaat in de avondspits. Ja, veel reacties komen binnen op de app van NPO Luister in verband met het overlijden van Dolly Parton. Half uurtje geleden is bekend geworden dat ze op 80-jarige leeftijd is overleden. Wij draaien graag jouw favoriete nummer van Dolly, dus laat dat vooral weten op de app van NPO Luister. David, goeie avond. Veel reacties op de app.
1: Ja.
0: Ik zie Wil. Ik wil graag een liedje horen van Dolly Parton. Ben groot fan van haar. En ieder liedje is mooi. Ik ben geschrokken van het bericht en van haar overlijden. Bedankt alvast. Nou, komt goed, Wil.
1: Ja, en een reactie van Bas. Beste NPO Radio 5, gecondoleerd met het overlijden van Dolly Parton. Groetjes, Bas. Ook alle luisteraars, gecondoleerd, hè?
0: Ja, zeker. Ja. NPO, dat is de familie Luijendijk, zie ik, die schrijft... Dolly Parton was de laatste persoon die Amerika wist te verenigen. Zo, het is nogal wat. Graag het nummer The Coat with Many Colors. Die hebben we inderdaad opgezocht. Familie Luijendijk, komt goed.
1: Ja, en dat wil Bea ook graag horen. Coat of Many Colors van Dolly. Een lied zoals ze was.
0: Ja. Nou, Jolene wordt ook heel veel aangevraagd. En over Jolene weten we dat dat eigenlijk haar nummer is waarmee ze doorbrak in 1974. Een nummer 1 hit notering. En zo wist ze eigenlijk ruim 6 decennia op het internationale podium voor zich te winnen. We gaan Jolene draaien uit 74 dus. Luister naar Dolly Parton.

0: Coat of Many Colors, 1971, Dolly Parton en daarvoor Jolene. En beide nummers zijn veel aangevraagd op de app van NPO Radio 5. NPO Luister. Wat een verdrietig nieuws, schrijft Jos. Dolly Parton was en is een legende. Veel van haar nummers zijn vaste waardes in veel afspeellijsten van ons. Vooral Jolene. En in een recente podcast over haar leven kwam het verhaal van Coat of Many Colors langs. Tekenend voor haar weg naar het succes. Dat nummer zou mooi zijn tijdens jullie uitzending. Groetjes van Jos. Nou Jos, we hebben beide nummers gedraaid. En ik zou zeggen, blijf je verzoekjes insturen via de app van NPO Luister. We draaien graag de meest mooie nummers van Dolly Parton. Vandaag overleden op 80-jarige leeftijd. Althans, het is vandaag bekend geworden dat ze is overleden. We gaan even over, ja, het is even schakelen, maar toch naar de over tot de orde van de dag. Het is tijd voor Bob.
1: Waar is Bob?
0: Waar is Bob? Bob van der Hoven, de stem van Relewee. Hij is weer op pad gestuurd voor de avond van vijf. Weer drie hints vanavond. De eerste nu over een uurtje, hint nummer 2. En in het derde en laatste uur uiteraard hint nummer 3. Waarna wij het gaan spelen. Waar is Bob? En kom je in de uitzending met het goede antwoord, dan wil je zomaar die hele mooie avond van vijf waterfles. Ik zou zeggen, let goed op, hier is hint nummer 1.
2: Ha, fijne stad is dit. Ik ben op weg naar een pareltje in deze metropool. Van binnen klinkt het er prachtig. En van buiten ziet het er prachtig uit.
0: Daar kan ik wel een beeld bij krijgen. Ik hoop jij ook. Heb je enig idee? Doe een suggestie op de app van NPO Luister. En mocht je over een uur na hint nummer 2 een heel ander idee hebben, nou, dan zend je dat antwoord gewoon in. Is allemaal mogelijk. Laat je antwoord achter op de app dus van NPO Luister. Is dit uit 64, Dean Martin. And Everybody Loves Somebody.

0: gaat dagelijks op reis in de Avond van Vijf. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
1: In de Avond van Vijf reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
0: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de Avond van Vijf en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
1: De plek waar ik ben is...

Nieuwe nummer van Ilse de Lange, Something Good. Ja, en zeg je Ilse, dan zeg je ook wel een beetje Dolly, Dolly Parton. De bewondering van Ilse voor Dolly begon al heel vroeg. Ilse's moeder kleedde haar vroeger als kind al aan als een mini-versie van Dolly Parton wanneer ze op het podium stond. En zo werd Ilse de Lange echt een enorme bewonderaar en fan van Dolly Parton. Ze heeft nog een tv-serie gemaakt, Dolly for President. In het najaar van 2024 is dat uitgezonden bij Max. Ze maakte dat samen met Frank Evenblij. Het was een prachtig reisprogramma. Ja, Dolly Parton overleden, 80 jaar geworden. Ze heeft een diepe en levenslange band ook met gospelmuziek. Geworteld in haar jeugd in de Smoky Mountains van Tennessee. Vandaar dat we nu even draaien. How Great Thou Art. Hoe groot zijt gij, 1971 en Dolly Parton.

0: Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Zo eenvoudig kan het zijn.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
7: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
3: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 9 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Singer, songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
16: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
15: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft

0: 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Jeroen Snel.

0: In de stream Dolly Parton en Kenny Rogers, 1983. Het nummer is geschreven door de broertjes Gibb van de Bee Gees. In Nederland bereikt het nummer in 83 de vijfde plek in onze hitlijsten. En voor de Bee Gees was dit de meest succesvolle song die ze ooit voor andere artiesten hadden geschreven. En Kenny Rogers, hij noemde dit nummer zelf ooit de kers op de taart van zijn carrière. Ja, de Amerikaanse zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat is vanavond bekend geworden. Volgens CNN stierf Dolly Parton vandaag in haar woning in Nashville. Ze zou vredig zijn ingeslapen. De familie van Dolly voelt pure trots, maar ook enorm verdriet nu de zangeres er niet meer is. Dat zegt haar neef Brian Seaver, die haar overlijden vandaag bekend maakte. Hij deed dat met een videoboodschap op sociale media en hij zegt erin: deze videoboodschap is iets wat Dolly mij jaren geleden heeft gevraagd, lang voordat ik me kon voorstellen dat dit werkelijkheid zou worden. Ik heb me vaak voorgesteld hoe zwaar dit moment zou zijn, maar nu weet ik dat pas echt. De avond van 5. We zijn er tot 11 uur. Ook David is erbij. David, veel reacties op de app van NPO Luister.
1: Ja, van Millie bijvoorbeeld. Zij zegt forever bij haar man, die ook dit jaar is overleden. Too sad for words. En ja, wat een verdrietig, zo'n ongelofelijke, sympathieke dame. En een geweldig artiest, zegt ze ook. En Martien die zegt een powerful woman. En Dolly Parton, een groot artieste.
0: Ja, Margot de Man, heel droevig dat Dolly Parton is overleden. Een artieste die in alle decennia historie heeft geschreven en altijd tijdloos is gebleven. En een goed hart.
1: Ja, en Ellen, even kijken, ja, die wil graag nog een plaatje horen. You Are. En ja, dan gaan we straks misschien
0: Deze hebben we al gedraaid, hè?
1: Die hebben we al gedaan, maar in 2 voor de prijs van 1 gaan we over naar Dolly Parton. Leuk. En dat gaan we straks even oproepen.
0: Ja, dus dat is einde uur 3, zo 11:15. Draaien we 2 platen sowieso van Dolly Parton. Maar tussendoor ook nog, hoor. Ik zou zeggen, geef gewoon je verzoek door, hè, via de app van NPO Luister. Je favoriete nummer van Dolly Parton dat nog niet voorbij is gekomen. I Will Always Love You komt ook nog voorbij. Nou ja, noem ze op. Het is te veel om op te noemen. En verder, natuurlijk ook gewoon Bob. Hè. We hebben al 1 hit gehad. 1 hint. En straks nummer 2. Dus ook wat dat betreft, blijf lekker luisteren. Voor nu, naar 1977. Hier is Stevie Wonder. En I Wish.

0: Mooie rock ballad Styx met Babe, 1980. Zanger Dennis DeYoung schreef het nummer oorspronkelijk voor zijn vrouw als verjaardagscadeau. Hij had helemaal niet de bedoeling ooit een nummer echt van te maken, maar zijn bandleden, zij wisten hem te overtuigen. Aan de telefoon zangeres Melanie Ryan, onze Nederlandse country- en popsinger-songwriter. Dag Melanie, goeie avond.
1: Een hele goede avond, hi.
0: Je bent op vakantie in Oostenrijk, begrijp ik?
1: Dat klopt, ja.
0: En dan ineens dat bericht vanavond dat Dolly Parton is overleden, 80 jaar geworden. Je hoort het, ja, wanneer? Net? Een uurtje geleden misschien?
1: Ja, ik denk het zo. Het is echt mijn hele telefoon ontplofte aan berichtjes van mensen die me allemaal sterkte wensten. Ik ben eerlijk gezegd nog steeds aan het bijkomen van de schrik. Ik had het zo niet zien aankomen.
0: Nee. Je bent een groot idool. Je hebt haar een prachtig mens genoemd. Een groot voorbeeld vanwege haar muziek, wijsheid en persoonlijkheid. En dan ineens dat bericht, ze is er niet meer. Dat moet wennen zijn. Dat moet je dan een plek gaan geven, laat ik dat zeggen.
1: Ja, het is sowieso dat het nog steeds niet helemaal doordringt, moet ik eerlijk zeggen. Het voelt zo gek. Dit moet allemaal zo nog steeds indalen. En het is ook eigenlijk iets heel geks, terwijl ik deze vrouw niet persoonlijk ken, maar dat je daar toch zoveel verdriet voor voelt. Ja. Dat is heel geks.
0: Je hebt eerder een theatershow gemaakt, What Would Dolly Do? Echt een speciale muzikale theatervoorstelling waarin je vertelt over je eigen muzikale reis. Maar ook over Dolly en anekdotes over haar en haar liedjes. Dus zij staat echt dicht bij je.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind haar gewoon zo'n inspiratiebron. En niet alleen op het gebied van songwriting of de manier waarop ze er zaakjes regelt. Maar gewoon vooral de persoon die ze is. En de wijsheid die ze mensen meegeeft. En ik vind het met haar zo'n bizar fenomeen. Dat ondanks dat mensen haar misschien niet persoonlijk kennen, toch kan je een bepaald beeld schetsen van hoe zij is en hoe ze in het leven staat. En zij heeft volgens mij zo'n groot hart. Dat is, ik denk dat er bijna niemand is die haar niet mag, die haar kent.
0: Ja, nee, zo is het. Dus, want heel goed voor andere mensen, zo stond ze in het leven, zeg je? Met een groot hart?
1: Dat denk ik wel nogmaals. Ik ken haar niet persoonlijk, nee, maar alle verhalen die je over haar hoort en de dingen die ze doet en wat ze uitstraalt, dat is alleen maar liefde en passie en dat.
0: Ja, dan haar muziek. In hoeverre is zij voor jou wat dat betreft een inspiratiebron?
1: Zeker op het gebied van songwriting. Zij is zo'n fantastische verhalenverteller. Zij neemt je helemaal mee in een nummer en de manier waarop ze dingen beschrijft en perspectieven pakt. En daar is zij gewoon een koningin in. En dat inspireert ontzettend, ook van mijn eigen muziek. En al is mijn eigen muziek misschien wel qua instrumentatie en dat soort dingen wel wat moderner. Maar je neemt dat toch heel erg ook mee in je eigen songwriting. En de dingen ook waarover ze schrijft is heel erg inspirerend.
0: Ja. Heb je een voorbeeld? Welk nummer vind je bijvoorbeeld erg mooi?
1: Nou, volgens mij hebben jullie hem ook al gedraaid vanavond, maar bijvoorbeeld God's Coloring Book, dat ze heel erg alles beschrijft waarin God dan allemaal te vinden is, maar ook natuurlijk een I Will Always Love You, een brief die ze schreef aan haar muzikale partner, omdat ze eigenlijk wist van ik moet zelf verder, want ik ambieer een ander pad. En hoe ga ik dat dan aangeven dat ik eigenlijk wil stoppen met de partner? Nou, schrijf je zo'n nummer, allemaal dat soort dingen. Dat is echt gek.
0: Ja, ik zei het al, het moet nog even verwerkt worden door je. Maar toch ga je iets met toch haar nalatenschap nog verder doen. Juist nu ze is overleden, inspireert je dat misschien al een beetje? Of is dat te vroeg?
1: Nou, dat blijft ze natuurlijk altijd doen en dat heeft ze altijd gedaan. Dat is zeker niet gestopt. Ik doe me gelijk ook denken aan een nummer die ik vorig jaar ergens ook over haar schreef. Die zal ik wel weer vaker gaan spelen als een soort eerbetoon. Maar gewoon überhaupt, zij blijft iedere dag inspireren. Ook al is ze er misschien niet meer, dan nog inspireert ze me nog elke dag.
0: En welk nummer is dat?
1: Dat nummer heet How to Do It, Dolly.
0: Oh ja. En dat heeft van alles ook met je theatershow te maken van vorig jaar waarschijnlijk.
1: Ja, dat ook. Maar ook gewoon, wat ik al zei, omdat ze me gewoon mega inspireert, zijn het eigenlijk een soort vragen die ik zou stellen als ik haar zou ontmoeten. Ja.
0: Ja, tot slot. Want ik ben heel nieuwsgierig. Wat is de grootste vraag die jij zou willen stellen?
1: Vooral gewoon hoe blijf je bij jezelf?
0: Ja.
1: Hoe je dat doet. En zeker zij in al haar successen en alles wat ze bereikt heeft, is ze altijd dicht bij haarzelf gebleven. En ik denk dat dat ook komt doordat ze nooit vergeet waar ze vandaan komt en waar ze ooit begonnen is. En dan hou je dat denk ik ook vol door dat altijd in je achterhoofd te houden. In deze gekke muziekwereld.
0: Ja, Melanie Ryan, dankjewel voor je toelichting. Fijn dat we je even mochten bellen.
1: Ik
0: zou zeggen, sterkte. En wie weet wat dit met jou doet op muzikaal vlak in de toekomst. Dat er een mooi eerbetoon nogmaals komt bij jou vandaan. Over Dolly.
1: Ja.
0: En dit is favoriet waar je het al over had. I Will Always Love You. Ze schreef het zelf, hè?
1: Zeker, absoluut.
0: Prachtig. Bedankt, Melanie. Goeie avond.
1: Yes, graag gedaan.

0: The Window of Hope 1993 voor Olita Adams en daarvoor Dolly Parton. I Will Always Love You. Op verzoek van de Nederlandse zangeres Melanie Ryan. Dolly zong dat in 1974. Dolly Parton, vandaag overleden op 80-jarige leeftijd. Ik zou zeggen, heb je een favoriet nummer van haar? Laat het ons weten via de app van NPO Luister. Het is precies 9:30. Het is gewoon tijd voor Bob.
1: Waar is Bob?
0: Want waar is Bob toch? Ergens op de wereld staat hij. En voor hem is het natuurlijk een weet, maar voor ons nog steeds een vraag. Volgens mij is het redelijk te doen vanavond. En ja, ik kan je wel zeggen, gisteren stond hij natuurlijk in Nieuw-Zeeland. En het zou zomaar kunnen dat hij een beetje in de regio daar is gebleven. Ik zou zeggen, let goed op, hier is hint nummer 2.
2: Eigenlijk kende ik deze plek alleen maar van het journaal op 31 december... Dan wordt het nieuwjaar hier alvast begonnen, gezien vanuit de Nederlandse tijdzone dan. Het beroemde vuurwerk knalt bij dit gebouw de lucht in. Maar gezien de architectuur is dit gebouw zelf ook een knaller.
0: Ja, dat zou je zomaar kunnen zeggen. Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister over een uur. De derde en laatste hint. En ja, mocht je dan iets heel anders invullen, geen probleem. Kom je in de derde uur in de uitzending, dan win je zomaar die avond van 5 waterfles. Dus de moeite waard, zou ik zeggen. Wij gaan verder met het nieuwe nummer van Tangerine. En dat maken ze samen met Venice. Ik zeg gewoon Tangerine en dat maken ze samen met Venice. We hebben soms een beetje ruzie met deze computer. Maar goed, we blijven het proberen. Oh.

0: Creedence Clearwater Revival, Who Will Stop the Rain. En daarvoor Tangerine en Venice en By Your Side, een nieuwe nummer. We gaan op deze bijzondere avond van de avond van vijf toch ook spelen Shower Power.
1: Shower Power, doe mee en raad de plaat.
0: Je weet, het zingen is gezond, het maakt gelukkig. En zelfs mensen die zeggen dat ze niet kunnen zingen, die zingen onder de douche best wel aardig. Zo tussen de tegeltjes klinkt het nou, best wel oké. Okay. Nou, die douche van de avond van vijf staat ook vanavond weer aan. Aan jou de vraag, wat wordt er gezongen? En van wie was het origineel ook alweer? Komt-ie aan.
2: Take me for a trip upon your magic swirling ship.
0: Heb jij hem weer gemaakt, David?
3: Ja, het klinkt een beetje traag. Maar...
0: een beetje vals, maar toch ook weer net niet.
3: Ja,
0: maar
3: zo is het ook gezongen.
0: Zo is het gezongen, ja. Dat is een goed antwoord. Zo is het gezongen. Ik doe hem altijd twee keer voor de heb.
2: Take me for a trip upon your magic swirling ship.
0: Nou, ik vind het knap als je het zou kunnen raden. Maar heb je een idee? Bel David op 0800-3555. Of laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je in de uitzending straks met het goede antwoord, dan win je dat hele leuke, gezellige avond van vijf strandlaken. Ik heb hem nog niet. Maar ja, ik kan moeilijk meedoen met het spelletje. Misschien als Ger er ooit weer is, ga ik meedoen. Is het strandlaken natuurlijk weg. Maar goed. Dit is toch ook zo'n fantastische zangeres. Als we het over Dolly Parton hebben vanavond. Blijf je verzoekjes indienen. Maar dit is Randy Crawford. Elmas. Uit 86.

0: Even een rustpunt op de radio. Randy Crawford, Elmas. Wij gaan shower poweren.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Aan de telefoon Anita. Anita Koet uit Wageningen. Dag Anita, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hoe is het met je?
2: Goed hoor, prima.
0: Ja. Was het voor jou schrikken dat Dolly Parton is overleden?
2: Zeker.
0: Ja, luister je graag naar haar muziek?
2: Ik heb het heel erg gewaardeerd inderdaad.
0: Ja, 80 jaar geworden hè?
2: Ja, ja.
0: En ik lees net dat ze vorig jaar oktober nog haar fans verzekerde dat ze niet ernstig ziek was. Ja. Maar vandaag is er ook het bericht, inderdaad, CNN kwam daarmee, dat ze vredig is heen gegaan. Dus waarschijnlijk zonder een al te lang ziekbed. Dus dan kunnen we inderdaad zeggen gelukkig. Ja. Maar goed, Anita, ik zal jou niet als expert nu opvoeren over Dolly Parton. Gaan we niet doen. Nee. Wel, had jij een idee wie er vanavond onder de douche stond? Of althans, welk liedje daar werd gezongen en van wie dat was? Ik laat het fragment uiteraard nog een keer horen. Komt-ie aan.
3: Take me for a trip upon your magic swirling ship.
0: Wat dacht je, Anita?
2: Nou, ik dacht zelf aan Hey Mr. Tambourine Man van The Birds.
0: Oh, wat goed. En hoe kwam dat zo? Ja, gewoon de tekst natuurlijk. Ja, ik vond het moeilijk te verstaan. Maar goed, ik heb nog wel een applausje voor je. Ja, gefeliciteerd. Jij wint het strandlaken van de avond van 5. Ik hoop dat je er blij mee bent.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, leuk. Nou, die had je dus nog niet, neem ik aan.
2: Nee, klopt.
0: Ja, fijn. Ik zou zeggen, blijf hangen. David die gaat jouw adresgegevens noteren. Dan komt dat strandlager naar jou toe in Wateringen.
2: Is goed.
0: En laten we hopen dat we nog een mooie maand september hebben. En wie weet kan je er nog gebruik van maken in de tuin of ergens op een strandje.
2: Ja, wie weet.
0: Ja. Blijf hangen, Anita.
2: Is goed, dankjewel.
0: Gaan wij terug naar 1965. Met inderdaad Mr. Tambourine Man, The Birds.

Brothers Concerto. Toys uit 65. En de melodie klinkt juist zeer bekend natuurlijk. Hij is gebaseerd op minuet in G, dat lange tijd aan Bach werd toegeschreven. Inmiddels weten we dat de melodie waarschijnlijk van de Duitse componist Christian Petzold is. De Amerikaanse songwriters maakten er een vrolijk popliedje van in 65. En zo kreeg een 18e-eeuwse melodie een compleet nieuw leven. Toch knap gedaan. Ja, Dolly Parton, ze is niet meer. Veel country muziek. Ja, zo voelt het dan in ieder geval vanavond. Nou, in ieder geval met John Denver. Take Me Home, Country Roads. En dat geldt zeker voor Dolly. Ze is thuis. Hallo.

0: Livre Vilvergen, Pantanal.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Is binnen 3 minuten geregeld.
2: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Het boek dat lezers massaal in hun hart sluiten. Theo in Golden. Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Warm, lief, menselijk, hartverwarmend. Lees nu Theo in Golden.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Misschien wel het mooiste boek dat je dit jaar gaat lezen. Theo in Golden.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Inbrekers geeft u geen kans, maar hoe ver?

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
1: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar UAF.nl.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Zen.nl.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 10 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden, meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten daarmee in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milène van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
13: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij, ze is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
12: Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen uit Limburg. Designerdrugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe en dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt dat het nu nog niet kan zeggen hoeveel klanten er getroffen zijn. Het weer dan. Vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig, ook wat stapelwolken en dan zo'n 25 graden. Dit was het.

Against the Wind 1980 voor Bob Seger en de Silver Bullet Band. Seger haalde de inspiratie voor dit nummer uit zijn middelbare schooltijd, toen hij aan lange afstandslopen deed. En de wind werd voor hem een metafoor voor ouder worden en toch je eigen weg blijven volgen, ondanks de wind.

Ja, welkom terug bij de avond van vijf. Een bijzondere uitzending vanavond. Deze 25 augustus 2026. De dag dat Dolly Parton op 80-jarige leeftijd is overleden. Zojuist is bekend geworden dat het afscheid van Dolly in kleine kring zal plaatsvinden. En dat gebeurt op verzoek van de overleden zangeres zelf. Dat heeft haar familie zojuist bekendgemaakt. Alleen directe familieleden zijn daarbij uitgenodigd. Fans en vrienden van over de hele wereld worden aangemoedigd om Dolly Parton te herdenken op sociale media. De nabestaanden vragen iedereen de zangeres daarin te taggen. Dus op sociale media een bericht maken en dan Dolly Parton groot te taggen. Of anders een bericht achter te laten op de website van Dolly Parton zelf. En ook vraagt de familie om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Dolly Parton's Imagination Library. Dat is de stichting van Dolly. Een project waarmee kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen. De avond van 5 tot 11 uur zijn David en ik bij jou. Straks hoor je nog Bob met zijn derde en laatste hint. En gaan we het ook spelen? Waar is Bob? En in 2 voor de prijs van 1. Ja, we kunnen uiteraard maar 1 artiest vanavond draaien. In het laatste kwartier straks 2 nummers van Dolly Parton. Dus laat je favoriete nummer van Dolly achter in de app van NPO Luister. Welk nummer van Dolly Parton wil je graag straks horen aan het eind van deze show? Gaan wij nu naar Hans Bouwens. Ken je die nog? Voor hem betekende dit nummer een directe vrijheid van zijn werk in een limonadefabriek. Het werd zijn debuutsingle en meteen zijn grote doorbraak. En Hans Bouwens, ja, dat is dus George Baker. Hier is hij met zijn Selection en Little Green Bag uit 1969.

0: You'll never find another love like mine. Slew Rolls uit 1976. Op zijn zevende begon hij met zingen in een kerkkoor. En later ging hij zingen samen met zijn jeugdvriend Sam Cooke. Leuk. We kregen een bijzonder bericht binnen op de app van NPO Luister van Hans Smits uit Heerlen. En hij is geschrokken door het overlijden van Dolly Parton. Dag Hans, goedenavond.
1: Hey, goedenavond Jeroen.
0: Ja, wat dacht je toen je dat bericht ineens hoorde vanavond?
1: Ja, mijn wereld van leven stil. Verschrokken.
0: Ja? Ja.
1: Absoluut. Ja.
0: Ja. Ja, fan van haar of anderszins?
1: Nou, ja, we zijn een beetje fan van sowieso van Amerika en reizen maken in Amerika en muziekreizen. Verleden jaar hebben we haar graf bezocht van haar overleden echtgenoot.
0: Oh.
1: Thomas Dean, overleden 3 maart 2025.
0: Ja.
1: Toevallig mijn verjaardag.
0: Oh.
1: Ja, we hadden er even stil van.
0: Ja, ja, toch al verwacht, 80 jaar. Ja. Ze is niet ernstig ziek geweest, begrijp ik.
1: Nee. Dat begreep ik ook, ja.
0: Ja. Vrede gestorven, zei CNN vanavond.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich mooi en ook een troost voor de nabestaanden.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Maar morgen ga je op reis naar...
1: We gaan overmorgen.
0: Al overmorgen, nou, ja, dat is al bijna... Naar Amerika en onder andere dus naar Dollywood, begrijp ik.
1: Ja, we hadden daar inderdaad. We hebben op 11 september hadden we tickets voor Dollywood, voor haar programma. Of voor haar pretpark.
0: Ja.
1: En dat stond op ons programma natuurlijk. Ja. Ik denk, nou, we gaan nog één keer naar Amerika. Wie weet hoe lang zij nog leeft.
0: Ja,
1: maar dit zagen we dus niet aankomen.
0: Nee, en het zal er iets drukker zijn misschien dan voorzien. Dat veel mensen dan nu dan toch naar die plek willen. En je gaat ook haar geboorteplaats bezoeken.
1: Klopt, dat is 4 april in Dollywood.
0: Oké, en daar staat ook een monument van haar?
1: Nou, dat is een heel groot standbeeld van brons. We hebben verleden jaar ook geweest. En het was gewoon hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Zo vredig.
0: Ja,
1: het zal dit jaar een andere dimensie hebben natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar je zegt verdrietige start overmorgen van je reis. Ook wel weer mooi om daar misschien andere mensen te spreken, te ontmoeten. Een beetje dat samen te delen.
1: Klopt, helemaal, ja. Ja, we laten het op ons afkomen, hè. Je weet het toch allemaal niet.
0: Zo is het. Jij vroeg het nummer aan Applejack van Dolly Parton. Nummer uit 77. Ja. Mooi nummer lijkt me dat.
1: Dat is een heel leuk nummer. Dat gaat de banjo spelen. Dat heeft ze ontmoet ooit. Jackson Taylor is de naam van Applejack.
0: Ja. En die man heet Applejack omdat hij appels plukte. Maar nog liever speelde hij op zijn banjo, lees ik.
1: Op zijn banjo, ja, dat klopt.
0: En is dat een autobiografisch verhaal? Dat ze inderdaad als klein meisje bij hem op bezoek ging?
1: Absoluut, ja.
0: Oh, klopt. Ja, dat is echt gebeurd. Ja. Joh.
1: Dat is bij haar blijven hangen in haar jeugd. En daar heeft ze eigenlijk een nummer over geschreven.
0: Ja, ja. En ze heeft die banjo uiteindelijk van hem gekregen.
1: Klopt, helemaal. Ja.
0: En zo leeft die herinnering voort.
1: Ja, ja.
0: Bijzonder. Nou, we gaan het draaien. Applejack, ik zei het, uit 1977. Wens ik jou voor overmorgen een hele goede reis naar Amerika. En bijzondere momenten daar in Dollywood.
1: Dankjewel, Jeroen.
0: Hans Smits uit Heerlen. Goeie avond. Een goede reis.
1: Succes met uw uitzending. Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Doeg.
2: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

0: Blauwe Chypre. It Must Be Love, 1972. En later nog eens uitgebracht door Madness. Natuurlijk, daar kennen we het misschien wel vooral van. Maar grappig genoeg duikt Labi Siffre op in de videoclip van Madness als violist. Wij gaan bijna 10:30 is het namelijk tijd voor de... het is dus tijd voor de derde en laatste hint. Hier is Bob.
1: Waar is Bob?
0: Hij is niet heel dicht bij huis. Dat is wel... duidelijk. Gisteren was hij in Nieuw-Zeeland. Ja, en als je dan toch zo ver bent, dan blijf je een beetje in die regio hangen, lijkt me. Maar goed, Bob die kan beter zelf met een hint komen. Dus luister goed, komt hij aan.
2: Wat vooral opvalt aan dit gebouw zijn de witte, elegante punten die wel iets weg hebben van schelpen of zeilen. En dat was precies de bedoeling van de architect die dit gebouw tekende. Het kwam gereed in 1973 en is sindsdien iconisch voor deze stad.
0: Mooi, mooi gebouw met witte punten in een stad. Ja, nou ja. Nee, maar toch. Kremlin. Als ik het zo allemaal beleid. Ik ben er ooit geweest.
3: Ja?
0: En ook zeg maar onder het gebouw, een beetje de catacomben.
3: Ja.
0: En dan had je allemaal vertrekken. En daar sprak ik Jaap van Zweden, violist.
3: Kijk.
0: Want die trad erop.
3: Ja. Dus zo'n gebouw is het.
0: Ja, zo'n gebouw is het.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Volgens mij komt het helemaal goed met
3: denk
0: Bob
3: ik wel,
0: en de kandidaat. Ik zou zeggen, laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. Kom je straks in de uitzending, dan win je zomaar die hele mooie avond van 5 waterfles. En dit is het nieuwe nummer van James Blunt. It tastes like summer. Nou, zo is het.

0: aanstaande maandag 31 augustus. De muziek van de zomer.
1: La música del verano.
0: We sluiten de zomerweken op NPO Radio 5 af met de zonnigste muziek.
2: Questa è la musica dell'estate.
0: Aanstaande maandag 31 augustus.
2: Muziek des zomers.
0: De hele dag.
1: En NPO Radio 5.

0: de meesterwerken. De Moody Blues, Nights in White Satin. Hij was 19 jaar, Justin Hayward, toen hij dit nummer schreef tijdens een tournee door België. En de titel, ja, dat kwam gewoon omdat zijn vriendin hem en haarzelf, denk ik, een set satijnen lakens had gegeven. Bijzonder verhaal weer. Wij gaan spelen. Waar is Bob?
1: Waar is Bob?
0: Aan de telefoon heb ik Louis Nijland uit Oldenzaal. Dag Louis, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hoe is jouw avond en jouw dag verlopen vandaag?
2: Nou, de dag donderdag heb ik al een hele drukke dag. We hadden een rijk automaatje. Dan heb ik een vaste deelnemer die brengt aan de dagopvang. Die is ook helemaal op mij ingesteld. Ik ben zijn vaste chauffeur.
0: Je dat zegt is, donderdag, maar het is dinsdag. Maar...
2: Sorry, het is dinsdag en donderdag. Sorry, twee keer in de
0: week. Oké, ja.
2: Twee keer in de week.
0: Vrijwilligerswerk, Louis.
2: Vrijwilligerswerk, ja.
0: Oh, dat
2: dus vanmiddag heb ik nog iemand naar de dokter gebracht. Dus,
0: ook.
2: En die moest naar de boodschappen doen, dan neem ik dan even mee. Zo ongeveer.
0: Zo gaat dat.
2: Ja.
0: En heb je het meegekregen van Dolly Parton? Dat ze is overleden?
2: Ik heb het meegekregen, ja.
0: 80 jaar?
2: Nu nog 9, ja. Ja, ik was altijd wel. Ik vond de auto wel erg goede zangeres. Ja, ik heb veel plaatjes van haar geluisterd. Ja,
0: dus, ja toch? Ja.
2: Ja, zeker.
0: Nou, vanavond hebben we lekker veel muziek van haar gedraaid.
2: Ja, ik heb het gehoord, ja.
0: Straks
2: ja.
0: Nog twee nummers. Dus we hopen ook bij te dragen aan dat eerbetoon.
2: Ja.
0: Dan Bob, hè. Hij gaf 3 hints. Hij is ver van huis, kon niet anders zeggen. En je had wel een idee waar die is vanavond?
2: Ja, de tweede was voor mij de hint die ik gewoon heel goed wist. Dat is het Opera House in Sydney.
0: Ah.
2: En de derde was alleen de aanvulling gewoon van wat ik had dacht. Dus,
0: hoe het eruit zou zien als dat het goede antwoord is. Nou, ik hou je niet langer in spanning. Bob is hier met het antwoord.
3: De plek waar ik ben is... het Sydney Opera House in het Australische Sydney.
0: Ja, goed gedaan.
2: Ja.
0: Louis, was je er wel eens geweest in Australië?
2: Nee, ben ik nooit geweest. Wel eens in Afrika, maar nooit met de scouting in het jaar 2000.
0: Oh ja.
2: Maar verder zijn we nooit geweest. Nee.
0: Ja, het is een bijzonder land door Australië. Sydney, gave stad. En dat Opera House, ja, dat is natuurlijk een landmark.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: zoals ze dat noemen. Dus, ik zou bijna zeggen, wie weet ooit nog een keer. Maar,
2: ja, ik denk het niet. Ik weet niet of het leeft.
0: Of dat er is.
2: Dat niet meer lukt.
0: Nee. Nou, in ieder geval, je wint wel de waterfles van de avond van 5.
2: Ja. Ik hoop... Daar had ik echt naar uit te kijken.
0: Nou, oh ja, is dat zo?
2: Ja.
0: Dat, die had je ook nog niet... hoop ik.
2: Die had ik nog niet. Nee, dit is de 6e prijs die ik kreeg, dus nu.
0: Oké. Maar deze had je nog niet. Nou, hartstikke leuk.
2: Dat had ik nog niet. Ik vind het heel leuk dat ik hem kreeg. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, David heeft jouw adresgegevens al genoteerd. Dus dat zit goed. Ik bedank je voor het meedoen. Die waterfles komt jouw kant op. En tot een andere keer weer, Louis.
2: Ja, dank je wel voor het belletje. En tot ziens, Maria.
0: Graag gedaan. Tot ziens. Dag, Louis. Dag.

0: Zo mooi deze van Anne Murray, schrijft Brigitte. Nou, zo is het. Anne Murray dus, You Needed Me, 1978. Daarvoor de Manhattan Transfer, Spice of Life uit 83.
1: 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, vanavond in 2 voor de prijs van 1. Dolly Parton, we hebben het er uitgebreid over gehad. En we proberen op onze eigen manier een klein eerbetoon ook aan haar te brengen vanavond. Hans Keuven die schrijft op de app: mooi dat jullie zoveel aandacht schenken aan Dolly Parton vanavond. Voor mij een van de beste en meest invloedrijke zangeressen ooit. En daarnaast iemand met een heel groot hart. In 2008 zag ik haar live in Ahoy, Rotterdam. Een onvergetelijke ervaring. Een nummer kiezen uit haar gigantische catalogus is bijna onmogelijk. Here You Come Again is nog niet voorbijgekomen. Misschien een idee voor 2 voor de prijs van 1. Dank alvast. Nou Hans Keuven, dank je wel voor deze suggestie. Het was inderdaad moeilijk kiezen uit haar gigantische oeuvre. Maar dit nummer hadden we nog niet gedraaid. Here You Come Again als eerste, gevolgd door Everything Is Beautiful. En dat zingt Dolly Parton samen met Willie Nelson. En dat komt van een andere Hans. Hans uit Amsterdam, bedankt daarvoor. Ja, de vriendschap tussen Dolly Parton en Willie Nelson is een van de meest hechte en langdurige relaties in de geschiedenis van de countrymuziek. Ze kennen elkaar al bijna 60 jaar. En hun band is gebaseerd op diep wederzijds respect, maar ook humor. Ja, en Willie Nelson, de legendarische countryzanger, die leeft nog. En die is inmiddels 93 jaar oud. En hij treedt nog steeds op, las ik. Bijzonder. 2 voor de prijs van 1 met Dolly Parton vanavond. Here You Come Again, gevolgd door Everything Is Beautiful in Its Own Way.

0: Dolly Parton, 2 voor de prijs van 1. Vanavond stond de uitzending grotendeels in het teken van haar overlijden. Dolly Parton is 80 jaar geworden. En uit de berichten maken we op dat ze vredig is heen gegaan. Bedankt voor het luisteren naar de avond van 5. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: En hoe was het bij het ING servicepunt?
6: Hij is onderweg.
5: Wie?
6: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
5: Top. Koffietje, ik trakteer.
7: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
10: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
15: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
16: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op...

0: eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.

0: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
5: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Ook uit Nederland. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had er maar één zoals Dolly, die als enige in staat was dat land nog te verbinden, zegt Evenblij op sociale media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan, die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits waren Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runde een mediabedrijf. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. Ze was 80 jaar. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing, waardoor ze geen internet hebben. Ziggo laat weten dat er een defect is in een type modem en dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk regelen, zegt Ziggo. Er worden extra monteurs en middelen ingezet. Klanten hoeven niets te doen. Ziggo kan nu niet zeggen hoeveel klanten met de storing te maken hebben, maar het zou gaan om een beperkt deel van de zakelijke klanten. Sommige klanten laten op fora weten dat ze vandaag een nieuw modem kregen. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Wil mede namens burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. 2 personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto en 6 anderen raakten gewond. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen met vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand aangehouden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben vanavond opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut

0: rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer dan nog, vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: misunderstood.
1: Dit is NPO Radio 5, de beste evergreens.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een meeslepende roman over familiegeheimen en verboden liefde. Geheimen van Rosewall Castle van bestseller-auteur Corina Bowman ligt nu in de boekhandel.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Geheimen van Rosewall Castle ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Hé, hey, wat is dat?
8: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
7: Doe maar duur.
8: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow!
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt, neem de tijd voor wat goed is.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.

0: Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry, bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Doen het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
8: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Middernacht, het begin van woensdag 26 augustus. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn zondag dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter... Omdat er bij de wedstrijden in België geen dopingcontroles zijn, is het geen officieel wereldrecord. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Eén meer. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, zegt haar familie. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden en vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon: countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust zoals een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om het leven. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Door een defect in een modem hebben ze geen internet. Ziggo zegt dat de modems vervangen moeten worden en dat dit zo snel mogelijk wordt gedaan. Hoeveel klanten zijn getroffen is niet bekend. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bode Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League. Dat is het tweede Europese clubtoernooi. Het weer, vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag begint bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur. Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt